0: Zoek naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon. Bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten. Vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Tacos tostada.

0: wie betaalbaar en betrouwbaar, Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
1: Kokos Beach. De

Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: fuel. Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
1: The Wine Factory.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.

0: Nederlandse nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Woningstichting FKP is gestart met de pilot van Mikas Awor. Het project moet gezinnen met een laag of middeninkomen op Curaçao helpen aan een betaalbare koopwoning. De eerste woningen komen in Terra Cora. Na evaluatie moet het project uitgroeien tot een nationaal plan voor volkshuisvesting. Personeel van het ziekenhuis is vanmorgen onder werktijd bijeengekomen op verzoek van de vakbond. Ook de directie en minister van Gezondheid Tyrone Boekhout waren aanwezig. Het gesprek ging over de arbeidsafspraken van 20 augustus. De medewerkers eisen salarisverhoging. De regering heeft extra geld toegezegd. Na goedkeuring door het parlement krijgt het ziekenhuis vanaf 2027 extra geld voor personeel en zorg. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn maandag overwegend lager gesloten. Vooral technologieaandelen stonden onder druk door zorgen over de spanningen in het Midden-Oosten en hoge uitgaven aan kunstmatige intelligentie. De Nasdaq verloor 0,8%, de S&P 500 0,3%, de Dow Jones steeg 0,3%. Een tornado heeft het dorp Pomas in Zuid-Frankrijk getroffen. 26 mensen raakten gewond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis. Volgens BFM-TV worden nog 2 mensen vermist, mogelijk onder puin. 100 huizen zijn getroffen. Opvangcentra en het Rode Kruis helpen bewoners. Iran zegt voorbereid te zijn op nieuwe Amerikaanse sancties die maandag zijn aangekondigd. Economieminister Ali Madanizadeh zegt dat een plan voor 2 jaar klaar ligt om de sancties tegen te gaan. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, wil Iran economisch verstikken en dreigt landen die handel met Iran drijven met maatregelen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Woningstichting FKP is gestart met de pilot van Mikas Awor. Het project moet gezinnen met een laag of middeninkomen op Curaçao helpen aan een betaalbare koopwoning. De eerste woningen komen in Terracora. Na evaluatie moet het project uitgroeien tot een nationaal plan voor volkshuisvesting. Personeel van het ziekenhuis is vanmorgen onder werktijd bijeengekomen op verzoek van de vakbond. Ook de directie en minister van Gezondheid Tyrone Boekhout waren aanwezig. Het gesprek ging over de arbeidsafspraken van 20 augustus. De medewerkers eisen salarisverhoging. De regering heeft extra geld toegezegd. Na goedkeuring door het parlement krijgt het ziekenhuis vanaf 2027 extra geld voor personeel en zorg. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn maandag overwegend lager gesloten. Vooral technologieaandelen stonden onder druk door zorgen over de spanningen in het Midden-Oosten en hoge uitgaven aan kunstmatige intelligentie. De Nasdaq verloor 0,8%, de S&P 500 0,3%, de Dow Jones steeg 0,3%. Een tornado heeft het dorp Pomas in Zuid-Frankrijk getroffen. 26 mensen raakten gewond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis. Volgens BFM-TV worden nog 2 mensen vermist, mogelijk onder puin. 100 huizen zijn getroffen. Opvangcentra en het Rode Kruis helpen bewoners. Iran zegt voorbereid te zijn op nieuwe Amerikaanse sancties die maandag zijn aangekondigd. Economieminister Ali Madanizadeh zegt dat een plan voor 2 jaar klaar ligt om de sancties tegen te gaan. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, wil Iran economisch verstikken en dreigt landen die handel met Iran drijven met maatregelen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Woningstichting FKP is gestart met de pilot van Mikas Awor. Het project moet gezinnen met een laag of middeninkomen op Curaçao helpen aan een betaalbare koopwoning. De eerste woningen komen in Terracora. Na evaluatie moet het project uitgroeien tot een nationaal plan voor volkshuisvesting. Personeel van het ziekenhuis is vanmorgen onder werktijd bijeengekomen op verzoek van de vakbond. Ook de directie en minister van Gezondheid Tyrone Boekhout waren aanwezig. Het gesprek ging over de arbeidsafspraken van 20 augustus. De medewerkers eisen salarisverhoging. De regering heeft extra geld toegezegd. Na goedkeuring door het parlement krijgt het ziekenhuis vanaf 2027 extra geld voor personeel en zorg. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn maandag overwegend lager gesloten. Vooral technologieaandelen stonden onder druk door zorgen over de spanningen in het Midden-Oosten en hoge uitgaven aan kunstmatige intelligentie. De Nasdaq verloor 0,8%, de S&P 500 0,3%, de Dow Jones steeg 0,3%. Een tornado heeft het dorp Pomas in Zuid-Frankrijk getroffen. 26 mensen raakten gewond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis. Volgens BFM-TV worden nog 2 mensen vermist, mogelijk onder puin. 100 huizen zijn getroffen. Opvangcentra en het Rode Kruis helpen bewoners. Iran zegt voorbereid te zijn op nieuwe Amerikaanse sancties die maandag zijn aangekondigd. Economieminister Ali Madanizadeh zegt dat een plan voor 2 jaar klaar ligt om de sancties tegen te gaan. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, wil Iran economisch verstikken en dreigt landen die handel met Iran drijven met maatregelen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Woningstichting FKP is gestart met de pilot van Mikas Awor. Het project moet gezinnen met een laag of middeninkomen op Curaçao helpen aan een betaalbare koopwoning. De eerste woningen komen in Terra Cora. Na evaluatie moet het project uitgroeien tot een nationaal plan voor volkshuisvesting. Personeel van het ziekenhuis is vanmorgen onder werktijd bijeengekomen op verzoek van de vakbond. Ook de directie en minister van Gezondheid Tyrone Boekhout waren aanwezig. Het gesprek ging over de arbeidsafspraken van 20 augustus. De medewerkers eisen salarisverhoging. De regering heeft extra geld toegezegd. Na goedkeuring door het parlement krijgt het ziekenhuis vanaf 2027 extra geld voor personeel en zorg. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn maandag overwegend lager gesloten. Vooral technologieaandelen stonden onder druk door zorgen over de spanningen in het Midden-Oosten en hoge uitgaven aan kunstmatige intelligentie. De Nasdaq verloor 0,8%, de S&P 500 0,3%, de Dow Jones steeg 0,3%. Een tornado heeft het dorp Pomas in Zuid-Frankrijk getroffen. 26 mensen raakten gewond, 5 van hen moesten naar het ziekenhuis. Volgens BFM-TV worden nog 2 mensen vermist, mogelijk onder puin. 100 huizen zijn getroffen, opvangcentra en het Rode Kruis helpen bewoners. Iran zegt voorbereid te zijn op nieuwe Amerikaanse sancties die maandag zijn aangekondigd. Economieminister Ali Madanizadeh zegt dat een plan voor 2 jaar klaar ligt om de sancties tegen te gaan. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, wil Iran economisch verstikken en dreigt landen die handel met Iran drijven met maatregelen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nederlandse nieuws van 4 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Woningstichting FKP is gestart met de pilot van Mikas Awor. Het project moet gezinnen met een laag of middeninkomen op Curaçao helpen aan een betaalbare koopwoning. De eerste woningen komen in Terra Cora. Na evaluatie moet het project uitgroeien tot een nationaal plan voor volkshuisvesting. Personeel van het ziekenhuis is vanmorgen onder werktijd bijeengekomen op verzoek van de vakbond. Ook de directie en minister van Gezondheid Tyrone Boekhout waren aanwezig. Het gesprek ging over de arbeidsafspraken van 20 augustus. De medewerkers eisen salarisverhoging. De regering heeft extra geld toegezegd. Na goedkeuring door het parlement krijgt het ziekenhuis vanaf 2027 extra geld voor personeel en zorg. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn maandag overwegend lager gesloten. Vooral technologieaandelen stonden onder druk door zorgen over de spanningen in het Midden-Oosten en hoge uitgaven aan kunstmatige intelligentie. De Nasdaq verloor 0,8%, de S&P 500 0,3%, de Dow Jones steeg 0,3%. Een tornado heeft het dorp Pomas in Zuid-Frankrijk getroffen. 26 mensen raakten gewond, 5 van hen moesten naar het ziekenhuis. Volgens BFM-TV worden nog 2 mensen vermist, mogelijk onder puin. 100 huizen zijn getroffen, opvangcentra en het Rode Kruis helpen bewoners. Iran zegt voorbereid te zijn op nieuwe Amerikaanse sancties die maandag zijn aangekondigd. Economieminister Ali Madanizadeh zegt dat een plan voor 2 jaar klaar ligt om de sancties tegen te gaan. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, wil Iran economisch verstikken en dreigt landen die handel met Iran drijven met maatregelen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Franse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Woningstichting FKP is gestart met de pilot van Mikas Awor. Het project moet gezinnen met een laag of middeninkomen op Curaçao helpen aan een betaalbare koopwoning. De eerste woningen komen in Terracora. Na evaluatie moet het project uitgroeien tot een nationaal plan voor volkshuisvesting. Personeel van het ziekenhuis is vanmorgen onder werktijd bijeengekomen op verzoek van de vakbond. Ook de directie en minister van Gezondheid Tyrone Boekhout waren aanwezig. Het gesprek ging over de arbeidsafspraken van 20 augustus. De medewerkers eisen salarisverhoging. De regering heeft extra geld toegezegd. Na goedkeuring door het parlement krijgt het ziekenhuis vanaf 2027 extra geld voor personeel en zorg. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn maandag overwegend lager gesloten. Vooral technologieaandelen stonden onder druk door zorgen over de spanningen in het Midden-Oosten en hoge uitgaven aan kunstmatige intelligentie. De Nasdaq verloor 0,8%, de S&P 500 0,3%, de Dow Jones steeg 0,3%. Een tornado heeft het dorp Pomas in Zuid-Frankrijk getroffen. 26 mensen raakten gewond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis. Volgens BFM-TV worden nog 2 mensen vermist, mogelijk onder puin. 100 huizen zijn getroffen. Opvangcentra en het Rode Kruis helpen bewoners. Iran zegt voorbereid te zijn op nieuwe Amerikaanse sancties die maandag zijn aangekondigd. Economieminister Ali Madanizadeh zegt dat een plan voor 2 jaar klaar ligt om de sancties tegen te gaan. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, wil Iran economisch verstikken en dreigt landen die handel met Iran drijven met maatregelen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Journalist Richeron Balentin moet van de rechter 30 dagen lang een rectificatie bovenaan zijn Facebookpagina plaatsen. De rechter vindt zijn beschuldigingen aan het adres van belastingdienstadviseur Wim Nijdam ongefundeerd. Balentin moet de berichten verwijderen en proceskosten betalen. Bij niet-naleving geldt een dwangsom van 150 gulden per dag tot maximaal 15.000 gulden. Woningstichting FKP is gestart met de pilot van Mikas Awor. Het project moet gezinnen met een laag of middeninkomen op Curaçao helpen aan een betaalbare koopwoning. De eerste woningen komen in Terra Cora. Na evaluatie moet het project uitgroeien tot een nationaal plan voor volkshuisvesting. Dan nog internationaal nieuws. European Sleeper wil vanaf april 2028 een nachttrein laten rijden van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen in Denemarken en Malmö in Zweden. Daarmee zou na jaren van afwezigheid een directe treinverbinding tussen de Benelux en Scandinavië terugkeren. De dienstregeling wordt nog onderhandeld. Lego heeft in de eerste helft van het jaar de omzet met 21% zien stijgen tot omgerekend ongeveer 5,6 miljard euro. De netto-winst steeg met 32% tot 8,6 miljard Deense kroon. Vooral Speed Champions, Botanicals, Icons en Star Wars waren gewild. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran treffen ook Chinese bedrijven. Ook het Hongkongse Sweet Ocean Industrial staat op de zwarte lijst. Het bedrijf zou een Iraanse universiteit met banden met de defensieindustrie hebben geholpen bij de aankoop van laseroptische apparatuur. China zegt zijn belangen te beschermen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Jeremy Kesseler.
4: En dan starten we samen aan dag 2 van de schatkistjacht.
3: Paradise FM.
5: Jeremy en Paradise FM. Jullie zijn de perfecte start van mijn dag. En met een kop koffie erbij is het helemaal feest.
2: De Paradise FM ochtendshow.
4: Ben jij klaar om een fonkelnieuw bed te winnen ter waarde van 5000 gulden van MW Bedden en Slapen? Let dan op. Ik ga straks weer hinschreven. Ik ga je alles uitleggen. Als je nog niet in de auto zit, check even de site paradisefm.cw/schatkist. Komt Michael Jackson eraan, samen met Paul McCartney. Nou, Janet Jackson op Paradise. Dit is Control.

Michael Jackson, Paul McCartney en The Girl Is Mine. Zo, goedemorgen daar. Ik pak even mijn spulletjes erbij. Het is belangrijk om jouw dag gewoon relaxed te beginnen. Zo na 6 uur, het is 6:12. En hoe is het eigenlijk met je? Gaat die lekker? Gaat die goed? Hoe ben je wakker geworden? En ben jij klaar om vandaag ook nog eens een keer even een klein beetje, nou, laat ik het zeggen, een lekker bed te winnen? Een bed te waarde van 5000 gulden van MB Bedden en Slapen. Dat zou toch lekker mooi meegenomen zijn, hè? Dag 2 van de schatkistjacht is gestart. Jeremy hier, Nelly schuift zometeen aan voor het laatste nieuws. En wij zijn tot 10 uur hier om jou door de ochtend mee te nemen. Door een nacht waarin heel erg veel gebeurd is, om die samen af te ronden op deze 25e augustus. Want in het Zuid-Franse dorp Pomas heeft een tornado een enorme ravage aangericht. Mijn god. 41 mensen raakten gewond, 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en ongeveer 300 woningen zijn beschadigd.

geblazen, boom ontworteld. Duizenden huizen kwamen zonder stroom te zitten. Het was chaos daar allemaal. De hulpdiensten zijn natuurlijk ingezet. En er wordt ook nog gezocht naar mensen onder het puin. Omdat het eigenlijk ook zo verrassend kwam, dat natuurgeweld. Hè. Bewoners hadden nauwelijks de tijd om te reageren. Pomas in Zuid-Frankrijk dus. En de scheepvaart door de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren moesten er maar 2 schepen door. En het laagste aantal sinds begin dit jaar, sinds mei eigenlijk. Normaal gaat het ongeveer 1/5 van de wereldwijde olie en gas door deze belangrijke zeestraat. Dat weten we allemaal inmiddels. Dat is veel in het nieuws. En nu probeert Pakistan op dit moment ondertussen met Iran de spanningen te verminderen en de vaarroute weer open te krijgen. Dus voorlopig is het daar opvallend rustig. Een soort verplichte adempauze, maar dan op zee, hè, zo zou je het kunnen zien. En de US Open begint dit jaar met een sterrencircus in het gemengd dubbel. Even nog iets leuks wat mij is opgevallen in het nieuws. Novak Djokovic vormt een duo met Arina Sabalenka. Iga Swiatek speelt met Casper Ruud. En misschien wel het meest opvallende koppel is Carlos Alcaraz met Serena Williams. Nou, de organisatie heeft het dubbelspel naar voren gehaald, zodat de grote sterren mee kunnen doen voordat dat enkel toernooi begint op de US Open. En er staat een serieus geldbedrag op het spel. $1 miljoen pakken de winnaars. Hè? Ja. En weet je, er zitten ook echte stellen tussen de koppels. Je weet, blijkbaar geldt ook in tennis. Samen sta je sterker. Zolang je na de wedstrijd maar niet hoeft te bespreken wie de vader was.

0: Op sommige plekken komt het ochtendrood tussen de bewolking door. De dag is begonnen 25 augustus met Bruno Mars. In 1981 trouwens, bijzondere dag. De wereld maakte een klein beetje al een wereldreis, de mensheid. Hè? Want we stuurden de Voyager 2 de ruimte in op deze datum. Die schoot rakelings langs Saturnus. Gaf de eerste indrukwekkende beelden en nieuwe informatie over die planeet. En precies 8 jaar later, op dezelfde datum 25 augustus... gebeurde eigenlijk hetzelfde, maar toen schoof hij langs Saturnus.
1: No worry. Luchtige relativering van lokale ergernissen of irritaties.
0: Even lekker rustig wakker worden op die 25 augustus dus. Hè, dag 2 van de schatkistjacht. Maar vooral even een situatie nu die ik voor je wil schetsen. Zodat je ook vandaag doorhebt dat er helemaal geen worries zijn. Let op, je hebt iets gepland waar je al de hele ochtend een beetje tegenop kijkt. Omdat je in je hoofd inmiddels allerlei scenario's hebt bedacht over hoe het kan misgaan. Maar je stelt er nog een paar minuutjes uit. Je doet eerst even iets anders en kijkt misschien zelfs nog een keer naar je telefoon. Gewoon om het moment maar even niet te hoeven beginnen. Tot je uiteindelijk denkt, vooruit dan maar. En zodra je eraan begint, blijkt het veel eenvoudiger dan je jezelf had voorgesteld. En ben je eigenlijk sneller klaar dan je verwacht. Dus no worry, soms kost het vooruitdenken over iets veel meer energie dan het uiteindelijk doen, hè?
1: Dit is jouw opgewekte dagstart. De Paradise FM ochtendshow met Jeremy Kesseler.
0: Mijn energie stop ik vanochtend in het draaien van de beste muziek ooit gemaakt door Paradise. Dit is Gloria Gaynor.

Zo ben ik wel wakker geworden met wilde haren vanochtend. Duran Duran, The Wild Boys. Ik voel me ook een beetje wild vandaag, want ik mag weer een bed gaan weggeven. Tenminste, de kans daarop, want vandaag kun je je opnieuw kwalificeren om vrijdag het eindspel te spelen in de schatkistjacht. Ik heb zometeen de allereerste hint van vandaag voor. Ik heb ze hier op een briefje, alle vier, en ze worden steeds makkelijker. Ik ga ze aan je geven. De bedoeling is dat jij, als je de hint hoort, gaat raden waar de ochtendshow koffiemok staat. Nadine, die is onderweg. Onze collega Nadine Roos. Zij verstopt hem, jij vindt hem, belt in en dan maak jij kans op dat bed te waarde van 5000 gulden van MB Bedden en

0: wilde. Check alle details op paradisefm.cw/schatkist. En luister dagelijks vanaf 6 uur naar de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. paradisefm.cw/schatkist. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Catrevin.
2: Exactement.
3: Banco di Caribe. Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
4: Banco di Caribe.
5: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: Dag is gestart. Maak kans op de bet waarde van 5000 gulden. Zometeen de allereerste hint. Nu is het tijd om bijgepraat te worden over de laatste nieuwsfeiten. Hier is Nelly Rossa. Bon dia.
1: Journalist Jeroen Ballentien moet een rectificatie publiceren na een verloren zaak tegen belastingadviseur Wim Nijdam. Volgens de rechter zijn Ballentiens beschuldigingen op Facebook ongefundeerd. Hij heeft een week de tijd om de rectificatie bovenaan zijn pagina te zetten. En de politie heeft gisternacht een 46-jarige man aangehouden op een parkeerterrein aan de Pater Eeuwensweg. Bij een controle tijdens de actie probeerde een echtpaar weg te rijden. Agenten blokkeerden de auto en vonden daarin een vuurwapen. De bestuurder zit vast. De 36-jarige vrouwelijke inzittende is na verhoor vrijgelaten. En nieuws uit Nederland. De oorzaak van de verwoestende brand in de Amsterdamse Vondelkerk blijft onbekend. Na maanden onderzoek heeft de politie geen bewijs gevonden voor brandstichting of vuurwerk. Omdat door het vuur vrijwel alle forensische sporen verloren zijn gegaan, is het onderzoek officieel vastgelopen. De monumentale kerk van architect Pierre Cuypers ging in de nieuwjaarsnacht in vlammen op. Inzamelingsacties voor de heropbouw brachten inmiddels honderden duizend euro's op. Maar het herstel gaat waarschijnlijk jaren duren.
0: Dankjewel, Nelly. Goed wakker geworden vanochtend?
1: Zeer zeker. Het is weer een nieuwe dag.
0: Ja, hoppakee. Ja, de lucht wordt weer blauw. Hè. We starten de schatkistjacht weer op. Zometeen de allereerste hint. Dus we kunnen uitgeslapen wakker gaan worden.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
0: Als je nog niet door hebt, die hints die leiden tot het vinden van de ochtendshow Koffiemok. Die wordt ergens verstopt. Nadine Roos is op locatie en gaat jou daar ontvangen. Als je die koffiemok vindt, dan bel je in met de studio. Zet een code in. We controleren die code en jij bent de dagwinnaar. En dan vrijdag gaan we de schatkist openen in het eindspel. Een bed te waarde van 5000 gulden van MB Bedden en Slapen kan van jou zijn. Paradise FM zometeen met het

0: Heb je enig idee, Nelly, waarom James Brown, wat een energie heeft die man, nou, altijd zo schreeuwde in zijn muziek en tijdens zijn optredens?
1: Kriebel in zijn keel.
0: Of omdat hij misschien ooit tijdens een optreden zo enthousiast werd dat zijn schoen losraakte en sindsdien bij iedere hoge noot alvast controleerde of zijn kleding nog op zijn plek zat, zou natuurlijk kunnen. Zo, auw! Of misschien omdat zijn microfooncontract bepaalde dat hij bij iedere show minimaal 7 keer please moest roepen, hè, anders kreeg hij een boete. Zou natuurlijk ook kunnen. Of zou het geweest zijn omdat hij zijn stem gebruikte als onderdeel van de muziek. Hè, de kreten en uitroepen die gaven ritme, energie en emotie aan de funk. Wat denk jij? Ja, is niet zo moeilijk, hè?
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Ja, die laatste natuurlijk. Wat een man, wat een energie. Dat is lekker je dag starten op deze 25 augustus. Als we onszelf even inlezen in de krant, wat staat daar dan in vanochtend?
1: Natuurlijk heel veel aandacht voor die rectificatiezaak. Die Richeron Ballentin, de journalist, commentator en blogger. Die moet dus rectificeren. Hij heeft tientallen Facebook-berichten gewijd aan Wim Nijdam. Nou, die komt de laatste tijd wel vaker in het nieuws. Ik kon bijna zeggen dat hij de rechterhand was van voormalige financiënminister Javier Silvania. Hij heeft zeker in de COVID-tijd heeft hij heel veel, volgens de kenners kwam hij echt met goede ideeën om ervoor te zorgen dat belastinginkomsten toch nog binnenkwamen. Althans, dat mensen ook echt hun belasting afdroegen.
0: Ja.
1: Dus voor de compliance heeft hij veel betekend op het eiland. Maar er komt een einde aan zijn tijd bij de Belastingdienst. Het is de laatste maand. Hij gaat in september begint hij ergens anders. Maar dat heeft natuurlijk niks te maken nu met deze zaak. Want dit gaat natuurlijk om wat Richeron Ballentin sinds 2024... allerlei berichten op zijn Facebook plaatste, waarin hij Nijdam in verband bracht met onder meer corruptie, cocaïnegebruik, spionage voor Nederland en het bevoordelen van derden bij beslagleggingen en openbare verkopen. Voor 2024 was er al sprake van diffamatie. Ze hadden in 2022 al afspraken gemaakt over het staken en verwijderen van de publicaties. Maar ja, 2 jaar later ging Ballentin weer helemaal los op Facebook. De rechter die heeft dus Wim de Nijdam in het gelijk gesteld. Want er zijn grenzen in vrijheid van meningsuiting. Zeker als je daarmee het recht op bescherming van de goede naam en eer, als je dat daar aankomt. En dat is in dit geval ook gebeurd. Want als journalist dan zou je in ieder geval hoor en wederhoor moeten toepassen. Nou, dat heeft Ballentin niet gedaan. Er is ook meerdere keren van zowel SOHB, Overheidsaccountantsbureau, waar Wim ook, meneer Nijdam ook werkbaar was, hebben ze laten weten dat er hem geen enkele blaam treft. Dat hij zich altijd als een voorbeeldige werknemer heeft gedragen. Ook de landsontvanger heeft dat schriftelijk laten weten. Ook de voorzitter van...
0: Wauw.
1: Steun
0: genoeg.
1: Ja, steun genoeg.
0: Ja.
1: Maar nog steeds hield hij dus vol en vervolgens... Vervolgens verweerde Ballentin zich dat er sprake zou zijn van satire of humoristisch bedoelde overdrijving.
0: Ja, ja.
1: Maar dat werd natuurlijk ook door de rechter van tafel geveegd, aangezien de uitlatingen zijn gepresenteerd als feitelijke beschuldigingen. Mm. Ja, vandaar dus dat hij...
0: Maar die baseert hij toch ergens op? Zou je denken?
1: Je zou eerder denken dat dit dus wordt ingefluisterd door tegenstanders van Nijdam. Dus meer dat hij een soort pion is door politieke kopstukken. En dat hij zich daarvoor laat gebruiken. Nou, dat is niet zo gezegd in de rechtszaak. Maar als je gewoon al naar zijn Facebookpagina kijkt, dan zie je duidelijk...
0: Stemmingmakerij, eigenlijk.
1: Het is opruiing, stemmingmakerij. Ja. Als je gewoon al ziet ik wil niet per se al meteen beschuldigingen uiten, maar hij krijgt wel opdrachten vanuit een bepaalde hoek.
0: Ja.
1: Hij moet dus 30 dagen lang op zijn Facebook dit rectificatiebericht plaatsen.
0: Mm-hmm.
1: En als hij dat niet doet, dan moet hij dwangsom betalen. Van 150 gulden per dag tot een maximum van 15.000 gulden. Hij hoeft Wim wel geen smartgeld te betalen. Dat van 5.000 gulden, dat werd door het gerecht wel afgewezen. Mm. Omdat er de rectificatie is voldoende genoegdoening.
0: Het is een hele dikke krant. Het is een lang verhaal, als ik het zo hoor. Er is een hoop over te schrijven.
1: Er is zeker een hoop over te schrijven.
0: Jeetje.
1: Zo wordt bijna alles op Facebook uitgevochten.
0: Ja.
1: Geïnsigneerd, bekendgemaakt. Ik bedoel, als zelfs de ministers het gebruik van maken om hun beleidsvoornemens zo... of niet eens beleidsvoornemen, om wat zij dan zien als beleid op dat moment... door te voeren. Dan zie je wel dat Facebook als medium heel veel kracht heeft op het eiland. Dus
0: ik snap hem.
1: Dat je lichtvaardig moet opnemen. Maar hij is dus in het ongelijk gesteld. Maar hij ging gelijk daarna live, of niet gelijk. Hij ging in de avond rond 6:30 volgens mij. Ging Richeron Ballantine live. En daarin stelde hij doodleuk dat hij heeft gewonnen.
0: Ja.
1: Maar. Ik weet niet welk vonnis hij heeft.
0: Ja, nee, inderdaad. Nou ja, goed. Sommige mensen leven in hun hoofd. Ik weet niet of dit ook het geval is. Geen idee.
1: Ik zei de lulu.
0: Ik weet het niet. Ergens links onderin in een hoekje in de krant... stond er nog ergens iets positiefs wat je hebt kunnen vinden? En iets waar we mee kunnen afsluiten voor nu? Of wil je het hierbij laten?
1: Nou ja, 370 betaalbare woningen in 1 jaar. Nou, dat is voor straks wel meer aandacht waard.
0: Oh, nou oké. Okay, ja, mooi. Positief, ja. En we hebben vandaag een bed weg te geven, lieve mensen. Ter waarde van 5.000 gulden. Vergeet dat niet. Ik heb dadelijk de allereerste hint voor je. Als je die hint hoort, nou, dan is het de bedoeling dat jij naar die locatie gaat, de ochtendshow koffiemok vindt en inbelt met de studio. Nadine Roos staat daar. Dus als je haar ziet met een grote beachvlek van Paradise FM, dan weet je al dat je in de buurt bent. En win dat bed, hè. Win dat bed. De schatkistjacht is in volle gang. En vrijdag spelen we om het eindspel. Nou, dat is toch mooi meegenomen. Als jij dat bed wint, kun je uitgeslapen wakker worden om aan een nieuwe werkweek te beginnen. En natuurlijk naar de ochtendshow van Paradise FM te luisteren.

0: OMC, how bizarre. Ja, het is bizar wat we hier gewoon even doen, hè. Zomaar voor je.
1: Paradise FM, ochtendshow, schatkistjacht. Jeremy heeft weer een hint voor je.
0: De allereerste van deze 25e augustus. Daar komt hij aan. De allereerste hint om dat bed te waarde van 5000 gulden van MB Bedden en Slapen te gaan winnen. Vind de ochtendshow koffiemok om jezelf te selecteren. Dat is de opdracht van deze hints vanochtend weer. En de eerste hint is als volgt. Nelly, luister je mee? Ja, laat even je brein werken ook. Ja, ben je er klaar voor? Ja, helemaal klaar voor.
2: Zeker.
0: De schatkist die staat op een plek waar dagelijks heel veel mensen komen. Niet om te werken, niet om te sporten, maar om iets te halen wat iedereen nodig heeft. Nou, ga er maar aan staan. Ik ga nog meer hints geven straks. Ze worden steeds makkelijker. En dan ga jij naar de locatie om de ochtendshow koffiemok te vinden. Enig idee, Nelly, wat het zou kunnen zijn?
2: Dit is wel een hele moeilijke.
0: Ja, hij is nog een beetje breed, hè, als je hem zo hoort. Komt-ie nog een keer. De schatkist staat op een plek waar dagelijks heel veel mensen komen. Niet om te werken, niet om te sporten, maar om iets te halen wat iedereen nodig heeft.
1: Start.

0: Paradise met Queen en de ochtendshow Schatkistjacht. De allereerste hint zometeen. En die is toch best wel moeilijk, eigenlijk.
1: Ja, de eigenlijk. Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Jeremy heeft weer een hint voor je.
0: Nou, vooral Nadine, die wilde daar nog iets aan toevoegen eigenlijk, zeg maar.
2: Daar zijn we, Schatkistjacht, dag 2. En ja, het is wel makkelijk te vinden, hè. Dat moet je kunnen. Tot zo.
0: Oh ja, ja, als je er beeld bij hebt, wel inderdaad. En dat heb ik, maar waar is dat? De allereerste hint, de schatkist staat op een plek waar dagelijks heel veel mensen komen. Niet om te werken, niet om te sporten, maar om iets te halen wat iedereen nodig heeft. Wat zou dat kunnen zijn? Wat heb jij nou dagelijks echt nodig? Ik ga hem iets verduidelijken om ook überhaupt te kunnen overleven. Ah, dat moet toch al een beetje richting geven?
1: Waar word je aangeboden
0: door? Oh, wacht even. Nee, Dave. Dat is wel... Hey, oh! Wacht even. Ja. Nelly, hoe ga ik dit oplossen? Weet jij dat? Ben je technisch onderlegd?
3: Ja,
0: ik wilde van alles gaan doen, maar hij blijft maar lopen en lopen. Even spieken, want voordat dadelijk al onze adverteerders weg zijn. Even kijken. Zo. Nou, dat is ook heel interessant voor jou als radioluisteraar natuurlijk. Maar je moet eventjes hier de boel op orde krijgen, dat wij dadelijk weer verder gaan. Ik wilde eigenlijk nog eventjes een plaat draaien. Want zover zijn we natuurlijk helemaal niet voor de reclame. De allereerste hint die is geweest. Maar de muziek is ook wel fijn om de ochtend door te komen. Even kijken. Ja, zo. Hoppakee. Blaas hier gewoon alles op. Alles om dat bed maar jouw kant op te kunnen krijgen natuurlijk. Dat is, hier, wacht even. Ik moet muziek hebben. Zo. Dit moest een keer gebeuren natuurlijk. Een nieuwe ochtendshow, nieuwe mensen. Lekker hier op de radio bezig. Ja.
4: Jules is on a vacation far away.
0: En dan lekker plaatjes draaien.
4: Come around and talk it over.
0: Af en toe een keer knopje indrukken.
4: So many things that I wanna say.
0: En dan probeer de boel weer te herstarten. Of dat gaat lukken.
4: I just wanna use your love tonight.
0: Dit is The Outfield of Paradise.

Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de

0: Verbond van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Het is precies 7:03, maar dan ook echt precies. En Nelly heeft het allemaal weer voor je verzameld. Het laatste nieuws voor je. En zij gaat aan je lezen. Bon dia, Nelly.
3: Bon dia. Nou, het Openbaar Ministerie in Nederland heeft 12 weken cel geëist tegen een 25-jarige man uit Alkmaar na een dodelijk ongeluk. De verdachte stak in april vorig jaar onoplettend een fietspad over, waarna hij botste op een 77-jarige fietster. De vrouw kwam ten val en overleed later in het ziekenhuis. Volgens het OM liep de man door zonder hulp te verlenen en reed hij weg in zijn auto terwijl hij geen rijbewijs heeft. In de maanden daarna werd hij nog 2 keer gepakt voor rijden zonder rijbewijs, waaronder 1 keer onder invloed van drugs en alcohol. De rechtbank doet op 8 september uitspraak. En luchtvaartclaimorganisatie EU-Claim is failliet verklaard door de rechtbank in Arnhem. Het bedrijf kwam in de financiële problemen doordat luchtvaartmaatschappijen en reizigers tegenwoordig zelf actiever compenseren bij vertragingen. De curator onderzoekt momenteel een mogelijke doorstart. 8 partijen hebben zich al gemeld voor een overname. Voor bestaande klanten verandert er vooralsnog niets. Zij blijven hun uitgekeerde claims gewoon ontvangen. En lokaal nieuws, medewerkers van publieke zaken gaan een speciaal opleidingstraject in. Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening start daarvoor een samenwerking met de Nederlandse organisatie Sensor Bestuur. De medewerkers volgen de basisopleiding Burgerzaken om hun kennis over onder meer persoonsgegevens en wetgeving aan te scherpen. Volgens minister Hato wordt de cursus aangepast aan de lokale praktijk op het eiland om zo de dienstverlening aan de burgers te blijven verbeteren. En journalist Richeron Ballantine moet de rectificatie publiceren na een verloren rechtszaak tegen belastingadviseur Wim Nijdam. Volgens de rechter zijn Ballantines beschuldigingen op Facebook ongefundeerd. Hij heeft een week de tijd om de rectificatie bovenaan zijn pagina te zetten of anders in 2 kranten. Doet hij dit niet, dan riskeert hij een dwangsom tot 15.000 gulden. Ook moet hij alle belastende berichten verwijderen. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
2: Nou, je bent weer. Bedankt, Nelly.
4: Paradise FM. Verkeersupdate.
5: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: 7:00 geweest betekent dat het weer druk gaat worden op de gebruikelijke plaatsen. Ik licht er even 2 uit, omdat daar de vertragingen 9 minuten zijn of net iets meer. Op de Krakkersbaai richting Salinja, bij richting Roy Sand toe, tot aan die plek. 9 minuten vertraging, vanaf het kruispunt Sand River. En op de Winston Churchillweg richting Schottengatweg. Noord, daar staat ook 9 minuutjes. Als je kijkt naar wat er op Hato gebeurt, de vluchten, die zijn allemaal zo wel mooi op tijd. Toch komt de 1 vlucht vanochtend wat eerder aan. Ruim een kwartier eerder de vlucht uit Sint Maarten van Winair.

0: ook hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yantil Beach.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Nelly?
2: Ja?
1: Je gelooft het nooit.
2: Wat dan?
0: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht is in volle gang. Is er een mok gevonden?
1: En wat is daarop uw antwoord? Is er een mok gevonden?
3: Oh, ja!
1: Nou, dat is een hele duidelijke ja. Hey, Nadine Roos, goedemorgen. Jij staat op locatie. Er is één.

0: je hebt al iemand bij je staan en die hint was verdomd moeilijk.
1: Ja, nou ja, ja, ergens ook weer niet, denk ik. Want, Angela?
2: Nou ja, ik heb haar gevonden bij Centrum Supermarkt Piscadera.
0: Hoppakee, ja. Hey, Fabienne, tot zover. Maar nog één taak daar te vervullen. Als het goed is, heb jij een code van Nadine gekregen. Wat staat er op dat briefje?
1: Nou, eigenlijk waren we nog niet in het proces van het zoeken naar de mok. Maar ik zou zeggen, kijk even goed om je heen.
0: Oké, nou maak het heel spannend.
1: Ja? Ja, ja, nou ja, het moet lukken denk ik binnen de tijd hoor. Ja, ze zijn er rennend op weg naartoe. Eentje. Ja. Blijft er nog eentje over natuurlijk.
2: Een code, ja.
1: Yes.
2: En dat is dinsdag 3268857.
0: Hey, ja hoor. Je hebt hem te pakken.
2: Yo, lekker.
0: Oh, bij welk woord wist je eigenlijk... ik moet naar Piscadera, naar het Centrum Supermarkt daar?
2: Nou, iets wat iedereen nodig heeft. Ik dacht, ja, dat kan zijn boodschappen. Dus we reden hier toevallig langs. En we dachten, we gaan toch even kijken of ze hier staat. En dat was het geval, inderdaad.
0: Gefeliciteerd, gefeliciteerd, gefeliciteerd. We zien elkaar vrijdag. En dan toch nog even met die brede glimlach op je gezicht. Ja, toch nog even die werkdag opstarten dan vandaag maar, hè?
2: Ja. Ja, zeker, zeker. Komt goed, hoor. Eerst even snel de kinderen bij school afzetten.
3: Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Jeremy Kesseler.
0: En de eerste dagwinnaar van de schatkistjacht, je hoorde het.
5: Paradise FM. Goedemorgen, daar gaan we weer. Nu eerst koffie in bed. Met keihard de ochtendshow met Jeremy aan.
3: De

0: gelukkig is het niet alleen muziek die hier via de speakers klinkt. En daar zit de zon dan weer in. Nee, hij gaat ook lekker schijnen op dit moment. Het is bijna 7:50 op je dinsdagmorgen. En met Jimmy Cliff starten we de dag weer lekker door, hè?
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Jeremy heeft weer een hint voor je.
0: Nou ja, Angela heeft het straks al genoemd. Ze heeft de eerste koffiemok van de ochtendshow al gevonden op locatie. Als je het hebt meegekregen, nou, dan weet je waar je moet zijn. Vind die tweede koffiemok met die code erin. En maak jezelf deelnemer vrijdagochtend in het eindspel. Als je die net hebt gemist, dan heb ik hier de allereerste hint nog een keer voor je. En ik geef je een nieuwe. De schatkist staat op een plek waar dagelijks heel veel mensen komen. Niet om te werken, niet om te sporten, maar om iets te halen wat iedereen nodig heeft. Nou, toen wist Angela het al die dag. Wat heb je nou iedere dag echt nodig? Hè? Een beetje om te overleven ook. En als ik daar hint 2 bij geef, wordt het denk ik al wat duidelijker. Je moet voor de schatkist richting het westen van Willemstad. Hier haalt de beroemde dierenarts Odette Doest haar honden- en mensenkoekjes. Ja, ja. Nou, heb je het meegekregen? Ga naar de locatie. Nadine Roos staat daar met een grote beachvlek. En ergens daar ligt de koffiemok van de ochtendshow verstopt. En als je die wint, dan bel je in en dan selecteer je jezelf als deelnemer voor het eindspel, de finale die we vrijdag spelen op locatie daarbij dan bij. En dat bed is 5000 gulden waard en kun jij winnen. En dat doen we in samenwerking met MB Bedden en Slapen.
2: Je hoort de wekker gaan en weet geen tijd om te draaien.
0: Maar ik zou toch echt starten nu.

lekker samen. Maar ook met de roddelpers die wilde Gwen Stefani en Blake Shelton uit elkaar hebben. Maar Gwen besloot gewoon tijdens een concert van haar man het podium op te lopen en twee duetten met hem te zingen. In Hollywood noemen ze dat blijkbaar relatietherapie. Bij de microfoon ook nog eens een keer. Hier is Gwen Stefani met Aiken.

0: Dus waarmee jij je kunt kwalificeren voor het eindspel komende vrijdag. Vind die koffiemok op basis van de hints. En de eerste hint was: de schatkist staat op een plek waar dagelijks heel veel mensen komen. Niet om te werken, niet om te sporten, maar om iets te halen wat iedereen nodig heeft. Hint 2. Je moet voor de schatkist richting het westen van Willemstad. Hier haalt de beroemde dierenarts Odette Doest haar honden- en mensenkoekjes. Heb je het al een beetje door? Nou, ik heb nog een derde hint voor je. Komt die aan, het gloedje nieuwe. In Piscadera hoef je niet lang te zoeken. Ga op zoek naar een plek waar je met een winkelwagen naar binnen gaat en met boodschappen weer naar buiten komt. Nou, als je nu die weet.
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht 2026 is van start. Luister deze week vanaf 6 uur in de ochtend naar de

0: 1000 gulden. Check alle details op paradisefm.cw/schatkist. En luister dagelijks vanaf 6 uur naar de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. paradisefm.cw/schatkist. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
5: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
6: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
7: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
8: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
9: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
10: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
9: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
10: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
9: Ja.
10: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
11: En daar zijn we toe om het laatste nieuws aan te horen van onze Nelly Rossa. Het is 7:45. Nelly, wat heb je voor ons?
12: De rechter heeft een claim van Vandies van ruim een ton op de erfgenaam van Oswald van der Dijs afgewezen. Toenmalig eigenaar Papito van der Dijs betaalde in 2018 de medische kosten voor zijn zieke broer. Zijn dochter eiste dat geld later terug als een lening, maar volgens de rechter is er geen bewijs en ging het om hulp uit broederliefde. Een tegeneis van de erfgenamen van ruim 4 ton werd eveneens afgewezen. Zij claimde dat dit bedrag per ongeluk aan Vandies was overgemaakt, maar volgens de rechter was het bedoeld om een schuld van familiebedrijf Lovers af te lossen. En journalist Richeron Ballantine moet een rectificatie publiceren over belastingadviseur Wim Nijdam. Volgens de rechter zijn Ballantines beschuldigingen op Facebook ongefundeerd. Zo stelde hij onder andere dat Nijdam spioneert voor Nederland, Nederlanders bevoordeelt en ook nog vertrouwelijke informatie lekt. Hij heeft een week de tijd om de rectificatie bovenaan zijn pagina te zetten of anders in twee kranten. Doet hij dit niet, dan riskeert hij een dwangsom tot 15.000 gulden. Ook moet hij alle belastende berichten verwijderen. En internationaal nieuws. De Amerikaanse warenhuisketen Target haalt een kinderclownspak uit de winkels na grote ophef op sociale media. Het Halloween-kostuum lijkt sterk op een racistische karikatuur uit de 19e-eeuwse theatershows. Target heeft inmiddels excuses aangeboden voor het aanstootgevende kostuum en onderzoekt hoe het pak in de schappen heeft kunnen belanden. Het is de zoveelste tegenslag voor de grote winkelketen die de afgelopen tijd al te maken had met boycotts rond hun diversiteitsbeleid.
13: Ja, ja, ja. Hoeveel mensen kijken hiernaar voor zoiets in de winkel komt? En bij inkoop en verkoop en... Hè?
12: Ze zien het gewoon als iets onschuldigs.
13: Ja, ja, het is maar net hoe je soms dingen benadert. Maar het is net zo gek eigenlijk als de fout die HEMA een tijd geleden heeft gemaakt voor het WK voetbal. Mooie shirts en dan Curaçao erop drukken, maar gewoon compleet ook verkeerd spellen. Ik bedoel, hoeveel mensen zien dit? He, drukkers, drukproeven, voordat het überhaupt in de winkels komt. Vind ik bijzonder, vind ik bijzonder. Dat was hem, Nelly.
12: Ja hoor.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
13: Ja, dan komt hij. Drie vertragingen die ik ga opnoemen. Van meer dan 18 minuten aansluiten en langzaam rijden. 28 minuten vertraging op de Koninginnenlaan richting Mahouma vanaf kruispunt Margrietlaan tot de Prinsenlaan. Op de Krakkersbaarweg is natuurlijk altijd druk richting Salinja. Vanaf kruispunt Roy Santu doet Kaya Fratenam Discaperne 20 minuten. Op Kaya Vladimir Coco Ballantine richting Mahouma 18 minuten. Nou, dat is maar aansluiten maar, hè.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: Ik moet even iets rechtzetten. Dankzij Ronald, oplettende luisteraars. Het was niet de HEMA, het was de Zara die dat shirt had gemaakt van Curaçao. En Curaçao was geschreven met AU op het einde. Dus ook een beetje lullig natuurlijk. Hè? Ook meteen uit de winkels gehaald. Maar dat hebben we dan ook weer eventjes meteen rechtgezet. Ik was nog niet helemaal wakker. Het is vroeg, het is 7:50. We hebben zometeen het laatste nieuws uit de kranten voor je. Maar...
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Jeremy heeft weer een hint voor je.
0: We hebben nog een tweede koffiemok die gevonden mag worden vanochtend. En waar kun je die gaan vinden? Waarmee selecteer jij je als je die koffiemok vindt? Dan heb ik die hint hier paraat. De schatkist ligt bij een supermarkt in Piscadera. En als je de naam van die supermarkt kent, ben je wel heel centraal. Maar volgens mij, Nadine, alsof de positiviteitsgoeroe ermee speelt. Ik zie dat hier de telefoon, de hotline overgaat. De rechtstreekse lijn die jij hier met mij hebt, speciaal voor dit spel. Staat er iemand bij je?
2: Jazeker.
0: En waar sta jij?
2: Wat jij vertelt eigenlijk.
3: Ja, goedemorgen. Bon dia. Wij staan vlakbij Centrum Supermarkt.
0: Dat is de mooie locatie waarbij jij Nadine hebt gevonden natuurlijk. Anders heb ik jou niet aan de telefoon. En met wie spreek ik?
3: Je spreekt met Jeroen van der Veen.
0: Hey Jeroen. En jij zegt wij. Wie staat er bij je dan?
3: Ja, Nadine.
0: Oké. Je hebt wel zelf alle moeite gedaan om daar naartoe te gaan. Helemaal top.
3: Ja, was erg, heel erg moeilijk, ja.
0: Ja. Is dat ook een plek waar jij dagjes je boodschapjes doet? Of kom je ergens anders, trouwens?
3: Nee, wij doen hier ook de boodschappen, ja. Nou, niet dagelijks, maar wel twee, drie keer per week inderdaad. Kijk,
0: nou, dan
3: ja.
0: Was het allemaal in kannen en kruiken. Je hebt ook nog een code gekregen van Nadine. Wat staat daarop?
3: Dat is de 915-423.
0: Nou, dat klinkt alsof dat het helemaal goed is. Gefeliciteerd, Pabien.
3: Nou, hartelijk dank.
0: Dat betekent vrijdagochtend ook weer vroeg je bed uit om een nieuw bed te kunnen verdienen, Jeroen. Dat zou toch wel heel erg mooi zijn, hè?
3: Nou, dat zal zeker geweldig zijn, ja. Ik ben heel benieuwd. Dus zin in vrijdag.
0: Ja, helemaal top. Hey, hartstikke bedankt voor de moeite die je hebt genomen om daar naartoe te gaan. En wij gaan elkaar vrijdag zien en het eindspel spelen. Met jou zijn er 7 medekandidaten. Dus het wordt spannend.
3: We gaan het zien. Dankjewel.
0: En ik hoop dat de koffie een beetje smaakt uit die koffiemok met mijn hoofd erop. Ik had er niet om gevraagd om die mokken maken.
3: Dat zal vast goed komen.
0: Die heb je in ieder geval alvast in The Pocket. Tot vrijdag.
3: Oké. Yes, ajo.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Ja, die hebben we ook nog. We praten hier ook eventjes bij je naast alle feestvreugde. Wat staat er in die krantjes vandaag, Nelly?
4: Nou, op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad een bericht over dat CBV meer salaris wil voor het CMC-personeel. Gisterochtend was er rond de werktijd een soort overleg over de stand van zaken rond de onderhandelingen van de nieuwe CAO voor de werknemers van het ziekenhuis. Zij willen dus een verhoging in per 1 januari volgend jaar. Dat is voor hen de grootste prioriteit. De secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen nog wel even wachten. Maar meer salarissen aan het einde van de maand, dat is dus nu waar ze volop gaan inzetten. Nou, minister van Gezondheid, Tyrone Boekhout, die was daar ook bij aanwezig. En hij vertelde dat de overheid wel van plan is om het geld dat het ziekenhuis moet krijgen, dat ze dat gaan verhogen. En dat er dan wel de bedoeling is dat het personeel dan ook meer geld gaat krijgen. Dit moet alleen nog wel worden goedgekeurd door de staten. Dat is in de landsbegroting van voor volgend jaar. Dus dat moet nog eerst door de staten worden goedgekeurd. En hij heeft ook al gezegd dat hij met de ziekenhuisdirectie dus heeft gesproken. Dus dat die fondsen dus worden aangewend voor de dekking van de nieuwe CAO. We hadden het er gisteren al over. Dus dat er toch wel meer bijvoorbeeld verpleegkundigen het eiland verlaten. Omdat ze toch in het buitenland, en dat is niet eens zo ver, al in Bonaire en op Aruba kunnen ze al meer verdienen dan ze wat op Curaçao doen. En ze klagen over een hoge werkdruk. En dus dat het dus totaal niet loont om dus hier in dienst te zijn. Nou, CBV gaat hiervoor. En als het de regering althans Boekhout ook zijn zin krijgt, zal waarschijnlijk ook het parlement instemmen. Aangezien daar zijn de meerderheid van de politieke partij MFK.
0: Kijk, het is best simpel. Je probeert werk te doen wat je leuk vindt. Dan houd je het namelijk het langste vol. En veel mensen zeggen, het gaat in basis niet om het geld. Ik moet doen wat ik leuk vind, dat probeer je. Uiteindelijk draait dat altijd om het geld. Je moet rond kunnen komen. Mm-hmm. En als dat niet lukt, ja, wat doe je dan? Ja. En dit probleem is overigens in heel veel landen. Hè, dat zorgpersoneel ergens tekort, wordt onderbetaald. Stress, druk. Veel mensen die zijn zieker dan voorheen, lijkt het wel. En waar komt dat dan door, vraag ik me af. Mm-hmm. Heeft dat door te maken door alle rotzooi die we eten? Of het stressvol leven wat we steeds meer leven. Dus, en wat gaan we daar dan vooral aan doen? Dan gaan we die oorzaak aanpakken. Daar gaan mijn gedachten al ineens heen. Zo, moest er even uit.
4: Ik snap het. Nou, wat ik nog wil vertellen is dus het doel van 370 betaalbare woningen. Dat werd gisteren door FKP tijdens een persconferentie werd dat dus gedeeld. Hebben ze eigenlijk het Mikas Award hebben ze dus helemaal uit de doeken gedaan. Met het pilotproject waar ze ook steun krijgen, of althans subsidie van de overheid, willen ze dus in het eerste jaar 370 betaalbare woningen aanbieden. En het gaan kijken naar verschillende inkomensgroepen. Gezinnen tot 1000 gulden, die althans een salaris ontvangen tot 1000 gulden, die kunnen dan komen dan in aanmerking voor een huurkoopwoning. En vervolgens kijken ze naar gezinnen met een maandsalaris tot 2500 gulden. Dat gaat dan om ongeveer, even kijken, 17 huishoudens in totaal. Die zouden dus een inleg kunnen krijgen van de overheid om een huis te kopen. En ook nog een maandelijkse bijdrage van 350 gulden. Nou, groep 3, dat is dan weer, dat wordt opengesteld voor 34 gezinnen met een maandinkomen tot 4000 gulden. Zij ontvangen gedurende 7 jaar maandelijks 350 gulden steun bij de aflossing van hun hypotheek. Maar de overgrote deelgroep, dat is dan, bestaat uit 294 mensen, die moeten dan een betaalbare woning krijgen tegen gereduceerde tarieven via FKP, inclusief begeleiding bij het financieringstraject. Nou, mensen vragen, is dit wel de rol van de woningstichting? Want nu lijken ze zich meer op te stellen als projectontwikkelaar. Maar je ziet wel dat er een tekort is aan betaalbare woningen. Het is ook maar een druppeltje op de hete plaat. Want naar schatting zijn er jaarlijks zo 870 nieuwe woningen nodig.
0: En we hebben er nu 300...
4: Nou, dit is voor het project, maar er blijft dus nu ongeveer op 697 woningen per jaar steken. Maar dat betekent niet per se dat het ook nog onbetaalbare woningen gaan. Die 697, die worden bijgebouwd.
0: Er is genoeg werk aan de winkel. We hebben bouwvakkers nodig, hoor ik al. Mensen die cement maken, daken maken, rioleringen aanleggen, septic tanks, dat soort zaken. Dus mensen, zet je in. Er moeten meer

0: Heidi Pink heeft een artiestenbestaan van Heb Ik Jou. Daar is een rock door het leven te horen in So What. De vernieuwde ochtendshow hier op Paradise FM 103.1. Nelly, ook weer jij van de partij. Zometeen het laatste nieuws. Hè? Dat ga je weer op een rij zetten, toch? Ja,
1: druk mee bezig.
0: Yes, we praten je zometeen daarover bij. En we hebben ook gasten dadelijk. Hè? Wist je dat nog? Heb je dat nog op het vizier staan? Ja.
1: Dat je het me nu aan herinnert.
0: Ja, het is inderdaad meerdere keren besproken. We hebben een redactievergadering. We zijn hier om vroeg voor dag en dauw. En dan zeggen we, wat gaan we doen vandaag? In het draaiboek staat vandaag Stichting Club 17. Die komen zometeen hier. Dat zijn Lara en Misha. En het heeft alles te maken met Barica Yen Corazon Contento. Met het donatie-maaltijdprogramma hebben we het zometeen over. Voor het goede doel dus gaan we zometeen over praten. Je kunt iets doneren in restaurants op een hele laagdrempelige manier. Super interessant en goed voor de mensheid op ons douchecorsaurus. Zometeen na 8 uur hebben we het daarover. Dus Lara en Misha komen hier. De muziek is goed. Met Tina Turner onderweg straks na 8. En dit is Vaya Condios en Heading for Fall.

0: Het programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
4: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
3: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
4: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
3: Ja.
4: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
5: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
6: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
5: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
6: Oh, is die er weer?
5: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
6: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
5: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
6: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
5: Island Vibes, nu in de winkel.
7: En daar is het 1 minuut over 8 op je dinsdagmorgen, de 25 augustus. Bon dia, bon dia. Nelly Rossa zet het nieuws voor je op een rij.
8: Bon dia. Reizigers op Schiphol moeten vandaag rekening houden met langere wachttijden bij de security. Beveiligers leggen verspreid over de dag 3 keer gedurende een kwartier het werk neer. Vakbond FNV voert actie voor onder meer lagere werkdruk, betere pauzes en meer ruimte voor verlof. De wachttijden lopen op tot een uur, al doet Schiphol er naar eigen zeggen alles aan om de hinder te beperken. Ook morgen staan er werkonderbrekingen gepland. En de Amerikaanse opsporingsdienst FBI looft $25.000 uit voor de gouden tip in meer dan 50 onopgeloste moord- en vermissingszaken van inheemse Amerikanen. Ieder jaar verdwijnen er duizenden mensen op inheems grondgebied in de VS, maar een groot deel van de zaken blijft onopgelost. De beloning geldt voornamelijk voor zaken uit de afgelopen 10 jaar. De FBI hoopt zo de spiraal van geweld te doorbreken, al twijfelen nabestaanden of het geld mensen zal overhalen om te praten vanwege het diepe wantrouwen richting de overheid. En lokaal nieuws, medewerkers van publieke zaken gaan een speciaal opleidingstraject in. Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening start daarvoor een samenwerking met de Nederlandse organisatie Sensor Bestuur. De medewerkers volgen de basisopleiding burgerzaken om hun kennis over onder meer persoonsgegevens en wetgeving aan te scherpen. Dit betekent dat vanaf morgen Crunchy al om 12 uur 's middags dicht gaat en dat geldt voor de komende woensdagen. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
7: 8 uur geweest, langzaamaan lost het allemaal op de dagelijkse plekken waar het langzaam rijden is en aansluiten. Vertragingen van meer dan 9 minuten. Het zijn er nog 2 op dit moment. Caminda die brieven gehad richting Santa Rosa. 13 minuten vertraging. Aan de Caracasbaaiweg richting Salinja. Vanaf kruispunt Kaya Gamofoon is dat. Tot de Kaya Fratanan di Scherpenne. 9 minuten vertraging. Op Hato hebben de vluchten vanaf Kralendijk, Bonaire. Iets in de aan te passen vandaag. De vlucht van 7:45 vanochtend. Die is zojuist al geland. 16 minuten te vroeg. Maar vooral die van vanmiddag. Die heeft 75 minuten vertraging. Dat is dan de TUI Fly vanuit Kralendijk. Wellicht iets voor jou om rekening mee te houden.
0: Bingo doen. Luister.
9: Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
10: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
11: Met

0: industrie brievengat. Always one step ahead.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Jeremy Kesseler.
3: En daar ben Lara en Misha die een bijzonder verhaal hebben.
4: Hi, Anton hier. Zonder jullie is mijn ochtend dus echt niet compleet, hè? Go Paradise.

0: Word Up Cameo 1986, het jaar waarin de Space Shuttle weer de ruimte inging, Top Gun in de bioscoop draaide en we ook nog naar de videotheek gingen in sommige plekken. Maar één ding uit 1986 klinkt nog steeds alsof het gisteren dus is opgenomen. Dat is deze hit, door de Word Up. Fijn hoor.
1: Paradise FM.
0: Lekker wakker worden met de vernieuwde ochtendshow van Paradise FM. Met Jeremy, dat ben ik. Nelly is het er ook nog steeds. Hallo Nelly.
2: Goedemorgen.
0: En er zitten in één keer mensen tegenover je. Dat is toch eens even een hele verrassing. Nou, we wisten wel dat ze zouden komen. Lara, Melkert en Misha van Gelderen van Stichting Club 17. Bondia.
3: Hoi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Daar zijn jullie dan. Jullie hebben de verkeersdrukte helemaal overleefd vanaf de Caracasbaaiweg, hoorde ik.

0: Show, juist. Yes. Jullie zijn aangeschoven en niet zonder reden. Stichting Club 17. Eerst even heel kort daar naartoe. Wat doet de stichting?
1: Ja, Club 17 Curaçao is een stichting die cross-sectoraal partners bij elkaar brengt. Organisaties, maar denk aan overheid, private sector, NGO's. Generatieoverstijgend. Dus we hebben ook binnen Club 17 in ons governance model een jongerenraad. Dat zijn de studenten van UOC die met ons meedenken op strategisch niveau en ons echt officieel adviseren. En we komen 4 keer per jaar komen we bij elkaar, inmiddels 37 partners. En die zich samen willen inzetten voor Curaçao.
0: Vooral dat, hè? Het inzetten samen. Het inzetten, verbinden en helpen ook.
1: Precies.
0: En inderdaad, Lara, dat is een hele heldere uitleg. En Misha, volgens mij is dat een soort van paraplu-functie, toch? Er hangen allemaal projecten onder. Hoe werkt dat?
2: Onder Club 17, Stichting Club 17 Curaçao hangen een heleboel projecten.
0: Ja.
2: Ik mag een van die projecten coördineren. En daar gaan we zo wat meer op in. Maar misschien dat mijn collega Lara nog iets meer kan vertellen over al die andere projecten, want daar ben ik minder bij betrokken. Dus Lara, welke projecten doen we allemaal?
0: Ja, het donatiemaaltijdprogramma, daar zoomen we dadelijk op in. Want we hebben wat samenwerkingen, er lopen wat testen met restaurants. Dat is enorm bijzonder opgezet. Daar hebben de jongeren ook aan meegeholpen.
2: Ja.
0: Maar wat is dan zo belangrijk, Lara, wat er nog meer speelt binnen jullie Stichting Club 17?
1: Nou, wat ik net al zei, we zijn sectoroverstijgend. Dus we weten heel veel wat er speelt in de samenleving. En wat ook die lokale uitdagingen zijn. Omdat mensen, partners van ons, in elke sector en elke hoek van de samenleving een kennis hebben. Mm. En wat het uniek maakt, is de brede kijk op duurzaamheid. Dus we richten ons niet alleen op natuur en milieu, maar ook sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en duurzame economische groei. En dat alles in balans is.
0: Ja, ja.
1: En dat is waar we op inzetten. Dus we kijken echt van, kunnen we een project opzetten die eigenlijk die 3 doelstellingen benaderen?
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: En hoe doen we dat? Want er moet natuurlijk wel een beetje een visie in zitten en een regie. En dat is dat we werken via een 4-stappen methodiek. En het allereerste wat we met elkaar gedaan hebben, wat heeft Curaçao nodig? En bekeken vanuit elke sector, vanuit elke generatie. En daar is een compromis op gemaakt. En dat is een visie geworden. En dat is ons heilige kraal, zeg ik altijd. En daar werken we naartoe.
0: Ja, ja, ja. Heel wat projecten komen daaruit voort, uit die visie en strategie. Maar wat is nou eigenlijk overkoepelend het ding wat Curaçao echt nodig heeft? Wat blijkt eruit? Is er een gemene delen? Of probeer je dat allemaal specifiek juist aan te tikken, omdat dat best wel wat dingen zijn?
1: Nou, wat een tweede stap is, is om te kijken, wat wordt er al gedaan op Curaçao? En wat ons is opgevallen, er wordt zoveel gedaan.
0: Ja.
1: Dus Club 17 is er niet op uit om nieuwe projecten op te starten, maar heeft inventarisatie gemaakt van zoveel mooie initiatieven. En wat wij gaan kijken van, waar kunnen wij met partners de verbinding maken of die initiatieven ondersteunen die op dat moment net het vliegwiel kunnen aanzetten om ook weer impact te maken op een ander gebied.
0: Ja.
1: Dus dat is wat we doen. Dus we kijken niet naar van wat gaan wij doen, maar echt waar kunnen wij ondersteunen en wat kunnen wij verbinden. Maar in tegelijkertijd ook om zelf kennis op te halen.
0: Okay.
1: Voor je eigen organisatie.
0: Ja, ja, dus, ja. Helder. Eén ding, als je die nu mag uitlichten als voorbeeld van het laatste half jaar uit projecten wat naar boven is gekomen, wat je meest bijblijft. Bij is gebleven, wat heeft geholpen vanuit jullie stichting? Kun je iets noemen?
1: Ja, we hebben één project wat ontstaan is. Wat we doen is, wij komen 4 keer per jaar bij elkaar en dan krijgt een partner de mogelijkheid om een project te presenteren en te vragen van, joh, dit is wat wij doen, dit zijn de middelen. Kunnen we met dit project de impact vergroten? Welke partner wil aansluiten?
0: Ja.
1: Nou, dat is een project geworden waarin Aqualectra de pitch heeft gedaan. We willen naar school, we willen educatie gaan geven aan de scholen over waar komt ons water vandaan, gaat spaarzaam met ons water op.
0: Oh, ja.
1: Ook meer water drinken voor een goede gezondheid.
0: Ja.
1: Nou, MCB vond dat fantastisch. Die is aangehaakt en daardoor konden we de middelen om een educatiepakket groter te maken, maar ook een experience center in Sambion bij Limpi. Dus Limpi was er ook bij betrokken. Dus we konden Limpi daarmee ondersteunen. Maar ook een mogelijkheid dat we voor alle Curaçaonaars of de bezoekers van het eiland een experience center kunnen ontwikkelen. Nou, en daarnaast worden er ook weer 3 publieke tappunten geplaatst in de stad.
0: Ja, wauw, spin-off.
1: Farmabi is er ook weer.
0: Ja.
1: Dus dan zie je dat uit alle sectoren, dus Normaliter zou een kleine stichting niet zo snel met een grote organisatie samenwerken, maar omdat ze hun krachten bundelen als kennispartner en geven middelen. Dus dat is zeg maar, en dat noemen wij dan een integraal project waarin je meerdere doelen bereikt om die verbinding te maken.
0: We hebben Lara en Misha hier van Stichting Club 17. En Misha zometeen Barikayen Corazon Contento. Jouw project. Daar gaan we het zo over hebben. Wil je in 10 seconden alvast iets erover zeggen wat we dadelijk van jou gaan horen, waarom iedereen dat moet horen van jou?
2: Hoe je tijdens het nuttigen van een gezellige, sfeervolle maaltijd iets kan bijdragen voor het eiland.
0: Oké. Okay.

0: Paradise met James Morrison. En je inzetten voor Kossau en dingen die brood nodig zijn. Daarvoor hebben we twee bijzondere mensen hier zitten. Dat zijn Lara en Misha van Stichting Club 17. Dames, jullie zetten je in voor alles en iedereen, heb ik het idee. Jullie doen zoveel projecten, maar toch willen we er één vanochtend uitlichten, omdat dat nodig is. En dat heeft met maaltijden te maken, met eten. Als mensen dat niet kunnen en te weinig geld hebben om eten te kunnen kopen, is er ook daarna eigenlijk helemaal geen aandacht voor andere zaken die het eiland ook nog nodig heeft. Een eerste levensbehoefte die moet goed ingevuld worden. Misha, jij coördineert dat, geloof ik. Hè? Barika Yen Curaçao Contento, het donatie maaltijdprogramma. Vertel, waarom is het nodig? Wat houdt het in? En wat kunnen we met z'n allen doen om te helpen?
1: Ja, nou, op het eiland leeft een deel van de bevolking onder de armoedegrens. En er zijn een aantal stichtingen die zorgen dat er maaltijden worden gemaakt. Of dat er voedsel beschikbaar wordt gesteld voor die mensen.
0: Ja.
1: Alleen daar is geld voor nodig. En wij dachten, hoe kunnen wij als stichting Club 17 zorgen dat er geld komt om aan die stichtingen te geven? En nou ja, na allerlei gesprekken, onderzoeken, ja, bleek dat brood nodig. En toen dachten we, hoe gaan we dat doen? Nou ja, je kan een potje op een aanrecht zetten of bij een restaurant of bij een winkel zetten,
0: ja,
1: en zegt doneer.
0: Stop dat in, ja.
1: En dan stop je daar een gulden in. Maar dat werkt niet altijd, hebben we ervaren. Dus toen zijn we gaan nadenken hoe dat technisch kon. En alle restaurants hebben een kassasysteem. Een zogenaamd POS-systeem. Nou, dus toen dachten we, misschien kunnen we een donatie op het menu zetten.
0: Oh,
1: dus
0: ja.
1: Zo kan er een product.
0: Ja.
1: Dus je kan een stukje appeltaart of een biefstuk of een glas cola bestellen. Maar je kan ook het product donatiemaaltijd 17 bestellen bij een restaurant. Nou, dat kost je 7 gulden, ongeveer dezelfde prijs als een cappuccino. En als je dat hebt afgenomen, dan komt dat aan het eind op je kassabon. Je rekent het af met het restaurant. En aan het eind van de maand maakt het restaurant het over naar onze stichting. En wij zorgen dat het bij 3 door ons geselecteerde goede doelen komt.
0: Het is lekker laagdrempelig zo, inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus geen potje muntjes in een potje doen.
0: Nee.
1: En ergens in een...
0: Nee, maar dan zit er geen bepaalde emotie aan die handeling, zeg maar. En als je dat doet met... Wanneer je al eten bij je hebt staan en je realiseert wat je naar binnen stopt, hoe belangrijk dat is, ben je eerder geneigd om dus ook die donatie te doen.
1: Ja.
0: Ik verdiep mezelf altijd in dit soort psychologische... Ja, dat is een tik van mij. Dat vind ik altijd super interessant. Slim bedacht. Maar dat hebben jullie samen met wie bedacht?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld Grant Thornton gevraagd om mee te denken of dit fiscaal klopt.
0: Oh ja.
1: Zijn partner van Stichting Club 17. We zijn in gesprek gegaan met de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de POS-systemen. Er zijn op Curaçao, ik geloof, 3 grote partijen die de POS-systemen verzorgen. Dus we zijn met die partijen gaan praten.
0: Ja.
1: En die hebben ons ook geholpen bij de eerste pilotrestaurants met de implementatie.
0: Ja, want iedereen vond het natuurlijk meteen een briljant idee. Dat kan niet anders.
1: Ja, wel. En ik was een beetje huiverig van, gaat dit lukken? Maar iedereen was heel positief en bereid om te helpen en... Kijk, we doen dit nu met een aantal vrijwilligers. Als we dit groot willen uitrollen naar... we zitten nu op 4 restaurants, maar als we dit willen uitrollen naar 40 of 400 restaurants... dan hebben we meer mensen nodig, meer bedrijven nodig die ons helpen. Maar tot nu toe gaat het heel voortvarend en is iedereen heel welwillend om te helpen.
0: Ja, en dat is natuurlijk het belangrijkste om meteen mee af te ronden vandaag... We hebben mensen, bedrijven nodig. Dus niet alleen jou als consument om te doneren via jouw bon... om die 7 gulden extra op het bonnetje bij te bestellen... maar we hebben bedrijven en restaurants nodig.
1: Ja, restaurants die willen meedoen met ons. Maar ook bedrijven die willen meedenken... hoe we dit proces zo makkelijk mogelijk en zo laagdrempelig mogelijk kunnen doen... om de 3 goede doelen die wij steunen van geld te voorzien.
0: Waar kunnen zij zich melden? Wat zeg je, Lara?
2: maar ook echt met ons meedenken. Want er zit ook een tweede beleidslaag onder. Dus eerst willen we de mensen echt in hun kracht zetten door cognitief gewoon sterk te maken met maaltijd. Maar dan willen we met Club 17 verder kijken, die tweede beleidslaag. Hoe komen deze mensen daar in zo'n programma? Dan kunnen we weer met onze partners kijken om te ondersteunen. Dus we willen echt heel doelgericht gaan werken. Dus we kunnen eigenlijk, wij initiëren het, maar we vragen echt een oproep van luisteraars, van wil je een bijdrage leveren, hoe klein het ook is, wat je kan. Maar meld je aan, want samen staan we sterker. En dan is het voor een kleine impact, kan een heel groot gevolg hebben. En iedereen kan vanuit zijn eigen vakgebied
0: Absoluut.
2: Kan doen, iets betekenen.
0: Hele heldere boodschap, dames. En tot slot dan, waar melden ze zich?
1: Ja, als je wil meehelpen, meld je op onze Facebookpagina of onze Instagrampagina of op onze website. Stichting Club 17 Curaçao. En dan benader ons en wij zijn er om je hulp te ontvangen.
0: Ja, ga door met dit. Het is broodnodig, inderdaad. En dank jullie wel voor de aanwezigheid, Lara en Misha.
1: Dank je wel, Jeremy.
2: Bedankt voor de uitnodiging.
3: Jeremy helpt jouw dag smooth te beginnen. Met de Paradise FM ochtendshow.
0: Maar Nelly is er ook natuurlijk over een paar minuutjes hier met het allerlaatste nieuws. We zetten het voor je op een rij. Wat speelt op ons eigen eiland, internationaal. En we draaien de beste muziek ooit gemaakt. Uit de jaren 80, de jaren 90. Nou, Paradise 103.1. Het recept van die ochtend met Mr. Dalek. En dit is Style Council. A shout to the top.

1000 gulden. Check alle details op paradisefm.cv/schatkist. En luister dagelijks vanaf 6 uur naar de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. paradisefm.cv/schatkist. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Van Pandebouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Het is 8:56. Het nieuws van de dinsdag van deze 25 augustus wordt voor je op rij gezet door Nelly Rossa. Bon dia.
2: Bon dia. De rechter heeft een claim van Vandies van ruim een ton op de erfgename van Oswald van der Dijs afgewezen. Toenmalige eigenaar Papito van der Dijs betaalde in 2018 de medische kosten voor zijn zieke broer. Zijn dochter eiste dat geld later terug als een lening. Maar volgens de rechter is er geen bewijs en ging het om hulp uit broederliefde. Een tegeneis van de erfgename van ruim 4 ton werd eveneens afgewezen. Zij claimde dat dit bedrag per ongeluk aan Vandies was overgemaakt, maar volgens de rechter was het bedoeld om een schuld van familiebedrijf Lovers af te lossen. En medewerkers van publieke zaken gaan een speciaal opleidingstraject in. Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening start daarvoor een samenwerking met de Nederlandse organisatie Sensorbestuur. De medewerkers volgen de basisopleiding Burgerzaken om hun kennis over onder meer persoonsgegevens en wetgeving aan te scherpen. Om de lessen mogelijk te maken past Kranji de openingstijden aan. Vanaf morgen sluit de dienst op woensdagen om 12 uur 's middags. En nieuws uit Nederland. De rechtbank in Haarlem heeft vandaag 2 ouders veroordeeld tot celstraffen voor het uitbuiten van hun zoon en het witwassen van zijn criminele geld. De zoon maakte slachtoffers cryptovaluta afhandig, waarna het gezin van ruim 180.000 euro aan buit luxe artikelen en vakanties kocht. De vader uit Amsterdam krijgt 1 jaar cel. De moeder uit Zaandam moet 6 maanden de gevangenis in. Volgens de rechter hebben de ouders bewust geprofiteerd van de illegale praktijken van hun destijds minderjarige zoon.
1: Wauw, dus in deze heeft de zoon de ouders opgevoed en meegenomen in het hele spel. Oké.
2: Nou,
1: weet je.
2: Nou, ja, of zijn ze opgevoed?
1: Nou, ja.
2: De rechter die ze nu bestraft. Die zoon heeft eraan meegedaan, maar hij is uitgebuit door zijn ouders.
1: Oh, het was andersom. Dus de ouders.
2: Die ouders hebben hem opdracht gegeven om dit te doen. Ze hebben gewoon gebruik gemaakt van zijn slimmigheid.
1: God. Ja, nou ja, weet je, ik heb altijd gezegd, je moet niet zelf alle kennis in macht willen hebben. Je mag ook best wel specialisten inhuren. Nou, dat hebben ze in deze dus ook gedaan. Zo blijkt wel weer. Nelly, dank je wel weer voor het bijpraten.
3: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Lekker doorrijden, maar op de meeste plekken toch nog 2 kleine vertragingen. Ah, het is vervelend, maar je komt er snel doorheen op de Bapor Kibra richting de Caracasbaai. 5 minuten vertraging. En op diezelfde Caracasbaaiweg, maar dan richting Salinja vanaf kruispunt Kaya Sint van Del tot de Pampoenenweg nog 3 minuutjes. Op Hato is 1 vlucht vertraagd de rest van de tijd. En die vertraagde vlucht is van TUI Fly. Die komt het Kralendijk vanmiddag en die komt nu aan om 3:50.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks. Met een X, de one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Zo, hoe ben jij wakker geworden vandaag? En heb je energie om de ochtend lekker door te gaan bij alles wat je vandaag mag en moet doen? De muziek die helpt je daarbij hier in de ochtendshow bij Paradise FM. Met de Four Non Blondes zometeen, nu Mr. Mister.

0: Paradise FM, je dinsdagmorgen met Mr. Mr. Broken Wings. Meneer, meneer. Heette eigenlijk eerst Pages. Maar ja, de mannen noemden elkaar Mr. This, Mr. That. Die zanger Richard Page. Die werd uiteindelijk ook nog eens een keer gevraagd voor andere bands te zingen. Ook geen lullige namen trouwens. Toto en Chicago zei nee tegen allebei. Page dacht overigens ook dat Broken Wings geen grote hit zou worden en probeerde zelfs te voorkomen dat het de eerste single werd. Nou ja, we weten allemaal wat ermee gebeurd is. Wat fijn om hem weer te horen, hè?
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Zo, op je dinsdagochtend nemen we je muzikaal mee, maar we praten je ook lekker bij over positieve zaken, politieke zaken, huisvestingzaken, narigheid, kommer en kwel, maar ook leuke dingen. Hoe is de balans vandaag in de krant, Nelly?
2: Nou, mijn oog is gevallen op een artikel. Dat gaat over Starlink natuurlijk.
0: Oh ja.
2: Gisteren kwam het bericht dat de toezichthouder, de RAC, die gaat streng controleren op de verkoop en het gebruik van Starlink-apparatuur. Mm. Nou, de waarschuwing heeft tot een storm van reacties geleid. Dat zag je ook op onze Facebookpagina onder het bericht. Dat de RAC gaat controleren. Want zolang er geen concessie is voor Starlink, mogen ze hun diensten op het eiland niet aanbieden. En heel veel mensen vinden dat dus oneerlijk, onterecht. Omdat ze vinden dat de lokale providers geen betrouwbare internetdienstverlening bieden. En dat ze zich daarom soms of eigenlijk genoodzaakt voelen om over te stappen op internet of satellietinternet. Omdat zonder internet kan je tegenwoordig heel weinig doen.
0: Ja.
2: En zeker als je een zaak hebt, we zagen het al bij stroomuitval bijvoorbeeld. Dan kan je niet pinnen als je moet afrekenen. En ja, voor bedrijven is dat toch wel een soort financiële strop als dat gebeurt. En je hebt gewoon betrouwbaar internet nodig. Dat staat ook in het Antilliaans Dagblad. Die heeft dan gesproken met een ondernemer die dus gebruik maakt van Starlink. Omdat ze dus willen vertrouwen op die betrouwbaarheid.
0: En die wordt daarop gecontroleerd ook?
2: Nou, zij niet zozeer. Het gaat niet vooral, denk ik, dat ze controleren. Dat ik heb begrepen bij degene die apparatuur verkopen.
0: Ja.
2: Want er zijn natuurlijk wel manieren. Kijk, Starlink zelf, die laat je dus roamen. Dus als je Starlink hebt en je hebt een adres in bijvoorbeeld op Bonaire of in Nederland.
0: Ja.
2: Of in Panama. En je gaat op reis. En dan mag je 60 dagen aaneengesloten in het buitenland gebruik maken van Starlink. Maar daarna dan gaat het even op zwart. Dus wat je dus nu ziet is dat mensen dan voor 48 uur... dan sluiten ze hun apparatuur even af.
0: Ja.
2: Of zetten het uit. En dan als ze na die 48 uur, dan is het weer gereset. En dan lijkt het, dan begint die periode van 60 dagen.
0: Oh, slim. Ja, precies. Dus kan een mannetje op de hoek van de straat hier kan van jou ergens zo'n Starlink-set regelen. En dan zet je dat gewoon op je dak en heb je internet.
2: Maar dan moet je wel met al die...
0: Alles is een mouw te passen.
2: RSJF, dat kan. Ja, maar in principe mag je het dus niet aanbieden op het eiland. Dus de apparatuur. Maar eerder, want onlangs was begin van de maand was minister VVRP, dus Charles Cooper, in de Dominicaanse Republiek.
0: Mm-hmm.
2: En daar heeft hij ook gesproken met de vertegenwoordiger van Starlink over de vergunning. Want het zit natuurlijk al in de ambtelijke molen. Er is een verzoek gedaan om hier op het eiland actief te zijn. RAC heeft het getoetst. Het is nu naar wetgeving en juridische zaken gegaan voor toetsing. Vervolgens moet het weer het advies wat zij dan geven, moet dan weer worden verwerkt. En dan gaat het weer naar RAC. Nou, en vervolgens...
0: Ja, er zijn nog 6 lagen, dus we zijn nog minimaal 6 weken
2: maar
0: verder.
2: Als het wordt goedgekeurd, dan zouden ze al binnen 30 dagen van start kunnen gaan. Ja, en een heleboel mensen zitten daar toch op te wachten. Want het gaat niet alleen maar dat mensen er klaar mee zijn met de lokale providers. Het heeft sommige, wat ik heb begrepen, is dat sommige delen van het eiland is de ontvangst gewoon heel slecht. Of er is verouderde kabelinfrastructuur.
0: Ja.
2: Waardoor de lokale aanbieders hun diensten niet op een fatsoenlijke manier kunnen aanbieden. Ja. Dus dan kies je wel voor zoiets.
0: Ja, zeker. En waar is dan de vrijheid voor jezelf om dat voor jezelf ook te regelen? Als dat allemaal nog gereguleerd en tegengehouden gaat worden, dat gaat misschien een beetje ver.
2: Dat wil ik niet zeggen, maar ik snap ook wel dat ze zeggen van het is nog niet zo rond en illegaal. Maar, het is nog niet illegaal. Het is nog niet legaal.
0: Maar het is ook niet illegaal.
2: Wel als je net eigenlijk de apparatuur hier zo verkoopt.
3: mag.
0: Ja, nee, precies. Maar als je het zelf voor jezelf regelt, dan valt er misschien toch ergens wel eens een keer ergens nog een.
2: Ja, als je reist.
0: Ja, precies. Ja, waarom niet? Ja, oké. Okay. Internet, we hebben het dagelijks nodig. Anders hoor je dit signaal ook namelijk niet bij jou op de autoradio, op kantoor, waar je ook bent. Paradise draait er ook natuurlijk op. Hè? Niet op Starlink overigens, dat dan weer niet. Maar wel op het internet, dus we kunnen niet zonder. Als we de krant nog één pagina omslaan. Heel kortje, heb je nog iets of houden we het hierbij en gaan we daar lekker door naar een Lora-woord van de dag?
2: Nou, er is genoeg nog te vertellen, maar ik denk dat ik het maar hierbij laat.
0: Ja, ja, dit is al een hekel onderwerp natuurlijk. Het internet. Dat internet, dat verdomde internet. We kunnen niet meer zonder, net als stroom, telefoons. We doen het ermee. En met dat internet draaien wij de muziek hier vanuit de muzieksystemen vanuit Paradise. De Fornambulance komt eraan, WhatsApp, het Lora-woord van de dag ook nog eens een keer. Oh, fijne muziek. En dan straks ook nog iets over dat bed ter waarde van 5.000 gulden. Wat? Bed? Hoezo bed?

0: Heb jij nog gecheckt, Nelly, hoe het met Tony is trouwens? Ons bed dat we gaan weggeven van 5000 gulden. Hij heet Tony, wist je dat?
1: Nee, dat wist ik niet. Ik wil even goed nadenken.
0: Ja, echt waar. Alle bedden bij MB Bedden en Slapen schijnen dus een naam te hebben. En het bed wat je kunt winnen in de schatkistjacht heet Tony.
2: Het Laura Woord van de Dag.
0: Speel mee morgenochtend weer bij nieuwe hints. Vind de koffiemokken van de ochtendshow. En selecteer jezelf voor de finale op komende vrijdagochtend op locatie. In de tussentijd is Tony natuurlijk geen papiermens. Maar wat dan weer wel, beste Nelly? Vertel.
1: Nou, vandaag hebben we Mang di Katuna.
0: Mang di Katuna.
1: Mm-hmm.
0: Het is iets van karton.
1: Katuna.
0: Oh, katoen, van katoen. Niet karton, mm-hmm, maar katoen.
1: Katuna, ja.
0: Oké, okay, ja. Het is de wang van de katoenplant.
1: Mang.
0: Mang. De steel van de katoenplant.
1: Nee, mang. Dit is mang, je hand.
0: Bon, oké. Okay. Fluwelen handschoentje.
1: Ja, het heeft wel te maken. Dus dat als iemand tegen jou zou zeggen nadat ik je een handdruk heb gegeven en ik zou zeggen, oh, wat mang dat die katoena? Nou, dat betekent dat je wel hele zachte handen hebt. Geen ilt. En dat ik wel kan zien dat jij de huishoudelijke taken thuis niet doet.
0: Ja, wat een sneer. Oh,
1: nee.
0: Ja.
1: Het is dus als iemand dat ooit tegen je zou zeggen.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja. Nee, ik denk, het kan misschien ook anders zijn van ja, dat je iemand met fluwelen handschoentjes moet behandelen en benaderen.
1: Nee. Het is echt puur van geen iltplekken, geen vetkussentjes, maar.
0: Dus je voert geen hol uit thuis in het huishouden, daar komt het op neer.
1: Of je bent gewoon een luxe paard, dat kan toch ook?
0: Ja, dat mag ook.
2: De Paradise FM. Ochtendshow. Paradise. Ochtendshow.
0: De Laura-app is te downloaden als je papi bent natuurlijk volledig wilt leren, hele zinnen wilt kunnen gaan maken, gesprekken gaan voeren. En dagelijks hoor je bij ons zo een woord wat je niet zo vaak hoort, maar waar je wel, misschien dus in het dagelijks leven, iets of niets aan hebt. Paradise nu met Mink DeVille.

0: geopend van 10 tot 10.
1: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
2: Op vakantie of zakenreis? Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website avis-curaçao.com.

Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie roept mensen op afzettingen bij incidenten beter te respecteren. Geel-zwarte linten beschermen sporen en de veiligheid van het publiek. Volg bij afgesloten wegen en omleidingen directe aanwijzingen van agenten op. Stel agenten bij een afzetting geen vragen, zodat hulpdiensten snel kunnen doorrijden en het onderzoek niet wordt verstoord. De rechter heeft een claim van Van Dis van ruim een ton op de erfgename van Oswald van der Dijs afgewezen. De familie stelde dat medische kosten uit 2018 een lening waren, maar bewijs ontbrak. Ook een tegeneis van ruim 4 ton is afgewezen. Dat geld was volgens de rechter bedoeld voor aflossing van een familieschuld. Dan nog internationaal nieuws. De 24-jarige Solano Z zegt dat hij op de A1 bij Muiden uit zelfverdediging schoot. Volgens hem was hij kort daarvoor ontvoerd door 3 mannen. Een 37-jarige man werd geraakt en overleed later. De rechtbank in Utrecht stemde in met de reconstructie van de schietpartij op 29 maart. De rechtbank in Haarlem heeft dinsdag 2 ouders celstraf opgelegd voor het uitbuiten van hun zoon en het witwassen van zijn opbrengsten. De vader uit Amsterdam kreeg een jaar cel, de moeder uit Zaandam 6 maanden. De zoon maakte cryptovaluta buit van meerdere slachtoffers. Met het geld kocht hij luxe spullen. De rechtbank in Arnhem heeft EU-claim failliet verklaard. EU-claim hielp passagiers geld terug te krijgen bij vluchtuitval en vertraging. De reden voor het faillissement is niet bekend. Ook is onduidelijk wat er gebeurt met ingediende claims. Volgens de website hielp EU-claim bijna 850.000 passagiers. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.

Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand. Spaanse wijnen, gebotteld met amor en een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Pre.
1: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.
2: 15%?
1: In de winkels van Kooijmans Santa Rosa, Zeelandia en Jan Noorduinweg. Ga naar kooijmansbv.com voor de voorwaarden. Tot dan!
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Jeremy Kesseler.
2: Met echt steengoede muziek van de Golden Earring en Madonna.

0: klagen, dat is vooral wanneer ze uitgeslapen wakker wordt. En dat kan zomaar geregeld worden op een gloedje nieuw bedje. Nou ja, zeg maar gerust bed. Een boxspringset genaamd Tony van MW Bedden en Slapen heeft een waarde van 5000 gulden die je kunt winnen hier bij Paradise FM 103.1. Is dat niet even lekker? We spelen deze week de Schatkistjacht 2026. Het kan dus zomaar zijn, als je dat hoort, dat er misschien volgend jaar wel nieuwe edities komen. Ah, het zit in de pijplijn. Maar eerst win deze week dat bed te waarde van 5000 piek door mee te doen. Morgenochtend geef ik nieuwe hints in de ochtendshow. En dan is onze Marissa ergens op locatie met de ochtendshow Koffiemok. Vind jij die mok? Bel je in met de studio. Geef je de code door die daarin zit. En dan ben jij geselecteerd om kans te maken op dat bed. Dat is toch eigenlijk heel simpel hoe dat spel werkt. En dan spelen wij vrijdagochtend de finale hier op Paradise FM 103.1. Draaien we nu de beste muziek ooit gemaakt met Ariana Grande onderweg. En eerst hoor je Robbie Williams.
1: De zon komt langzaam op.
0: Ah, die is al op, hoor.
1: De koffie staat alweer klaar.
0: Ik ben 6 bakken verder, ga jij?

0: pak hier na Ariana Grande even alle administratie erbij. En het is vandaag 25 augustus.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, het is belangrijk om goed mee te delen waar je vandaag kans op maakt in de muziekquiz. Dat is een diner voor twee. Bij restaurant X. Daar sturen we weer naartoe. De kosten zijn voor ons. Het spel wordt gespeeld op basis van dit fragment. Let op, komt ie aan.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ah, deze dame heeft zoveel hits gescoord, is zo'n grootheid. Ook duetten gedaan met onder meer David Bowie. Maar welke hit hoorde je? Titel en artiest, app dat maar op 675-1031. Of gebruik de vernieuwde Paradise FM app en maak je kans op dat diner voor twee bij Restaurant X.
1: Welkom bij de Paradise FM ochtendshow.

moet dat heerlijk zijn als je je zo kunt voelen. Aretha Franklin, onze natural woman, ons talentje, onze nieuws anchor. Nelly over een paar minuten hier en je hoort ook de water.

0: wilde? Check alle details op paradisefm.cv/schatkist. En luister dagelijks vanaf 6 uur naar de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. paradisefm.cv/schatkist.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough.

muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle.

0: 10.
1: Politie roept burgers op afzettingen bij delicten beter te respecteren. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De politie doet een dringende oproep aan burgers om afzettingen bij incidenten beter te respecteren. Het komt nog te vaak voor dat mensen de geel-zwarte linten negeren. De afzetting is nodig om sporen te beschermen en de veiligheid van het publiek te waarborgen. Wanneer wegen worden afgezet of het verkeer wordt omgeleid, moeten de instructies van agenten direct worden opgevolgd, ook door omwonenden. De politie vraagt dringend om agenten bij afzettingen niet op te houden met vragen, zodat de hulpdiensten er snel door kunnen en het onderzoek niet wordt verstoord. En medewerkers van publieke zaken gaan een nieuwe opleidingstraject in. Het ministerie van BPD start daarvoor een samenwerking met de Nederlandse organisatie Sensorbestuur. De ambtenaren volgen de basiscursus Burgerzaken om hun kennis over persoonsgegevens en wetgeving aan te scherpen. Volgens minister Schaltenhaten wordt de opleiding aangepast aan de lokale praktijk, zodat de service aan de burger verder verbetert. Deelnemers ontvangen na afloop een geaccrediteerd certificaat. Om de lessen mogelijk te maken past Kraantje de openingstijden aan. Vanaf morgen sluit de dienst op woensdagen om 12 uur 's middags. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: We hebben allemaal een beetje.

0: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

Bon Jovi, Keep the Faith op Paradise FM 103.1. Met een heer die volgt uit hetzelfde jaar geboren, 1960. Zowel Bon Jovi als Prince. En beide hebben hun eigen naam ook als band als artiestennaam gebruikt. Hè? Prince natuurlijk wel heel letterlijk als artiestennaam. Bon Jovi is naam van de band. En beide hadden enorme hits in de jaren 80 en bleven daarna decennia lang mega succesvol. Prince met onder meer Purple Rain en Kiss. Bon Jovi met Living on a Prayer and You Give Love a Bad Name. Nou, Prince, je mag acte de présence geven met die hele grote hit van jou. 1999, geniet ervan uit volle borst.

0: Erica met Hungry Eyes. Net als Joris Reer, die je zometeen hoort na 10 uur. Volgens mij moet hij zijn ontbijtje nog naar binnen werken. Kijkt ook een beetje hongerig uit zijn ogen. Maar ook met de beste muziek natuurlijk ooit gemaakt voor je te draaien. En als je dan even kijkt ook naar de volgende artiest, er zijn tussen Joris Reer en die artiest best wel wat overeenkomsten. Want Duncan Lawrence gaat achter een piano zitten, maakt van een liedje een emotionele gebeurtenis. En Joris doet hetzelfde met een plaat. Die heeft geen piano nodig, hè, maar een microfoon en een playlist van 8000 nummers. Dus dat komt goed. Allebei zijn ze muzikaal, allebei gevoelig voor een goed liedje. Alleen staat Duncan op het podium en staat Joris er dus tussenin. Veel plezier bij hem.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: Venezuela. Het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe!
0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
3: Harry Winterswijk met het nieuws. Medewerkers van publieke zaken volgen een nieuwe basiscursus over persoonsgegevens en wetgeving. Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening werkt daarvoor samen met de Nederlandse organisatie Sensor Bestuur. De opleiding wordt aangepast aan de lokale praktijk. Na afloop krijgen deelnemers een erkend certificaat. Daarom sluit Crunchy vanaf morgen op woensdagen om 12 uur 's middags. De politie roept mensen op afzettingen bij incidenten beter te respecteren. Geel-zwarte linten beschermen sporen en de veiligheid van het publiek. Volg bij afgesloten wegen en omleidingen directe aanwijzingen van agenten op. Stel agenten bij een afzetting geen vragen, zodat hulpdiensten snel kunnen doorrijden en het onderzoek niet wordt verstoord. Dan nog internationaal nieuws. De helft van de banen die Volkswagen bij een nieuwe reorganisatie wil schrappen, verdwijnt in Duitsland. Topman Oliver Blume zegt dat de vaste kosten van het concern 30% hoger zijn dan bij concurrenten. Het eerder genoemde aantal van 50.000 banen wereldwijd is volgens hem slechts een theoretische berekening. De beurzen in New York zijn dinsdag positief begonnen. Vooral tech- en chipaandelen herstellen na de verliezen van een dag eerder. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van AI-chipbedrijf Nvidia die woensdag bekend worden gemaakt. De Dow Jones-index stijgt 0,2%, de S&P 500 0,4% en de Nasdaq 0,7%. In Onhaye, in de Belgische provincie Namen, is een tweede lichaam gevonden in de zoektocht naar de 5-jarige Timeo en zijn vader. Volgens het pakket gaat het hoogstwaarschijnlijk om de vader. Justitie heeft sterke aanwijzingen dat het maandag gevonden lichaam van Timeo is. De officiële identificatie volgt nog. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio, kijk je in de gratis Paradise FM-app.
4: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.
5: For the lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: strandtent Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there! Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Joris Leer.

Paradise. En Juan Luis Guerra hoorde je daar op deze vrolijke dinsdagochtend. 10:10. Lekker op je werk of in de auto. De muziek van Paradise die gaat nooit vervelen. Mick Jagger zo meteen. Cold

Paradise, 103.1 FM, Adventure of a Lifetime. Zeg, wil jij een nieuw bed verdienen? Dan moet je deze week meespelen met de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Ja, heb je het al gehoord? Elke ochtend zorgt de nieuwe gloednieuwe DJ van de ochtendshow, Jeremy Kesselen, dat er op het eiland een heuse koffiemok verstopt ligt met een toegangsticket tot de grande finale. Aanstaande vrijdag bij MW Bedden en Slapen, waar je er vandoor kan gaan, de winnaar, met een gloedje volkomen nieuw bed. Ter waarde van 5000 gulden van MW Bedden en Slapen. Hoe vet is dat? Het kan voor jou zijn als je meespeelt dus met de Schatkistjacht. Iedere ochtend op deze radiozender.

0: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
1: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10:30.
2: Politie roept burgers op afzettingen bij delicten beter te respecteren. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De politie doet een dringende oproep aan burgers om afzettingen bij incidenten beter te respecteren. Het komt nog te vaak voor dat mensen de geel-zwarte linten negeren. De afzetting is nodig om sporen te beschermen en de veiligheid van het publiek te waarborgen. Wanneer wegen worden afgezet of het verkeer wordt omgeleid, moeten de instructies van agenten direct worden opgevolgd, ook door omwonenden. De politie vraagt dringend om agenten bij afzettingen niet op te houden met vragen, zodat de hulpdiensten er snel door kunnen en het onderzoek niet wordt verstoord. En medewerkers van publieke zaken gaan een nieuwe opleidingstraject in. Het ministerie van BPD start daarvoor een samenwerking met de Nederlandse organisatie Sensorbestuur. De ambtenaren volgen de basiscursus Burgerzaken om hun kennis over persoonsgegevens en wetgeving aan te scherpen. Volgens minister Schaltenhaten wordt de opleiding aangepast aan de lokale praktijk, zodat de service aan de burger verder verbetert. Deelnemers ontvangen na afloop een geaccrediteerd certificaat. Om de lessen mogelijk te maken past Kruisje de openingstijden aan. Vanaf morgen sluit de dienst op woensdagen om 12 uur 's middags. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM.
3: Bij het zometeen Mana na deze van Gloria Esteban.

Lekker hè? Mana op Paradise 103.1. Het is deze dinsdagochtend, de 25e van augustus. Nog een paar nachtjes slapen. Nou ja, dat is een beetje overdreven, maar je snapt wat ik bedoel. Tot Curaçao, North Sea Jazz. En ook dit jaar is Paradise FM daarbij aanwezig. En nou ja, op een iets andere manier dan normaal gesproken. Ja. Hoe dat gaat zijn, daar hoor je binnenkort alles over. Maar dit wordt wel echt baanbrekend, legendarisch en super.

Nelly Furtado op Paradise, 100.1 FM. Het zijn nog maar weinig mensen die kunnen zeggen dat ze Nelly Furtado live zien. Ze is gestopt voor onbepaalde tijd en onbetaalde tijd ook met het live optreden. Om zich op andere creatieve en persoonlijke projecten zo te kunnen richten. Vorig jaar een keertje gezegd. Dat maakt ze aardig waar. Behalve dan dat er een nieuw album is uitgekomen. 20 jaar na het uitkomen van het album Loose komt daar een retake van binnenkort. Met haar bekende hits, maar dan een beetje soberder uitgebracht met alleen haar stem en een piano. Door de Nelly Furtado op Paradise op deze dinsdagochtend, de 25e van augustus. Zometeen ook nog even rocken met Green Day. Naar deze

0: vakantie of zakenreis? Evans Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evans Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscurazao.com.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag.
1: Uw

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Medewerkers van publieke zaken volgen een nieuwe basiscursus over persoonsgegevens en wetgeving. Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening werkt daarvoor samen met de Nederlandse organisatie Sensor Bestuur. De opleiding wordt aangepast aan de lokale praktijk. Na afloop krijgen deelnemers een erkend certificaat. Daarom sluit Crunchy vanaf morgen op woensdagen om 12 uur 's middags. De politie roept mensen op afzettingen bij incidenten beter te respecteren. Geel-zwarte linten beschermen sporen en de veiligheid van het publiek. Volg bij afgesloten wegen en omleidingen directe aanwijzingen van agenten op. Stel agenten bij een afzetting geen vragen, zodat hulpdiensten snel kunnen doorrijden en het onderzoek niet wordt verstoord. Dan nog internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn positief begonnen. Vooral tech- en chip-aandelen herstellen na de verliezen van maandag. Beleggers wachten op de resultaten van Nvidia, die woensdag verschijnen. De Dow Jones-index steeg 0,2%, de S&P 500 0,4% en de Nasdaq 0,17%. BBB-leider Henk Vermeer verwacht dat het kabinet voor vrijdag geen meerderheid vindt voor de begroting. Volgens hem is het minderheidskabinet te laat begonnen met zoeken naar steun. Het kabinet stuurt vrijdag naar verwachting een voorstel zonder meerderheid naar de Raad van State. De BBB wil eerst weten of de stikstofplannen voor boeren worden afgezwakt. De helft van de banen die Volkswagen bij een nieuwe reorganisatie wil schrappen, verdwijnt in Duitsland. Topman Oliver Blume zegt dat de vaste kosten van het concern 30% hoger zijn dan bij concurrenten. Het eerder genoemde aantal van 50.000 banen wereldwijd is volgens hem slechts een theoretische berekening. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
4: Sorry, schat. Ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Joris Leer.
4: Yes, goedemorgen met Ilse de Lange. Zometeen naar deze van UB40.

0: deze dinsdagochtend zich wat lekkers verdienen. Dat doe je vandaag.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Als je meespeelt met de muziekquiz, dan ga je er vandoor met een diner voor twee bij restaurant X. Hoe lekker smullen is dat, zeg? Kan voor jou zijn, op kosten van Paradise. Deze haute cuisine. Als je meespeelt met de muziekquiz, luister even mee.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Dat klinkt wel bekend. Maar wat is het? Pak je telefoon en stuur een WhatsApp. Nee, ja, dat kan. Of je pakt gewoon de Paradise FM-app. Hoef je helemaal niet meer te WhatsAppen. Doe die maar. Download hem. De Paradise FM-app gratis in jouw appstore. En stuur ons een berichtje via de ingebouwde chatfunctie.

Paradise en Pink. Het is Try op je dinsdagochtend. Zo, zeg, ik kom net binnen hier bij Paradise. En collega Marissa, die schreeuwt het toch enthousiast uit. Joris, er komt zo meteen kibbeling voor de lunch. Oké, nou, ik kan niet wachten. Nu al zin in en ook in het verhaal erachter. Wie dat dan heeft meegenomen, wie dat heeft geregeld. We gaan het zo meteen lekker aanschouwen hier tijdens de lunchpauze die steeds dichterbij komt. Eerst

0: Hey, Elvis Crespo hoorde je daar op Paradise. 103.1, zometeen Sean Christopher en ook nog Billy Ocean voor je onderweg.
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht 2026 is van start. Luister deze week vanaf 6 uur in de ochtend naar de...

0: Jouw volgende auto ontdekt kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Migudo, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook. Tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.

Politie roept burgers op afzettingen bij delicten beter te respecteren. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De politie doet een dringende oproep aan burgers om afzettingen bij incidenten beter te respecteren. Het komt nog te vaak voor dat mensen de geel-zwarte linten negeren. De afzetting is nodig om sporen te beschermen en de veiligheid van het publiek te waarborgen. Wanneer wegen worden afgezet of het verkeer wordt omgeleid, moeten de instructies van agenten direct worden opgevolgd, ook door omwonenden. De politie vraagt dringend om agenten bij afzettingen niet op te houden met vragen, zodat de hulpdiensten er snel door kunnen en het onderzoek niet wordt verstoord. En medewerkers van publieke zaken gaan een nieuwe opleidingstraject in. Het ministerie van BPD start daarvoor een samenwerking met de Nederlandse organisatie Sensorbestuur. De ambtenaren volgen de basiscursus Burgerzaken om hun kennis over persoonsgegevens en wetgeving aan te scherpen. Volgens minister Charlton Hater wordt de opleiding aangepast aan de lokale praktijk, zodat de service aan de burger verder verbetert. Deelnemers ontvangen na afloop een geaccrediteerd certificaat. Om de lessen mogelijk te maken past Kruisje de openingstijden aan. Vanaf morgen sluit de dienst op woensdagen om 12 uur 's middags. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM.

Sean Christopher. Het is Don't Lose the Magic op 103.1 FM. Buenos dias, goedemorgen. Zometeen over de Spaanse tongval gesproken. Muziek van Shakira. Pure Intuition, die ga je horen. Na Bobby Brown op Paradise.

Special a.k.a. op Paradise. 103.1 Nelson Mandela. Zometeen hier over grote mannen gesproken. Pepijn Bieren Broodspot. Veel plezier met hem. Prettige lunchpauze. Wij spreken elkander morgenochtend weer. Dag.

festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, een restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents, 4 wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre Vents.
2: Exactement.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao en Trinidad en Tobago zien veel kansen voor meer onderlinge handel. Die bedraagt nu minder dan 1% van de totale handel van Curaçao. Onderzoek van beide centrale banken adviseert lagere tarieven, minder douaneformaliteiten en betere scheepvaartverbindingen. De landen onderzoeken sinds juli 2024 een nieuw handelsakkoord binnen de Caribische gemeenschap CARICOM. Medewerkers van publieke zaken volgen een nieuwe basiscursus over persoonsgegevens en wetgeving. Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening werkt daarvoor samen met de Nederlandse organisatie Sensor Bestuur. De opleiding wordt aangepast aan de lokale praktijk. Na afloop krijgen deelnemers een erkend certificaat. Daarom sluit Crunchy vanaf morgen op woensdagen om 12 uur 's middags. Dan internationaal nieuws. Regen in het stroomgebied van de Rijn voorkomt verdere verslechtering van de aan- en afvoer naar de Rotterdamse haven. Van herstel naar een normale situatie is nog geen sprake. De waterstanden zijn op belangrijke delen van de Rijn te laag voor normale belading van binnenvaartschepen. De beperkingen blijven naar verwachting merkbaar. De fraudehelpdesk waarschuwt voor nepmails die zogenaamd van Ideal Weer ONL komen. Daarin staat dat ontvangers geld terugkrijgen, maar eerst hun identiteit moeten bevestigen via een link. De organisatie adviseert de mail te verwijderen, niet op links of bijlagen te klikken en geen gegevens te delen. Twee mensen zijn gedupeerd. De rechtbank in Breda heeft Klaas Otto veroordeeld tot betaling van ruim 1,6 miljoen euro aan de staat. Volgens de rechtbank verdiende de oprichter van motorclub No Surrender dit bedrag niet legaal. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen euro geëist. De rechtbank trok 5000 euro af vanwege de lange duur. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio, kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Tough, Strong, Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag.

0: Viaggi con un tour de France. Start Bodia con un coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante per 5,99. Saboria un croissant fresco fresco poi Nose Bakery. Water per 7,95. E brinda con vino boss, vino blanc, vino noir o rosé. Dos butter per 44,93. Viva la France!
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goeie dinsdagmiddag. 10 minuten over 12. Wat gaan we allemaal doen? We hebben straks de quote van de dag. En je wist het niet, maar september is het nieuwe januari. Qua goede voornemens. Daarover later meer. Ik neem zo rond 20 minuten voor 1 het lokale nieuws met je door. Doe ik samen met niemand minder dan Nelly Rosa. We spelen in het eerste uur de muziekquiz. Het gaat vandaag om een heerlijk diner. En dat is het daar echt bij Restaurant X. En we hebben in het tweede uur natuurlijk de spotlights. Die staan vandaag gericht op Gene Simmons. De legendarische man van Kiss natuurlijk. Hè, met al die make-up en die hele lange tong. Rob Halford, Judas Priest, Elvis Costello en Billy Ray Cyrus. Die zijn allemaal jarig vandaag. Je hoort muziek van hun, maar dat is in het tweede uur. Nu eerst, zoals te doen gebruikelijk, rond deze tijd.
0: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
1: En ook voor jou een oprecht goede dinsdagmiddag, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
1: 20.000 asielkinderen dreigen vanaf oktober 8 maanden lang geen vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma te krijgen. Waarom?
2: Ja, dat vroeg ik me ook af. Ik was zelf ook een beetje verbaasd. Het gaat om vaccinaties tegen onder meer mazelen, bof, rode hond en kinkhoest. Ja, het verhaal is dat in oktober stopt het contract tussen het COA en de GGD. En de nieuwe aanbieder die begint pas in juni volgend jaar. Dus dat betekent dat deze mensen dus maanden zonder vaccinatie zitten. Ja, medische experts waarschuwen dat juist in asielzoekerscentra infectieziekten zich makkelijker kunnen verspreiden. Omdat mensen heel erg

0: zeg je. Maar ja, de partijen zijn wel inmiddels met elkaar in gesprek en zeggen ja, er moet wel een oplossing komen.
1: Ja, ik vind het ook heel raar. Want er waren ook bijvoorbeeld berichten in de Telegraaf vanochtend van ja, kijk uit, er zijn heel veel migranten, bijvoorbeeld uit dat Ceuta, die zijn onderweg naar diverse Europese steden. Ja. En die zijn allemaal niet ingeënt. Dus grote kans dat er allerlei infectieziektes, waar we decennia geen last van hebben gehad, opeens toch wijd verspreid worden. Ik zou zeggen, begin in ieder geval met die arme kinderen in te enten.
0: Ja, als je dit zo hoort, dan denk je dat er gewoon sprake is van een grove fout. Want hoe kan zoiets dan misgaan, weet je wel? Je weet toch wanneer een contract afloopt, dan zorg je toch dat er een andere partij meteen aan de slag gaat. Dus ja, dit zijn altijd van die verhalen. Ik denk, hoe kan dat nou? Zit iemand achter het bureau te slapen of wat? Ik weet het niet, maar een heel bijzonder verhaal.
1: Ik woon inmiddels 19 jaar hier, maar ik kwam vroeger wel eens in de Vondelkerk in Amsterdam. Daar waren de puikenfeestjes. Maar helaas is dat prachtige pand is afgebrand. Ja. Begin dit jaar was een enorm felle brand. In nieuwjaarsnacht, er was een groot feest gaande. En men heeft geen idee hoe die brand is ontstaan.
0: Nee, ja, ik ben er zelf ook geweest, want ik moest werken die nacht. Dus ik was op pad toevallig met de brandweer. En toen moest ik dus naar Amsterdam toe. En, ja, wat een, ja, echt bizar om dat mee te maken. Want het is echt een monumentale kerk. En ja, ik krijg nog een beetje pijn in mijn hart, zeg maar, als dat soort monumentale panden me afvikken. Maar ja, de politie heeft nu onderzoek gedaan. En er is met buurtbewoners gesproken, er zijn beelden onderzocht, er zijn tips binnengekomen, want mensen zeggen dus dat het mogelijk is aangestoken. Maar ja, ze kunnen maar geen bewijs krijgen. Dus dat is op dit moment het probleem. Eigenlijk zijn alle sporen op dit moment uitgewist. Die zijn eigenlijk letterlijk verbrand. Dus ja, ze gaan nooit achterhalen wat nou echt de oorzaak is. Misschien is het wel vuurwerk geweest. Ja, ik vrees dat we het nooit gaan weten, Pepijn.
1: Nee, er waren allerlei verhalen, hè, op de sociale media, ja, waarin geclaimd werd dat die brand in de Vondelkerk was ontstaan door een aanslag. Maar ja, dat lijkt me heel erg ver gezocht. En bovendien, we zullen het dus nooit weten. Gelukkig wordt het gebouw wel weer opgebouwd. Er is meteen heel veel geld opgehaald. Maar dat kan nog wel jaren gaan duren.
0: Ja, dat vrees ik ook.
1: Dan, opmerkelijk bericht. Er waren, laten we even bij het begin beginnen, er waren rotte appels van Feyenoord. Die hebben met vuurwerk lopen gooien tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord. Zij zaten in het bezoekersvak en ze gooiden vuurwerk richting het familievak. Kinderen raakten in paniek, echt walgelijk. Maar nu worden Twente-fans zondag geweerd bij Leeuwarden na dat vuurwerkincident tussen Cambuur en Feyenoord. Waarom is dat dan?
0: Ja, nou ja, ze hebben nu gewoon gezegd van ja, we willen de volgende wedstrijd willen we geen uitpubliek meer bij Cambuur. Dus dat betekent dat FC Twente niet welkom is. En het is best bijzonder te noemen eigenlijk, want de fans van FC Twente hebben helemaal niks te maken met dit conflict. En ja, ik verbaas me iedere keer weer, want vandaag kwam dus ook de harde kern van Feyenoord met een statement.
1: Oh.
0: De daders, noem ik ze maar. En die zeggen, ja jongens, overdrijf niet zo, het is maar een beetje vuurwerk.
1: Nee,
0: en dan ga je echt niet. Ja. En daar ga je echt niet dood aan. Ja, echt waar. Hebben ze op social media een statement uitgebracht. Ja, echt. Toen werd ik echt wit heet, want ik dacht van, ja, het lag aan de wind, hadden ze het over. En we moesten allemaal niet zo overdrijven. En dan denk ik, ja, het gemiddelde niveau van de supporter is vrij laag, heb ik het idee. En ik heb echt zoiets, hoe kan dit nou iedere keer misgaan dat die rotte appels weer zo'n grote hoeveelheid vuurwerk meenemen het stadion in? Ik vind dat echt wonderbaarlijk.
1: Ze hebben daar duidelijk niet iemand in dienst bij de harde kern van Feyenoord die iets aan media of communicatiebeheer doet. Want dan zou je zeggen, ja sorry, het spijt ons, dit was niet de bedoeling, et cetera. Maar zeggen, het is maar een beetje vuurwerk, het viel wel mee.
0: Maar
1: de brutaliteit.
0: Ja, maar dit raakt ook wel de kern. Want deze supporters leven echt in een hele eigen wereld. En willen ook nooit inzien dat bepaalde dingen gewoon niet kunnen. Je kan bepaalde dingen gewoon niet doen. En dat willen zij gewoon volgens mij niet inzien. Zij denken, ja, we bepalen lekker zelf wat we doen. Dus ik vrees dat dit ook in de toekomst, dat dit nooit zal stoppen. Want ja, ik merk het zelf ook, hè. Ik was een paar weken geleden in Nijmegen voor mijn verslag. Ja, en dan ga je bij de harde kern gewoon een paar leuke interviews draaien. En dan word je gewoon gesommeerd om op te zouten. Want ja, wij zijn hier de harde kern en wij bepalen hier de regels. En dan druip je eigenlijk als verslaggever gewoon af. Want je moet wel aan je veiligheid denken. Maar het is natuurlijk omgekeerde wereld.
1: Ik zeg in ieder geval, als ze ontdekken welke leden van de harde kern van Feyenoord en Rotterdam dit gedaan hebben, levenslange stadion verboden.
0: Ja, maar ik heb ook het idee dat gewoon de top van Feyenoord gewoon ook

0: niet de harde kern de baas is. Dat gevoel heb ik een beetje. Ze komen er altijd mee weg. Je moet gewoon keihard optreden gewoon. Gewoon nooit, de komende 10 jaar zijn ze gewoon niet meer welkom. En ook nog even hun baas bellen, weet je wel. Dit heeft je werknemer geflikt. Maar goed, ja, ik ben wit heet.
1: Ik merk het. Koel rustig af. Wij spreken elkaar morgen weer. Mark Kampers, voor nu hartelijk bedankt.
0: Tot dan.

0: Eagles. En natuurlijk Don Henley. Die was laatste jarig trouwens, stond laatst in de spotlights. Meer spotlights straks natuurlijk, na ene, zoals te doen gebruikelijk. Maar nu eerst.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: September is het nieuwe januari. Nieuwe liefde, andere baan en naar de sportschool. September is tegenwoordig de maand van de goede voornemens. September lijkt dus steeds meer het nieuwe januari te worden. Na de zomervakantie nemen veel mensen hun leven onder de loep en zetten zij stappen op het gebied van werk, gezondheid en relaties. Dat blijkt onder meer uit cijfers van de Nationale Vacaturebank in Nederland. In september 2025 werd daar 32% vaker gesolliciteerd dan in augustus. Directeur Sharita Boon verklaart die toename. Veel mensen gebruiken hun zomervakantie om na te denken over de volgende stap in hun carrière. Na de zomer maken veel mensen opnieuw de balans op. Ook in de sportschool is september traditioneel een hele drukke maand. Virtua Gym ziet jaarlijks een flinke stijging in het aantal bezoeken. CEO Hugo Braam zegt, na maanden van vakantie en relax is september de maand waarin mensen vaak weer aan de slag willen met hun gezondheid. Volgens onderzoek van Passa Sport wil bijna een kwart van de Nederlanders na de zomer vaker sporten en wil 27% serieus afvallen. Ook voor de liefde is september een bijzondere maand. In 2025 werden volgens het CBS in september de meeste huwelijken en geregistreerde partnerschappen gesloten. Tegelijkertijd neemt na de zomer ook het aantal scheidingen flink toe. Psycholoog Cora van Moerkerk ziet daarin een duidelijke verklaring. In de vakantieperiode kun je afstand nemen van je gewone leven en tot inzicht komen. En dat is ook meteen de quote van de dag. Volgens haar voelen veranderingen na een rustige zomer bovendien puurder dan de traditionele goede voornemens in januari. September is het nieuwe januari. En dit is het meest bekende nummer over september. Earth, Wind & Fire. En ik draai de versie uit 1999. Die werd gemaakt samen met Fats & Small.

0: In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kan proeven, blijf glimlachen.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
5: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
7: Electorale Raad publiceert klachtenregeling. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Electorale Raad Curaçao heeft formeel een officiële klachtenregeling vastgesteld en gepubliceerd in de Landscourant. Daarmee geeft de Raad gehoor aan de wettelijke verplichtingen en de eerdere aanbevelingen van de ombudsman. De nieuwe regeling garandeert dat iedereen die een klacht heeft over het handelen van de Electorale Raad, dienstleden of het secretariaat personeel, een schriftelijk klachtschrift kan indienen. Een klacht wordt in beginsel binnen 6 tot maximaal 10 weken afgehandeld. Ook is er ruimte voor informele oplossingen of het inschakelen van een onafhankelijke klachtadviescommissie. En er is nog veel onbenut potentieel voor de handel tussen Curaçao en Trinidad en Tobago. Hoewel de landen dicht bij elkaar liggen, beslaat de onderlinge goederenhandel momenteel minder dan 1% van Curaçao's totale handel. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en de Centrale Bank van Trinidad en Tobago. Sinds Curaçao in juli 2024 geassocieerd lid werd van de Caribische gemeenschap CARICOM, onderzoeken beide landen de mogelijkheden voor een nieuw handelsakkoord. Uit de studie blijkt dat de twee economieën elkaar uitstekend aanvullen. Trinidad en Tobago beschikt over een sterke industrie- en energiesector en is sterk in chemische producten, brandstoffen en financiële diensten. Curaçao scoort op zijn beurt goed met onder meer verwerkte voedingsmiddelen, medische instrumenten en digitale diensten, zoals IT en telecom. Om deze kansen te verzilveren adviseren de banken om tarieven te verlagen, administratieve romslomp bij de douane te verminderen en de zeetransportverbindingen te verbeteren. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
8: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
2: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Phil en Philip.

0: Kyle en Philip, Phil Collins en Philip Bailey met Easy Lover hier bij Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goeie dinsdagmiddag. Bijna 20 minuten voor 1. Zometeen spelen we de muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner voor 2 bij Restaurant X. Straks in het tweede uur natuurlijk het Feel Good nieuws. En de spotlights. Die staan onder meer op Gene Simmons van Kiss. Die is vandaag jarig. Rob Halford van Judas Priest. Die is jarig. Elvis Costello is jarig. En Billy Ray Cyrus onder meer. Je hoort lekkere muziek van hen straks in het tweede uur. Maar nu weer zoals te doen gebruikelijk.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: En in de plaats van Vanessa heb ik vandaag de eer om met Nelly Rosa het nieuws door te nemen. Goedemiddag, Nelly.
2: Goedemiddag.
0: Journalist Richeron Balentin moet van de rechter 30 dagen lang een rectificatie bovenaan zijn Facebookpagina plaatsen. Dat heeft de rechter bepaald in een rechtszaak die was aangespannen door belastingdienstadviseur Wim Nijdam. Wat is hier allemaal aan de hand?
2: Ja, nou, eigenlijk is Richeron, was hij al sinds 2022 was hij allerlei kwalijke zaken over Wim Nijdam aan het plaatsen. Onder andere dus dat hij corrupt zou zijn, dat hij spioneerde voor Nederland, dat hij Europese Nederlanders bevoordeelde. En dat hij dus ook door eigenlijk inside information, dat hij dat dan verhandelde voor het verkrijgen van bezit van panden. Het ging best wel ver. Hij beschuldigde hem zelfs van cocaïnegebruik. Nou, dat heeft hij dus op Facebook geplaatst. In 2022 kwamen ze tot afspraken, de twee. Twee jaar later ging Richeron Balentin toch weer verder met berichten plaatsen. En vanaf maart 2024 heeft hij dus in totaal 58 berichten op Facebook geplaatst. Waarin hij toch Wim Nijdam in een kwaad daglicht heeft geplaatst. Die liet er dus niet bij zitten. En die is dus naar de rechter gestapt. En heeft dus gevraagd om te rectificeren. En vroeg ook om smartengeld. 5000 gulden. Dat laatste heeft hij niet gekregen. Maar de rechter gaf hem wel gelijk dat er sprake was van in ieder geval ongefundeerde uitspraken. Daarbij stond de rechter in het vonnis uitgebreid stil bij het spanningsveld tussen de vrijheid van meningsuiting, maar ook recht op bescherming van de goede naam en eer. Nou, Balentin zei zelf dat Nijdam als een publiek persoon en betrokkenen bij het publieke debat, dat hij dus weer meer kritiek zou moeten dulden. Dus hij beriep zich op het bekende principe dat hoge bomen veel wind vangen. Maar daar ging de rechter niet in mee. Sowieso het werk dat Wim Nijdam bij de Belastingdienst doet, is niet zozeer nieuws dat als het werk dat je op de voorgrond doet. Dus die vliegen gingen niet op. En daarbij heeft hij zeker ook het recht op bescherming van zijn goede naam en eer. Ook omdat Richeron heeft totaal niet gedaan aan hoor en wederhoor. En vervolgens toen er wel allerlei documenten van zijn werkgever, maar ook van andere partijen kwamen, die dus het helemaal niet hetgeen wat Richeron plaatste ondersteunde, heeft dit ook nooit aangepast. De rechter gaf in dit geval Wim Nijdam volledig gelijk. En daardoor moet Richeron nu eigenlijk 30 dagen lang moet hij op zijn Facebook een bedrag vastpinnen, waarin hij dus stelt dat wat hij heeft gezegd, dat wat hij heeft gepresenteerd als feitelijke beschuldiging, dat er dus niet zijn, nergens op slaan. En als hij dat niet doet, ja, of het moet in de kranten, als zijn Facebookpagina niet meer bestaat, want dat zei hij eerst, dat hij dat die Facebookpagina is opgeheven, dan moet hij het anders in de kranten plaatsen. En als hij het niet doet, dan kan hij een boete krijgen tot een maximum van 15.000 gulden. Maar het gekke, ik weet niet of je er iets van hebt meegekregen, maar gelijk gisteravond is hij wel online gegaan en toen heeft hij ook gezegd dat hij heeft gewonnen en dat Wim Nijdam heeft verloren, want niet alle eisen van Wim Nijdam is gehonoreerd. Dan ging het over die schadevergoeding van 5000 gulden, maar dat werd door de rechter afgewezen, omdat de rectificatie is eigenlijk al voldoende genoegdoening. Maar ja, dat betekent nog steeds niet dat je mij hebt gewonnen.
0: Nee, ja, die ernstige beschuldigingen, het kwijtschelden dan wel niet invorderen van belastingen, drugsgebruik, spionage voor Nederland, bevoordelen van Europese Nederlanders, lekken van vertrouwelijke informatie. Die beschuldigingen die Richeron Ballentin heeft geuit, waar deed hij dat? Alleen op zijn Facebookpagina of deed hij dat voor een krant?
2: Nee, Richeron is de laatste jaren eigenlijk alleen actief op Facebook. Hij had ook wel een tijdje een radiostation, maar daar is hij ook niet meer actief. Dus hij is vooral op Facebook. Hij is een Facebook-journalist als commentator.
0: En is bekend wat hij tegen die Wim Nijdam heeft, of is dat onduidelijk?
2: Ja, als je ook kijkt op zijn Facebookpagina, dan heeft hij daar ook... Op dit moment heeft hij 2 berichten gepind. Echt nog geen rectificatie, want de rechter hem wel heeft opgelegd. Hij heeft al een hele tijd een bericht over Trona. Alfonso Trona, dat is een landsontvanger. Nou, zoals je weet, Alfonso Trona en Wim Nijdam, die zijn nog niet de beste maatjes. Dus dan kan je wel voorstellen dat hij dus meer in de hoek zit van Trona. En daardoor eigenlijk Wim Nijdams naam door de slijk wil halen. En dat betekent weer wel politiek gemotiveerd. Althans, lijkt het erop als je het zo op basis afgaat van zijn Facebookpagina. Het andere tweede bericht, dat gaat dan weer over Europese Nederlandse journalisten op het eiland. Daar gaat hij ook ontzettend... Ja, wat hij daar nu over plaatst en ook een brief dat hij heeft gestuurd naar de NOS. Ja, Richeron, wat hij zou moeten doen, dat heeft hij dus nog niet gedaan.
0: Nee, negeren die man, zou ik zeggen. Goed. Sinds vanochtend is er een statenvergadering bezig over Oryx en Global Oil. Die statenvergadering duurt voort. Waar gaat dat exact over? Want ik ben een beetje uit die materie inmiddels. Ik neem aan dat het gaat over het weer op gang krijgen of overnemen van de islam.
2: Nou, precies, daar gaat het ook over. Want nu willen de statenleden weten, wat voor plan heeft de premier met de ISLA? Is het zo, heeft hij al een plan of is er een plan in de maak? Want we zijn hoeveel jaar alweer verder? Eind 2019 ging de raffinaderij dicht. En er zijn allerlei beloftes gedaan. Er zijn allerlei onbetrouwbare partners aan boord gehaald. En vervolgens zijn er weer contracten verbroken. Maar is het de belofte die zij eerder hadden gedaan, althans met zij bedoel ik dan MFK, dat de raffinaderij weer werk zou leveren voor Curaçaonaars. En zeker ook voor Curaçaonaars in het buitenland. Nou, die belofte hebben ze nooit ingelost. En gaat dat nog gebeuren? Dat was dus vandaag... die vraag kwam dus meerdere keren wel aan bod. Ook was men benieuwd naar alle openstaande bedragen die Oryx nog had. In principe moet Oryx RDK, of inmiddels is het nu Toebase, het overheidsbedrijf dat dus de eigenaar is van de petroleumfaciliteiten op het eiland, die moet ons nog $10 miljoen betalen. Dat hebben ze dus nog steeds niet gedaan. Dat is ook echt ook de reden waarom het contract met hen was verbroken. Nou, je weet ook nog dat Global Oil op Curaçao de asfaltcentrale zou opstarten. Dat is ook nog niet gebeurd. Ook daar waren er heel veel vragen over. In principe, we zouden ze onder die algemene OFAC-licentie, waar je dus nu onder voorwaarden mogen Amerikaanse bedrijven dus petroleum van Venezuela commercialiseren. Dat is dus nog niet gebeurd door Global Oil hier op het eiland. En de vraag is, waar ligt dat dus aan? Daar moet de PISAS nog op reageren. En werd een paar weken geleden kwam eigenlijk al in het nieuws dat de eigenaar van Global Oil, dat hij eigenlijk in ongenade is gevallen bij Trump. En dat Trump hem toen ook had, althans dat via Trump is hem opgelegd, dat hij zijn aandelen in zijn offshore bedrijf in Venezuela, dat is degene waar hij dus al zijn op petroleum van krijgt, moest verkopen. Dus de vraag is ja, als hij dus nu in ongenade is gevallen bij Trump, zal het dan wel zin hebben om hier nog verder te gaan met de plannen die hij had? Dus waarschijnlijk niet. Maar daar zijn nog allemaal heel veel open eindjes.
0: Morgen weten we hopelijk steeds, meer.
2: Ja, hopelijk meer. Maar PISAS is wel optimistisch. Want hij gaat binnenkort naar de VN. En dan gaat hij spreken met zowel vertegenwoordigers van Venezuela en van Amerika. In de hoop om weer de raffinaderij te kunnen openen wellicht.
0: Ik ben benieuwd. Nelly Rosa, voor nu heel hartelijk bedankt. We horen jou morgenochtend weer in de ochtendshow met Jeremy.
2: Heel goed.
0: Bedankt. Dank u.
1: zeros

0: I wanna know what love is. Nou, liefde gaat door de maag.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, zeggen ze, hè? Liefde gaat door de maag. Nou, dat komt goed uit, want je kan heerlijk gaan eten met z'n tweeën bijvoorbeeld. Tout romantique. Bij restaurant X, daar in het Bohemi Resort. Je kan het trouwens ook lunchen. Ik zit net naar die kaart te kijken. En even onder ons, ik eet dus tijdens dit programma niet. Hè. Ik eet natuurlijk 's ochtends. En ik eet als ik thuis ben straks. Dan eet ik. Maar ik, omdat ik ga smakken, anders. Ik eet tijdens dit programma niet. Dus ik zit naar die kaart te kijken. Dat had ik beter niet kunnen doen. En ik heb nu een enorme trick gekregen. Ze hebben bijvoorbeeld de Sandwich X met smoked salmon, wakame en wasabi mayonaise. Oh man, daar heb ik zin in. Maar ze hebben natuurlijk een fantastische avondkaart. En daar zou ik eigenlijk voor gaan. Maar je hoeft mij niet te geloven dat ik zeg dat restaurant X goed is. Maar bijvoorbeeld Carlos, die heeft een recensie geschreven. Dit restaurant is een klein paradijs. Prachtig gelegen in het Bohemi Resort. Heerlijk rustig, de bediening is vriendelijk en vlot. Nadat we besteld hadden, kwam het eten al snel. Heerlijk, mooie gerechten en alles vers. Verwacht geen Amerikaanse hoeveelheden, maar meer fine dining. De Pika steak is een aanrader als mede het Grand Dessert. Complimenten voor de kok, heerlijk gegeten. Nou, dat laat aan duidelijkheid eigenlijk niks te wensen over. Laurens zegt op een onverwachte plek een ovase van rust. De chef-kok doet er in de keuken alles alleen. Bediening wordt ook door één dame gedaan, ook dik in orde. We hebben heerlijk gegeten, komen graag nog eens terug. Mocht jij er nog nooit geweest zijn, zeg jij dat misschien ook aan het einde.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, die is heel erg kort. Weet je wat, het is dinsdag, we doen hem nog een keer.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Oké, mijn aanwijzing, je kan reageren het snelste natuurlijk via de app. Heb je die nog niet gedownload? Doe dat even via een van de platformen. Gewoon Paradise FM intikken en je vindt hem meteen. Of je appt even naar 675-1031. Mijn aanwijzing, wat ze zingt in dat nummer, dat had ze kunnen zingen tegen de man met wie ze ooit begon, want die was, netjes uitgedrukt, niet zo heel erg aardig voor haar. Dat is mijn aanwijzing. 675-1031. Heerlijk diner voor twee bij Restaurant X. Nu Ingrid met Tu es Foutu. En straks de spotlights na het nieuws van 1 uur.

boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.

Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.

0: Harry Winterswijk met het nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat bezoekt vrijdag Bonaire vanwege de zorgwekkende situatie bij vuilstort Celibon Lagoon. Ze spreekt met omwonenden, het bestuur en afvalverwerker Celibon over maatregelen. Ook geeft Bertram het startsein voor een meetnetwerk dat de gevolgen voor milieu en volksgezondheid nauwkeurig gaat volgen. De Electorale Raad van Curaçao heeft een officiële klachtenregeling gepubliceerd. Iedereen kan schriftelijk een klacht indienen over de raad, leden of medewerkers. Een klacht wordt meestal binnen 6 tot 10 weken behandeld. Informeel overleg is mogelijk. Wie het niet eens is met de uitkomst kan binnen een jaar naar de ombudsman stappen. De regeling geldt direct. Dan internationaal nieuws. De droogte in Nederland is door de regen van afgelopen week iets afgenomen. Daardoor neemt de verzilting op sommige plaatsen af en kunnen maatregelen worden afgebouwd. Toch blijft het verbod op oppompen van oppervlaktewater en grondwater op veel plaatsen gelden. Het herstel kan weken tot maanden duren. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op Amerikaanse goederen ter waarde van omgerekend 17 miljard euro. De tarieven van 15%, 25% en 50% gelden voor Amerikaanse goederen. De regering trekt ook 7,5 miljard Canadese dollar uit voor getroffen bedrijven en werknemers. De Braziliaanse privacy-toezichthouder heeft TikTok een boete van omgerekend 25 miljoen euro opgelegd. Volgens de toezichthouder verwerkt het bedrijf gegevens van kinderen en jongeren onrechtmatig. Dochterbedrijf ByteDance Brazil moet die gegevens verwijderen. TikTok moet ook strengere privacy-instellingen en ouderlijk toezicht invoeren. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
2: Ja,
1: en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
2: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
1: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
2: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
1: Island Vibes, nu in de winkel.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: Met Elia. Try again.

0: Spot.
1: En die zegt bijna 10 minuten over 1 een oprecht goeiemiddag. Welkom bij het tweede uur van Broodje Broodspot. Zometeen natuurlijk het Feel Good nieuws, maar dat is pas na het lokale nieuws van 1:30. Nu eerst, en we zijn er al mee begonnen.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
1: Ja, we beginnen met stil te staan bij Alaya, de Amerikaanse R&B-zangeres en actrice die op 25 augustus 2001 om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk op de Bahama's. Vandaag exact 25 jaar geleden. Alaya Dana Houghton was slechts 22 jaar oud en bevond zich op dat moment op het hoogtepunt van haar carrière. Try Again is een R&B-klassieker. Nummer 1 hit in de Billboard Hot 100. De opvallende beat van producer Timbaland ontstond volgens het verhaal tijdens gewoon een beetje experimenteren in de studio. Nummer verscheen ook op de soundtrack van de film Romeo Must Die, waarin Alaya zelf naast Jet Li speelde. Over naar de verjaardagen. Wie is er jarig? Nou, Kiss-legende Gene Simmons. Je weet wel, die man met die absurd lange tong. Die is gewoon puur natuurlijk. Die heeft hij vanaf dat hij zo'n beetje geboren werd. En hij dacht in zijn pure tijd al, ik heb wel een absurd lange tong. En hij gebruikt hem heel handig op het podium. Vandaag 77 geworden. Hij werd geboren op 25 augustus 1949 in Haifa in Israël als Chaim Wietz. En dat is geen grap. Als kind verhuisde hij naar New York. Hij veranderde zijn naam in Gene Klein. En uiteindelijk in Gene Simmons. Hij spreekt trouwens 4 talen vloeiend. Engels natuurlijk, maar ook Hebreeuws, Hongaars en Duits. En hij gaat vandaag zijn verjaardag niet vieren met een glaasje champagne. Hij heeft naar verluid nog nooit alcohol gedronken. Hij is doodsbang om de controle over zichzelf te verliezen. Hij gebruikt dus ook geen drugs. Eén ding, daar is hij wel dol op geweest. Dat is zijn met vrouwen. Hij pocht dat hij meer dan 4800 vrouwen het bed heeft gedeeld. Inmiddels is hij trouwens al tientallen jaren samen met voormalig Playboy-model Shannon Tweed. Hij is de bassist en een van de beeldbepalende gezichten van Kiss. Je hoort Rock and Roll Night. Boodschap daarvan laat weinig ruimte voor interpretatie. De hele nacht rock en rollen en feestvieren. Platenbaas Neil Bogert zei: jongens, schrijf nou eens een soort volkslied voor jullie fans. Nou, en daar kwam dit nummer uit. Voor het koor dat je hoort werden vrienden, roadies en mensen uit de studio ingezet. En het geeft een beetje een soort van vrolijk stadiongevoel. En dat past natuurlijk uitstekend bij de vier mannen van Kiss.

0: wanna rock and roll all night and party every day. Kiss ter gelegenheid van de verjaardag van Gene Simmons.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ja, Chaim Dietz, dus eigenlijk werd hij zo geboren. Nu in het tegenwoordig gaat hij door het leven en is hij wereldberoemd als Gene Simmons. Vandaag 77 geworden. Ook jarig Vivian Campbell. En dat is ondanks de voornaam geen vrouw. Zijn gitarist is een beetje de ultieme bandhopper. Hij zat bij Dio, bij Whitesnake en uiteindelijk bij Def Leppard. Het zijn alle drie legendarische rockets uit de geschiedenis. Werd geboren op 25 augustus 1962 in Belfast, Noord-Ierland. Vandaag dus 64 jaar geworden. Hij is sinds 1992 vast lid van Def Leppard. En een van hun grootste hits ontstond eigenlijk toevallig. Het is Two Steps Behind, een gevoelige rockballad over onvoorwaardelijke steun. De boodschap is dat je iemand misschien laat gaan, maar altijd dichtbij blijft om er te zijn wanneer dat nodig is. De hitversie uit 1993 heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis voor de soundtrack van de film met Arnold Schwarzenegger, Last Action Hero, zochten de producers een nummer. Dat wilden ze van Def Leppard hebben. De band zelf was heel erg druk met een wereldtournee en dachten, weet je wat, we hebben een akoestische opname nog liggen, die sturen we op. De niet-akoestische opname, die is behoorlijk veel gitaargeweld, maar dit is een vrij rustige ballad. Filmcomponist Michael Kamen voegde daar nog een strijkersarrangement aan toe. En die versie werd uiteindelijk de officiële single en groeide uit tot een grote hit. Ter gelegenheid van de verjaardag van Vivian Campbell, Two Steps Behind, de acoustic version uit Last Action Hero, Def Leppard.

0: akoestische versie, Two Steps Behind, werd dankzij de actiefilm Last Action Hero met Arnold Schwarzenegger een grote hit. Je hoorde Def Leppard, om precies te zijn. Vivian Campbell natuurlijk, hè, de gitarist. En die is vandaag jarig 64 geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Elvis Costello staat in de spotlights. Dat is toch wel een van de eigenwijzere artiesten aller tijden. Hij gooit vaak, zoals dat in goed Nederlands heet, zijn kont tegen de krib. Bekend schandaal was in december 1977. Hij verving op het allerlaatste moment de Sex Pistols in de razend populaire Amerikaanse tv-show Saturday Night Live. Loopt nog steeds, hè? Tegen de strikte orders van de producers in stopte hij live op televisie na een paar seconden met zijn geplande single. En hij riep naar zijn band: er is helemaal geen enkele reden om dit nummer hier te spelen. En hij zette het vlijmscherpe anti-radio-lied Radio Radio in. Producer Lorne Michaels, een bijzonder machtig man in de tv-wereld, was zo woedend dat hij Elvis Costello ter plekke voor 12 jaar volledig bande van de Amerikaanse televisie. Een eigenzinnig man, deze Elvis Costello. Hij scoorde grote hits in zijn eentje en samen met zijn band The Attraction. Werd geboren op 25 augustus, dat is logisch, hè, 1954. Is nu 72 vandaag als Declan Patrick McManus. En Elvis Costello, dat is duidelijk, is zijn artiestennaam. De allergrootste hit die hij ooit scoorde was Oliver's Army. Dat klinkt op het eerste gehoor als een vrolijk popnummer, maar achter die aanstekelijke melodie zit scherpe maatschappijkritiek. Het nummer gaat over jonge mensen uit de arbeidersklasse die worden ingezet in militaire conflicten. De vrolijke piano lijkt wel geïnspireerd door ABBA's Dancing Queen, maar die hebben er nooit over geklaagd. Costello zelf overwoog het nummer terug te trekken. Hij vond het eigenlijk toen al te commercieel. Maar ja, het werd dus grootste hit. In de laatste jaren zei Costello openlijk dat hij weer dat hij teksten in dit nummer weer anders had gedaan. Maar ja, dat is wel typerend voor de man.

0: Elvis Costello, samen trouwens met The Attractions. Vandaag 72 geworden, geboren in 1954.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Billy Ray Cyrus, vandaag 65 geworden, geboren in 1961... werd wereldwijd bekend met zijn enorme hit Achy Breaky Heart. Een luchtig country popnummer over liefdesverdriet. De zanger heeft één dringend verzoek aan zijn voormalige geliefde. Vertel en doe wat je wil, maar spaar alsjeblieft mijn hart. Want dat kan niet nog één klap verdragen. Het nummer was trouwens helemaal niet van Billy Ray Cyrus. Het was van de Marcy Brothers. Die hadden het een jaar eerder opgenomen onder de titel Don't Tell My Heart. En toen werd via allerlei omwegen het nummer uiteindelijk aangeboden aan Billy Ray Cyrus. Het werd door diverse artiesten afgewezen. Onder andere de Oak Ridge Boys. Die vonden het te flauw. Maar Billy Ray Cyrus maakte er een wereldwijde hit van. En hij veroorzaakte meteen ook een ware line dance rage met dit nummer.

0: Nieuws.
1: The new Kooijman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooijmanBV.com. Kooijman, everything you need to succeed.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
3: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
4: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
5: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
7: Electorale Raad publiceert klachtenregeling. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Electorale Raad Curaçao heeft formeel een officiële klachtenregeling vastgesteld en gepubliceerd in de Landscourant. Daarmee geeft de Raad gehoor aan de wettelijke verplichtingen en de eerdere aanbevelingen van de ombudsman. De nieuwe regeling garandeert dat iedereen die een klacht heeft over het handelen van de Electorale Raad, diens leden of het secretariaat personeel, een schriftelijk klaagschrift kan indienen. Een klacht wordt in beginsel binnen 6 tot maximaal 10 weken afgehandeld. Ook is er ruimte voor informele oplossingen of het inschakelen van een onafhankelijke klachtadviescommissie. En er is nog veel onbenut potentieel voor de handel tussen Curaçao en Trinidad en Tobago. Hoewel de landen dicht bij elkaar liggen, beslaat de onderlinge goederenhandel momenteel minder dan 1% van Curaçao's totale handel. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en de Centrale Bank van Trinidad en Tobago. Sinds Curaçao in juli 2024 geassocieerd lid werd van de Caribische gemeenschap CARICOM, onderzoeken beide landen de mogelijkheden voor een nieuw handelsakkoord. Uit de studie blijkt dat de twee economieën elkaar uitstekend aanvullen. Trinidad en Tobago beschikt over een sterke industrie- en energiesector en is sterk in chemische producten, brandstoffen en financiële diensten. Curaçao scoort op zijn beurt goed met onder meer verwerkte voedingsmiddelen, medische instrumenten en digitale diensten, zoals IT en telecom. Om deze kansen te verzilveren adviseren de banken om tarieven te verlagen, administratieve romslomp bij de douane te verminderen en de zeetransportverbindingen te verbeteren. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
8: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: Zometeen nog één spotlight. Nu eerst taarten bakken met Donna Summer.

0: Eurosport.
1: Donna Summer met MacArthur Park. En in dat nummer zit dus een taart die in de regen ligt. Dat nummer is geschreven door Jimmy Webb. En hij schreef het omdat de relatie met zijn vriendin Susie Horton op de klippen was gelopen. En Susie werkte tegenover MacArthur Park in Los Angeles. En ze kwamen elkaar heel vaak tegen in dat park. Ze gingen samen lunchen. En hij zegt, die Jimmy Webb, van ja, ik zag daadwerkelijk een keer een taart die na een feestje of na een picknick per ongeluk buiten was blijven staan in de stromende regen. En het is een metafoor, hè. Hij kan nooit meer dat recept terugvinden. Hij kan nooit meer die liefde opbouwen.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Veel mensen vonden die tekst overigens een beetje erg grappig. Het nummer is wel redelijk afgebroken. Ik vind het een lekker nummer van Donna Summer trouwens, MacArthur Park. Anders had ik me ook niet gedraaid, hè. Tot slot nog één spotlightje. Vandaag is het exact 40 jaar geleden dat Paul Simon zijn baanbrekende album Graceland uitbracht. Verscheen op 25 augustus 1986, werd een wereldwijd succes, won de Grammy Award voor Album of the Year en verkocht meer dan 16 miljoen exemplaren. Een van de vele opvallende nummers op dat album is The Boy in the Bubble. Er staan er erg veel op, maar dit is wel een heel mooi nummer. Daarin reflecteert Paul Simon op een wereld waarin technologische vooruitgang en menselijke problemen voortdurend naast elkaar bestaan. Medische wonderen en moderne communicatie worden geplaatst tegenover geweld en armoede. Het nummer opent Graceland, het album dus, hè, en is sterk beïnvloed door de Zuid-Afrikaanse muziek waarmee Paul Simon tijdens het maken van het album in aanraking kwam. Paul Simon werkte trouwens maandenlang aan sommige teksten, terwijl de muzikale basis al grotendeels was opgenomen. Dat paste bij zijn werkwijze. Eerst de muziek en de samenwerking met de muzikanten uit Zuid-Afrika, en daarna het zorgvuldig zoeken naar de woorden die bij de klanken.

0: dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good News. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
1: Ja, 8 minuten voor 2. Mooie tijd voor het Feel Good News van deze dinsdag. Het is een hartverwarmend verhaal uit de Bronx in New York. En het laat zien hoe één daad van medemenselijkheid een wereld van verschil kan maken. De 36-jarige Nina Chambers, alleenstaande moeder van 3 kinderen... verloor eind juni vrijwel al haar bezittingen toen een brand in een naburig gebouw ook haar appartement zwaar beschadigde. Haar woning werd onbewoonbaar en Nina en haar 3 kinderen moesten tijdelijk in een hotel verblijven. Financieel had het gezin het bijzonder moeilijk. De situatie kwam onder de aandacht nadat CBS News New York een reportage uitzond. Een van de kijkers was Scott Evans uit Long Island. Hoewel hij Nina nog nooit had ontmoet, raakte het verhaal hem dusdanig dat hij besloot om in actie te komen. Hij probeerde aanvankelijk geld op haar bankrekening te storten, maar dat bleek niet mogelijk. Evans gaf echter niet op. Via de verslaggever van CBS News New York kwam hij uiteindelijk met Nina in contact en schonk haar $3000. Bedoeld voor eten en de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar. Het bijzondere is, de twee hebben elkaar nooit ontmoet. Nog steeds niet en daarvoor dus ook niet. Nina is diep geraakt door de hulp van deze volslagen vreemde. Ze noemt Scott een engel en een zegen. Over zijn onbaatzuchtigheid zegt ze: hij vroeg me niks behalve hoe kan ik je helpen. Scott is zo iemand van wie je niet eens weet dat hij er is, totdat hij laat zien wat hij voor je kan betekenen. Inmiddels heeft Nina Chambers een nieuw appartement gevonden en heeft ze haar opleiding in Human Services succesvol afgerond. Een verhaal dat opnieuw bewijst dat een helpende hand van een onbekende soms exact op het juiste moment kan komen. En dat medemenselijkheid zelfs na de donkerste momenten weer hoop kan brengen. En daarmee is er een einde gekomen aan mijn 2 uurtjes. Maar ik ben er morgen natuurlijk weer van 12 tot 2. Veel plezier zometeen met Marissa en vanmiddag natuurlijk met Vanessa van 4 tot 7. En morgen ochtend vroeg met Jeremy. Die Scott Evans, ja, dat is voor mij een held. En welke plaat past daar natuurlijk bij? Hero uit 2002 van Chad Kroeger en Josie Scott. Geschreven eigenlijk voor de film Spider-Man met Tobey Maguire. Maar in de tekst zitten een paar grappige verwijzingen naar dat je eigenlijk geen superheld nodig hebt, maar dat je het zelf moet doen. En dat deed die Scott Evans uit Long Island. Nog een hele fijne dinsdag.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz, ook na het festival, met 1% cashback op uw aankopen, wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
2: Banco di Caribe.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat bezoekt vrijdag Bonaire vanwege de zorgwekkende situatie bij vuilstort Célibon Lagoon. Ze spreekt met omwonenden, het bestuur en afvalverwerker Célibon over maatregelen. Ook geeft Bertram het startsein voor een meetnetwerk dat de gevolgen voor milieu en volksgezondheid nauwkeurig gaat volgen. De Electorale Raad van Curaçao heeft een officiële klachtenregeling gepubliceerd. Iedereen kan schriftelijk een klacht indienen over de raad, leden of medewerkers. Een klacht wordt meestal binnen 6 tot 10 weken behandeld. Informeel overleg is mogelijk. Wie het niet eens is met de uitkomst, kan binnen een jaar naar de ombudsman stappen. De regeling geldt direct. Dan internationaal nieuws. Banco BPM reageert sceptisch op het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. Het bod van 25,3 miljard aan aandelen bevat volgens Banco BPM geen premie voor de aandeelhouders. Monte dei Paschi bood vorige week ook 8,7 miljard euro op Banca Generali. Een tornado heeft in het Zuid-Franse dorp Pomas ongeveer 300 woningen beschadigd. Mogelijk moeten 100 huizen als verloren worden beschouwd. Tientallen mensen raakten gewond, van wie sommigen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Dinsdagochtend zaten nog 1400 huishoudens zonder stroom. Ryanair wil niet verder groeien in Nederland zolang de vliegtax niet wordt afgeschaft. Ryanair zegt dat Nederland de hoogste vliegbelasting van Europa heeft. Het kabinet wil de belasting in januari verhogen van 30 naar 49 euro voor middellange vluchten en maximaal 72 euro voor lange vluchten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Marisa Wildeboer.
1: Een hele goede dinsdagmiddag. Goed dat je luistert naar Paradise FM. Hier, Billy Joel.

0: Goeie dinsdagmiddag, goed dat je luistert.
1: Paradise FM.
0: Ja, het is vandaag dinsdag. We zijn lekker op weg met de week. Ik hoop dat je tot nu toe een heerlijke dag hebt. Of je nu op werk bent, of onderweg, of gewoon eventjes lekker thuis. Goed dat je luistert. Ik speel vandaag met jou de muziekquiz. Ik heb natuurlijk Vanessa Werkhoven die bij me aanschuift. En natuurlijk de allerbeste muziek hier op Paradise FM. We beginnen gelijk, hier is de script met The Man Who Can't Be Moved.

Port Nassau. Tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten. Vriendelijke service

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie... of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd... de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.
4: 15%?
3: In de winkels van Kooijmans Santa Rosa, Zeelandia en Jan Noorduinweg. Ga naar kooijmansbv.com voor de voorwaarden. Tot dan!
2: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's... te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen... vindt u bij Servier Frais.

0: geactiveerd klachtenregeling. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Electorale Raad Curaçao heeft formeel een officiële klachtenregeling vastgesteld en gepubliceerd in de Landscourant. Daarmee geeft de Raad gehoor aan de wettelijke verplichtingen en de eerdere aanbevelingen van de ombudsman. De nieuwe regeling garandeert dat iedereen die een klacht heeft over het handelen van de Electorale Raad, diens leden of het secretariaat personeel, een schriftelijk klachtschrift kan indienen. Een klacht wordt in beginsel binnen 6 tot maximaal 10 weken afgehandeld. Ook is er ruimte voor informele oplossingen of het inschakelen van een onafhankelijke klachtadviescommissie. En er is nog veel onbenut potentieel voor de handel tussen Curaçao en Trinidad en Tobago. Hoewel de landen dicht bij elkaar liggen, beslaat de onderlinge goederenhandel momenteel minder dan 1% van Curaçao's totale handel. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en de Centrale Bank van Trinidad en Tobago. Sinds Curaçao in juli 2024 geassocieerd lid werd van de Caribische gemeenschap CARICOM, onderzoeken beide landen de mogelijkheden voor een nieuw handelsakkoord. Uit de studie blijkt dat de twee economieën elkaar uitstekend aanvullen. Trinidad en Tobago beschikt over een sterke industrie- en energiesector en is sterk in chemische producten, brandstoffen en financiële diensten. Curaçao scoort op zijn beurt goed met onder meer verwerkte voedingsmiddelen, medische instrumenten en digitale diensten, zoals IT en telecom. Om deze kansen te verzilveren adviseren de banken om tarieven te verlagen, administratieve romslomp bij de douane te verminderen en de zeetransportverbindingen te verbeteren. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
2: Bon tardi, ik heb voor je klaarstaan Whitney Houston met I'm Everywhere.

0: muziekquiz.
1: Ja, het is tijd voor de muziekquiz. En vandaag kun je weer een heerlijke dinerbon voor twee winnen. En deze keer voor Restaurant X. Ja, supermooie plek waar je heerlijk kan tafelen. Gezellig kun je daar ook zitten en natuurlijk heerlijk eten. Dat is niet geheel onbelangrijk. Dus als je nog een excuus zocht om binnenkort lekker uit eten te gaan, misschien is dit hem wel. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel de vraag van de muziekquiz goed hebben. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren, want ik ga hem nu instarten.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, stuur je antwoord op via de Paradise FM app. En wie weet zit jij straks heerlijk te eten bij Restaurant X.

0: paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat bezoekt vrijdag Bonaire vanwege de zorgwekkende situatie bij vuilstort Celibon Lagoon. Ze spreekt met omwonenden, het bestuur en afvalverwerker Celibon over maatregelen. Ook geeft Bertram het startsein voor een meetnetwerk dat de gevolgen voor milieu en volksgezondheid nauwkeurig gaat volgen. De Electorale Raad van Curaçao heeft een officiële klachtenregeling gepubliceerd. Iedereen kan schriftelijk een klacht indienen over de raad, leden of medewerkers. Een klacht wordt meestal binnen 6 tot 10 weken behandeld. Informeel overleg is mogelijk. Wie het niet eens is met de uitkomst, kan binnen een jaar naar de ombudsman stappen. De regeling geldt direct. Dan internationaal nieuws. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland uit de publieke omroep verdwijnt. Aanleiding is een online programma waarin werd besproken of Adolf Hitler gelijk had. De Kamerleden vinden dat de omroep Hitler daarmee vergoelijkt. Minister Rianne Letschut beraadt zich op de toekomst van ON. Banco BPM reageert sceptisch op het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. Het bod van 25,3 miljard aan aandelen bevat volgens Banco BPM geen premie voor de aandeelhouders. Monte dei Paschi bood vorige week ook 8,7 miljard euro op Banca Generali. Een tornado heeft in het Zuid-Franse dorp Pomas ongeveer 300 woningen beschadigd. Mogelijk moeten 100 huizen als verloren worden beschouwd. Tientallen mensen raakten gewond, van wie sommigen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Dinsdagochtend zaten nog 1400 huishoudens zonder stroom. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak, tot de big ass steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
6: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Marisa Wildeboer.
3: Straks hoor je alles over de schatkistjacht, maar nu eerst de Fleetwood.

0: Ja, we zijn druk bezig met een jacht. We zijn op zoek naar een schatkist. En daarom is Jeremy bij mij aangeschoven van de ochtendshow. Welkom, Jeremy.
1: Hey, bon dia.
0: Hoe is het?
1: Bon dia. Ja, ik zit helemaal in dat ochtendritme. Maar...
0: Ja, dat snap ik.
1: Oh.
0: We zijn nu anderhalve week onderweg, toch?
1: Anderhalve week of een halve week?
0: Nee, anderhalve week als in jouw show. Jouw ochtendshow. Jouw
1: ja, dat is hem. Ja, zie je, zo wakker ben ik. Ik ben echt toe aan een middagdutje.
0: Dat snap ik.
1: Het is zo leuk om te doen, die vernieuwde ochtendshow.
0: Ja.
1: En dan ook nog meteen eigenlijk het nieuwe seizoen. Want dat is maandag gestart. Nieuwe schoolseizoen.
0: Ja.
1: Werkseizoen. Iedereen is in volle gang weer. Je merkt het aan de drukte op de wegen.
0: Mm-hmm.
1: Maar we zijn al meteen goed gestart met die schatkistjacht. En het is echt... Zo bizar hoeveel leuke reacties we daarop krijgen.
0: Ja, leuk hè. Want laten we even vertellen wat kunnen ze precies winnen? Kun je eventjes vertellen wat het concept is voor de mensen die het niet weten?
1: Kort door de bocht.
0: Ja, ja.
1: Heb jij zin in een nieuw bed te waarde van 5000 gulden? Meedoen.
0: Ja, meedoen, zeker.
1: Ja, daar komt het op neer.
0: En wij hebben deze bedden even mogen testen hè, bij MB Bedden. Die bedden die liggen onwijs lekker.
1: Ja, en dit bed heeft ook een naam. Die heet Tony.
0: Tony, oh, dat wist ik nog niet.
1: Ja.
0: Okay.
1: En die kun je winnen. En dat is een boxspring te waarde van 5k. En die wordt mede mogelijk gemaakt door MB Bedden en Slapen op de Krakkersbaaiweg.
0: Ja.
1: En in de middel van de hints zoek jij als deelnemer een koffiemok in de ochtend. Dus morgenochtend geef ik weer hints. En naar aanleiding daarvan zoek je toevallig morgenochtend, sta jij al vroeg op locatie, jou op. Vind jij een koffiemok, dan bel je met de studio. Geef je mij de code die in die koffiemok zit. Dat is een soort van verificatie.
0: Ja.
1: En dan ben jij de dagwinnaar. En vrijdagochtend spelen 8 dagwinnaars op locatie. Wordt nog bekendgemaakt. Om dat bed. Ik bedoel, 5000 gulden.
0: Wow, ja.
1: Dat geven we gewoon even aan je dankzij MB Bedden en Slapen. Maar dat is in notendop het spel. Een schatkist wordt verstopt. Die kun je openen met het eindspel. En waarom een schatkist? We zitten op het eiland. Ik voel me een beetje de piraat van de radio van het eiland dat ik nieuw ben begonnen in de ochtend. En ik dacht van ja, dan beginnen we ook dat maar. Dat nieuwe seizoen op deze manier.
0: Ja, echt leuk. En we hebben nu al, want er zijn 2 winnaars per dag.
1: Ja.
0: Dus in totaal zijn er 8 mensen die gaan strijden voor dit bed. Welke 4 namen hebben ze? Ja, wie hebben het al gewonnen?
1: We zitten op de helft van de schatkistjacht 2026. We hebben Denise Lobo, Jonathan Williams, Angela Lieversen en Jeroen van der Veen. En met name Angela was vanochtend echt zo ontzettend snel. Die wist na 1 hint al waar ze naartoe moest. En die hint was de schatkist staat op een plek waar dagelijks heel veel mensen komen. Niet om te werken, niet om te sporten, maar om iets te halen wat iedereen nodig heeft. En daar had zij genoeg aan.
0: Ja, zeker.
1: En toen stond zij iets voor 7e bij Centrum Piscadera.
0: Ja, dat was binnen een half uur was zij daar.
1: Te gek. Ja,
0: ja, niet normaal. Nee, ik zou zeggen, ga morgenochtend luisteren. Vanaf hoe laat kunnen we meespelen? 6:30, toch?
1: Ja, dan komt zo'n beetje de eerste hint voorbij. Dus luister naar de ochtendshow. Zoek de ochtendshow Koffiemok. Iemand heeft bedacht om mijn kop erop te zetten.
0: Ja, dat is leuk.
1: Vind die koffiemok en bel naar de studio en jij selecteert jezelf. Dat is het hele spel. Aan vrijdag spelen we de eindfinale om de schatkist te openen.
0: Nou, ik zou zeggen, doe vooral mee. Dankjewel.

0: Check alle details op paradisefm.cw/schatkist. En luister dagelijks vanaf 6 uur naar de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. paradisefm.cw/schatkist.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks, met een X.
2: We hebben allemaal een beetje...

0: niet missen.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.

Electorale Raad publiceert klachtenregeling. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Electorale Raad Curaçao heeft formeel een officiële klachtenregeling vastgesteld en gepubliceerd in de Landscourant. Daarmee geeft de Raad gehoor aan de wettelijke verplichtingen en de eerdere aanbevelingen van de ombudsman. De nieuwe regeling garandeert dat iedereen die een klacht heeft over het handelen van de Electorale Raad, diens leden of het secretariaat personeel, een schriftelijk klachtschrift kan indienen. Een klacht wordt in beginsel binnen 6 tot maximaal 10 weken afgehandeld. Ook is er ruimte voor informele oplossingen of het inschakelen van een onafhankelijke klachtadviescommissie. En er is nog veel onbenut potentieel voor de handel tussen Curaçao en Trinidad en Tobago. Hoewel de landen dicht bij elkaar liggen, beslaat de onderlinge goederenhandel momenteel minder dan 1% van Curaçao's totale handel. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en de Centrale Bank van Trinidad en Tobago. Sinds Curaçao in juli 2024 geassocieerd lid werd van de Caribische gemeenschap CARICOM, onderzoeken beide landen de mogelijkheden voor een nieuw handelsakkoord. Uit de studie blijkt dat de twee economieën elkaar uitstekend aanvullen. Trinidad en Tobago beschikt over een sterke industrie- en energiesector en is sterk in chemische producten, brandstoffen en financiële diensten. Curaçao scoort op zijn beurt goed met onder meer verwerkte voedingsmiddelen, medische instrumenten en digitale diensten, zoals IT en telecom. Om deze kansen te verzilveren adviseren de banken om tarieven te verlagen, administratieve rompslomp bij de douane te verminderen en de zeetransportverbindingen te verbeteren.

0: gooi je hierop.
1: Paradise FM.
0: Ja, en het is weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag. Natuurlijk samen met Vanessa Verkhoven. Vanessa, welkom.
2: Hey, hey.
0: Hoe is het?
2: Goed.
0: Ja?
2: Ja, gaat goed.
0: Oké, fijn.
2: Met jou ook?
0: Ook goed.
2: Mooi zo.
0: Dank je. Ik heb een leuke vraag voor vandaag.
2: Nou, kom maar door.
0: Je hebt toch soms met geuren, smaken, dingen die je terugbrengen naar een bepaalde herinnering?
2: Ja, zeker.
0: Heb jij dat met eten? Heb je een bepaalde voeding waarvan je denkt, nou, maar dat brengt me terug naar mijn kindertijd of naar een moment?
2: Oh jeetje. Even kijken. Nou ja, weet je, sowieso moest je natuurlijk vroeger altijd alles eten wat je ouders, hè, je altijd de pot schaft.
0: Ja.
2: Dus ik heb ook heel veel slechte herinneringen. Dus dingen die ik echt zo vies vond. En ik moest altijd mijn bord leeg eten. Was verschrikkelijk.
0: En wat nou als je dat niet deed dan? Moest je dan blijven zitten?
2: Dan moest ik blijven zitten, ja. Ja. En ik ben zelfs wel eens op het stoepje gezet met mijn bord. Zomeravond, alle buurtkinderen waren aan het buiten spelen. En ik zat daar met mijn bord met weet ik veel wat voor ranzigs ik had.
0: En dan moest je kijken.
2: En dan moest ik daar op het stoepje met eten opeten. Dat al je kinderen vragen van, Vanessa, wat doe jij hier?
0: Ja,
2: ja ik kan niet eten. Dus toen, dat is toch verschrikkelijk.
0: Dat, dat is echt
2: een hele rare, echt medieval.
0: Ja.
2: Maar goed, dat zijn dan de slechte herinneringen.
0: Ja.
2: Maar ik heb natuurlijk ook hele goede herinneringen aan eten. En ik weet nog heel goed de allereerste keer dat ik kibbeling proefde.
0: Kibbeling?
2: Ja,
0: oh, oké. Okay.
2: Ja, ja, ik ging met mijn vader naar de markt, naar de Zaanse markt. En toen liepen we over de markt en toen bestelde hij dus een bakje kibbeling. En nou ja, dan mocht ik van mee eten natuurlijk. Nou, dat vond ik zo lekker.
0: Ja?
2: Ja, dat was echt, er zat een saus overheen, het was gekruid. Misschien was het juist wel omdat ik het voor het allereerst at, weet je wel. Die eerste keer dat je denkt, oh, dat je gewoon iets proeft wat je nooit hebt geproefd. Ik vond dat heerlijk. En sindsdien ben ik echt gek op kibbeling. En ja, ik had wel even toen ik zeg maar naar Curaçao ging, dat ik dacht van, ga je dat hier, hè? Ik bedoel, je hebt hier natuurlijk andere hele lekkere dingen, maar die kibbeling en echt zoals je dat in Nederland op de markt eet, dat, nou ja, maakte ik me geen zorgen over, maar ik vroeg me dat wel af.
0: Of jouw kibbeling momentje hier nog wel zou komen.
2: Ja.
0: Nou, ik weet niet of jij het hebt meegekregen, maar vanmiddag hebben wij kibbeling gekregen hier.
2: Ja, ik heb het zeker
0: Maar jij hebt het nog niet gegeten?
2: Nee. Ik was een beetje laat vandaag.
0: Ja.
2: Dus, maar ik weet wel, dat is de kibbeling van Chivis Voetbal.
0: Ja, die is heerlijk. Ja, die is echt onwijs lekker.
2: Ze hebben ook kibbeling.
0: Ja.
2: En dat was dit niet, hè? Dit is het kibbeling, dus de vis.
0: Klopt. Ja, heerlijk.
2: Ja, nee, echt heel erg lekker. Nou ja, daar ben ik dus heel blij mee. Want kijk, we hebben hier op Curaçao superveel lekker eten.
0: Ja.
2: Maar echt gewoon die, soms heb je die craving, weet je wel.
0: Klopt.
2: Echt die original, die OG kibbeling.
0: En weet je wat zo lekker is voor de bijen? Ja, misschien vind je het echt verschrikkelijk dat ik het zeg. Melk. Kibbeling en dan melk drinken. Nou, ik kan wel huilen.
2: Voor Marissa.
0: Maar weet je wat?
2: Huilen? Ga je huilen van hoe lekker het is?
0: Oh nee, dat kan ik echt.
2: Nee,
0: jij krijgt ook. Ja,
2: dan word ik er ook blij van. Ja. Als jij er ook blij van wordt, vind ik het gun. Maar beschrijf eens hoezo dan? Kibbeling en melk.
0: Oh, dat is, I don't know. Het is gewoon iets van vroeger.
2: Oh,
0: wij aten ook elke zaterdag of zondag kibbeling.
2: Dat is
0: ik vind het heerlijk.
2: Maar dat is precies die core memory die je dan hebt, hè?
0: Ja.
2: Ja, ach.
0: En dan met melk inderdaad.
2: Ja.
0: Oh. Maar ze hebben nu dus, dat begreep ik wel, want ik had Jack, de eigenaar, even gesproken. Ze zitten dus bij Chivis, dat is dus, hoe heet die plek eigenlijk?
2: Zeelandia.
0: Ja. Maar natuurlijk ook bij Grote Berg.
2: Ja, klopt.
0: Zit er één. Maar daar zat altijd alleen een soort patatzaak, hamburgers, weet ik veel wat. Kon je ook geitenballen trouwens?
2: Ja.
0: Geiterbitterballen halen, laten we dat niet vergeten.
2: Ja.
0: Maar daar komt nu dus ook een viskraam. Dus daar kun je nu dus ook kibbeling halen. Dus als je onderweg gaat naar dat Westpunt, dan...
2: Oh, dat is wel heel lekker, zeg.
0: Echt goeie, ja. Dat is even onze kindertijd herbeleven.
2: Ja, heerlijk. Dus jij met melk.
0: Ja, maar kom je er ook de trap op dat je helemaal zo'n...
2: Ja, je ruikt het wel. Het is, en ik wist,
0: blijf lang hangen.
2: Want jij appte mij, maar ik wilde eigenlijk, want ik wist dat Jack ging komen. Ik wilde echt eerder komen, maar er gebeurde weer van alles thuis vanochtend. Dus ik was uiteindelijk een beetje laat. Maar je had me heel netjes geappt. Wil je nog kibbeling? Moeten we voor je bewaren. Dus ik wist het natuurlijk. Maar als je het niet weet, dan denk je wel, het ruikt.
0: Ja. Heb je gasten ruikt? Straks in je uitzendingen?
2: Ja, zeker. Ja, we kunnen hier ook geen ramen openzetten. Hè? Dus,
0: heb je zo'n visgeur erboven? Nou ja, het was in ieder geval onwijs lekker. Wat kunnen we verwachten van je show
2: van? Ik krijg dus vanmiddag de mensen van Wintertuin, die komen langs.
0: Leuk. Oh, dat is super leuk.
2: Wintertuin, voor volwassenen natuurlijk. En de kids-editie komt er weer aan. Hartstikke leuk. Bij Landhuis Vredenberg wordt dat weer gehouden. Nou, dat is een prachtige, echte... Ja, ik vond een hele sprookjesachtige ervaring zo.
0: Oh, wat leuk. Was je er vorig jaar geweest dan?
2: Ja, ik ben er geweest. Ja, het is echt... het is een prachtig festival.
0: Ja.
2: En die tuin is heel mooi met allemaal lichtjes. En daar heb je, het is echt een hele grote tuin. Bijna een soort parkje. En overal heb je bijzondere ervaringen die je kunt opdoen, zeg maar. Hè? Dus art en spoken word en echt van alles.
0: Oh, wat leuk.
2: Dus ik kom er vanmiddag over vertellen. En verder heb ik, ik ga sowieso weer 2 kaartjes voor Curaçao North Sea Jazz voor vandaag weggeven.
0: Oh, maar dat is ook echt sick hoor. Want we zijn nu natuurlijk al helemaal bezig met de voorbereidingen. Want wij gaan samen... Mag ik dat al zeggen?
2: Ja, tuurlijk.
0: Nou, oh, we gaan samen...
2: Ik denk dat je het mag zeggen.
0: Oh nee, ik weet het
2: eigenlijk niet.
0: Oké, okay, nou ja.
2: Laten we het nog eventjes. Ja. We gaan iets leuks doen. We gaan een leuke samenwerking doen op het festival. Ja.
0: Ja, dus wij zitten al helemaal in die North Sea Jazz spanning.
2: Ja.
0: Ja, dit gaat echt wel wat worden hoor.
2: Ja, dit gaat
0: en het wordt mijn eerste keer en ik ben echt, die spanning voel ik al.
2: Ja.
0: Dus als je kaartjes gaat, want het zijn best prijzige kaartjes. En als je ze dan op deze manier kan winnen, superleuk.
2: Ja, zeker. Ja, en de donderdag is normaal gratis. Alleen die kaarten voor de donderdag, die krijg je natuurlijk alleen op het moment dat je alle andere kaarten ook hebt gekocht, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus dit is een hele leuke manier om even alleen de donderdag te gaan als je zou willen. En als je al kaarten voor de andere dagen gekocht hebt, dan kun je ze ook natuurlijk cadeau doen aan iemand waarvan je denkt, nou, die wil ik donderdag graag meenemen. Dus die gaan eruit vanavond weer. En verder heb ik natuurlijk ook nog een lekker diner voor 2.
0: Ja.
2: Dat ik weg ga geven. Wat is dat?
0: Restaurant X.
2: Oh, Restaurant X.
0: Ja, eerlijk.
2: Dus weer genoeg te doen.
0: Nou, superleuk. We gaan in ieder geval luisteren. Dank je wel.

0: Vega, het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
3: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat bezoekt vrijdag Bonaire vanwege de zorgwekkende situatie bij vuilstort Celibon Lagoon. Ze spreekt met omwonenden, het bestuur en afvalverwerker Celibon over maatregelen. Ook geeft Bertram het startsein voor een meetnetwerk dat de gevolgen voor milieu en volksgezondheid nauwkeurig gaat volgen. De Electorale Raad van Curaçao heeft een officiële klachtenregeling gepubliceerd. Iedereen kan schriftelijk een klacht indienen over de raad, leden of medewerkers. Een klacht wordt meestal binnen 6 tot 10 weken behandeld. Informeel overleg is mogelijk. Wie het niet eens is met de uitkomst, kan binnen een jaar naar de ombudsman stappen. De regeling geldt direct. Dan internationaal nieuws. Ongehoord Nederland erkent dat het zorgvuldiger had moeten omgaan met de gevoeligheden rond een fragment met Adolf Hitler. In het programma werd gezegd dat de Duitse dictator soms gelijk had. De omroep nam afstand van Hitlers regime. De NPO noemt het fragment beladen. De ombudsman ontving tientallen klachten. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar neef Brian Seaver namens de familie bekendgemaakt op Facebook. Wanneer ze precies overleed is niet gemeld. Parton werd wereldwijd bekend met hits als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Banco BPM reageert sceptisch op het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. Het bod van 25,3 miljard aan aandelen bevat volgens Banco BPM geen premie voor de aandeelhouders. Monte dei Paschi bood vorige week ook 8,7 miljard euro op Banca Generali. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is op.

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Werkhoven werkt over.
2: En dan wordt het toch helaas een beetje een eerbetoon.

Ze brak door in de jaren 60 en groeide uit tot een van de grootste iconen uit de countrymuziek. Dolly Parton scoorde wereldwijd hits met nummers als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. De Amerikaanse zangeres, songwriter en actrice is op 80-jarige leeftijd overleden. En haar carrière besloeg ruim 6 decennia en ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen. Ze was meer dan alleen een zangeres. Ze was een icoon, een geweldige songwriter, actrice, ondernemer, filantroop. En ik zou er ook aan toe willen voegen, een echte feministe wel. Met haar muziek en persoonlijkheid wist ze generaties te bereiken. Dolly Parton is niet meer. Het is ongelooflijk bizar en daarom vandaag tijdens mijn show tot aan de klok van 7 uur wat extra ruimte voor haar pareltjes. Dus heb je mooie suggesties voor één van haar nummers die ik echt moet draaien, laat het me weten via de Paradise FM app. Ja, we gaan met dit gekke gevoel deze show in. En er gaat een hoop gebeuren natuurlijk. Ja, ik vind het toch wel heel erg belangrijk om ook eventjes stil te staan bij dit grote verlies. Ik kan het nog maar amper bevatten dat ze er niet meer is. Ik heb echt iets van, wat moet de muziekindustrie zonder deze ontzettend invloedrijke vrouw? Maar goed, we hebben natuurlijk heel veel mooie muziek die we tot in de eeuwigheid kunnen beluisteren. En ze heeft zoveel mensen beïnvloed. Dus laten we die mooie parels eventjes voorbij laten komen. Ik dacht zo'n beetje ieder half uur ongeveer een liedje van haar te draaien. Om ieder half uur eventjes mee te openen. Dus als je een mooie suggestie hebt, laat het me weten. Ik heb natuurlijk een heel lijstje klaarstaan, want er ligt genoeg. Maar mocht jij net als ik hier toch best wel mee in je maag zitten en heel graag een van die nummers die jou raken willen horen, laat het me alsjeblieft weten. Verder ga ik, zoals iedere dag, weer een lekkere prijs weggeven natuurlijk. Tussen 6:30 en 7:00. Een diner voor 2 bij restaurant X. We spelen daarvoor de hele dag al de muziekquiz. Mocht je nog niet de kans hebben gekregen, dan geef ik je natuurlijk zometeen de kans om deze prijs alsnog binnen te slepen. Verder spelen we ook weer Amarillo, si o no. Ik heb weer een stelling over het Curaçao North Sea Jazz Festival. En ik wil eigenlijk alleen maar van jou weten, is deze stelling waar of niet waar? En mocht je het goed hebben en ik laat jou dit weten, dan krijg jij van mij 2 tickets voor de donderdagavond voor Curaçao North Sea Jazz. Verder heb ik gasten in de studio. De organisatie van Wintertuin komt bij me langs. En verder dus nog een heleboel fijne muziek. Laten we daar vooral mee beginnen met die fijne muziek. Want ook deze is natuurlijk eentje die graag keihard meebrult. Dus ik zou zeggen, ga lekker los op Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.

0: quiz.
1: Ja, zin in een lekker dinertje voor twee. Vandaag geven we er eentje weg, zoals iedere dag. Maar vandaag is dat een restaurant... Is dat een diner voor twee bij restaurant X? Dus mocht je daar binnenkort lekker even willen aanschuiven... zou ik zeker vandaag eventjes meespelen met de muziekquiz. Luister even mee en kijk of jij het antwoord weet op de volgende vraag.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, dit is ook zo'n prachtige, prachtige vrouw uit de muziekindustrie. Eentje die zeker haar stempel heeft gedrukt. Moesten we ook al een aantal jaar geleden afscheid van nemen. Nou, toen heb ik echt jankend achter de microfoon gestaan hier, kan ik je vertellen. Ja, dat is eventjes een kleine hint van mij. Mocht je het nog niet weten, want ik denk dat deze niet zo heel erg moeilijk is. Voor een lekker diner voor twee bij Restaurant X. Antwoorden doen.

0: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.

0: vislokboeien aan Sint Maarten ter versterking van visserij. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Curaçao helpt Sint Maarten bij de verdere ontwikkeling van de lokale visserijsector. Op verzoek van de Sint Maartense minister van Toerisme en Economische Zaken, Chrisia Heiliger-Martin, schenkt premier Gilmar Pisas 3 boeien die vis aantrekken. De vislokboeien zijn begin dit jaar op Curaçao gemaakt en uitgerust met verlichting, radarreflectoren en een volgsysteem om de scheepvaartveiligheid te garanderen. Afgelopen zondag zijn de boeien onder toeziend oog van premier Pisas geladen op een vrachtschip van de mijnmaatschappij. Ze komen naar verwachting vrijdag aan op Sint Maarten. Binnenkort reist een team van Curaçaose experts naar het Bovenwindse eiland om de boeien samen met een lokaal team op de juiste locaties in zee te plaatsen. En staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat brengt vrijdag een werkbezoek aan Bonaire. Centraal tijdens het bezoek staat de zorgwekkende situatie rond vuilstort Célibon Lagoon en de ernstige gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. De staatssecretaris bezoekt de stortplaats zelf en gaat in gesprek met Stichting Pro Lagoon, de belangenbehartiger van de omwonenden. Het kabinet erkent dat er sneller structurele oplossingen moeten komen. Bertram overlegt daarom met de gezaghebber, het bestuurscollege en afvalverwerker Célibon over concrete maatregelen en de verdeling van de rollen tussen Bonaire en Europees Nederland. Tijdens haar bezoek geeft de staatssecretaris ook het startsein voor een nieuw meetnetwerk. Met gespecialiseerde apparatuur worden de effecten van de vuilstort op het milieu en de omgeving voortaan nauwkeurig gemonitord. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM app.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Werkhoven werkt over.
0: En Dolly Parton, I Will Always Love You.

ZFM en Bachata Rosa. Het is weer tijd om iets weg te gaan geven. Ja, ik ga nu even geen... wat een lekker geluid, hè, op de achtergrond. Die regen, heerlijk. Nou ja, dat is verder niet een verzoek aan het universum, hoor. Ik hoef verder geen regen. Het geluid daarentegen is best prettig. Wij gaan weer een fijne prijs weggeven. Ik heb weer 2 tickets klaar liggen voor de donderdag Curaçao North Sea Jazz. En die zijn misschien wel voor jou, want wij gaan Amarillo Si o No spelen. Ja, vanwege de heerlijke Amarillo-drank die ik nog steeds niet heb gedronken. Iedere keer dat ik hier sta, dan denk ik weer, ja, dat had ik even moeten regelen. Maar goed, gaat sowieso ervan komen. Maar niet nu, nee. Wat ik nu wel ga doen, is eventjes een stelling oplezen. En aan jou de vraag, is deze stelling Si? Oh no, ja, zo simpel is het. Mocht je het goed hebben en ik bel jou zo meteen terug... dan win jij die 2 tickets voor de donderdag Curaçao North Sea Jazz. Het is echt easy peasy lemon squeezy. Nou, deze stelling gaat over de salsa. Ja, we weten natuurlijk allemaal wat salsa is. En ik wil heel graag van jou weten of de volgende stelling waar is of niet waar. Het woord salsa betekent oorspronkelijk Cubaanse dans. Betekent het woord salsa oorspronkelijk Cubaanse dans? Si o no? En dan zou ik ook heel graag, als je nee zegt, van je willen weten wat het dan wel betekent. Dat is niet om te winnen, hè? Het is gewoon puur si o no. Heb je het goed, dan heb je het goed, dan win je misschien die 2 tickets. Maar ik ben toch wel heel erg nieuwsgierig naar wat het dan, als het niet zo is, volgens jou wel betekent. Nou, kom maar door. Via de app kun je mij een berichtje sturen. En dan maak ik jou misschien zometeen blij met die 2 tickets voor Curaçao.

Paradise en de Simple Minds, Don't You Forget About Me. Er komt weer een te gek festival aan. Een literair festival weliswaar. Het Wintertuinfestival. Ja, en ik heb zometeen de mensen van de organisatie bij me in de studio. Dus we gaan ze eventjes alles vragen over deze nieuwe editie van Wintertuin.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
4: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
6: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Mensenrechtenorganisatie HRDC begint deze week een onderzoek naar het vertrouwen in de democratie en de overheid. 400 inwoners vullen een enquête in. Ook komen er 9 groepsgesprekken met inwoners, media, kerken en maatschappelijke organisaties. De resultaten verschijnen later dit jaar in een openbaar rapport voor onder meer de gouverneur en de premier. Curaçao schenkt Sint Maarten 3 boeien die vissen aantrekken. De boeien zijn uitgerust met verlichting, radarreflectoren en een volgsysteem voor de veiligheid van schepen. Ze zijn zondag geladen op een vrachtschip en komen naar verwachting vrijdag aan. Daarna plaatsen experts uit Curaçao en Sint Maarten de boeien op geschikte plekken in zee. Dan internationaal nieuws. Het afscheid van Dolly Parton vindt in kleine kring plaats, op haar eigen verzoek. Alleen directe familieleden zijn uitgenodigd, meldt haar familie. Parton overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Fans kunnen haar op sociale media herdenken. De familie vraagt om donaties aan haar stichting. Extinction Rebellion zegt niet te stoppen met snelwegblokkades. Ook niet nu die voortaan in de regels strafrechtelijk worden vervolgd. Burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de korpschef en justitieminister David van Wil spraken dat dinsdag af. De organisatie noemt de acties vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid. Op 26 augustus is er een rechtszaak. Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van beveiligers. Dinsdag legden beveiligers het werk 3 keer een kwartier neer uit onvrede over hun werkomstandigheden. Reizigers moesten daarna ongeveer 20 minuten wachten. Woensdag zijn 5 nieuwe acties gepland. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
7: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven.

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Werkhoven werkt over.
2: Ja, and here she comes again.

0: Billy Ocean hier op Paradise FM. En when the going gets tough, the tough gets going. We gaan het weer eventjes hebben over het Wintertuinfestival. Want het is alweer zover. Ja, er zit hier iemand al heel enthousiast mee te gillen. Doe maar hoor, Roosie.
1: Woehoe!
0: Ja, ik heb... Nou ja, er is iemand heel erg klaar voor. Ja. Bij mij in de studio, Cynthia en Roosie. Ja, we hebben het Wintertuinfestival natuurlijk voor de volwassenen. Daar gaat Cynthia zo meteen alles over vertellen. En dan hebben we Wintertuin voor de jeugd. Daar gaat Roosie zo meteen van alles over vertellen. We hebben natuurlijk ieder jaar twee prachtige festivals rondom literatuur. Hè. Het is een literair festival.
1: Ja.
0: Nou ja, laten we er maar even induiken voor de volwassenen. 19 september, hè?
1: Dat klopt, 19 september. Alweer de 7e editie, hè?
0: Zo.
1: Ja, en dit jaar is het bij Landhuis Vredenberg.
0: Ja.
1: We beginnen vanaf 6 uur. Mm-hmm. En eigenlijk tot bam, zoals we zeggen hier op de
0: tafel. Tot bam! Ja, we gaan gewoon door totdat het klaar is.
1: Uren.
0: Ja.
1: En dit jaar staat in het teken van Mauvaison, ofwel beweging. En tijdens het festival zullen we dit verkennen door middel van... kijken hoe talen zich ontwikkelen. Dus inderdaad literatuur, maar ook dans... Er zullen verschillende optredens zijn, verschillende podia zijn er ook. Je kan denken aan artiesten zoals Stacy Santorini, maar ook een van mijn favoriete groepen eigenlijk, Grupo Stripan. En dit jaar doet ook het programma Future Language Innovations mee. Dus dat is jaar ook onderdeel van het festival. Verschillende artiesten uit onder andere Suriname, Brazilië, Caperdië, Spanje doen mee. Maar ook artiesten uit Curaçao zelf, zoals... Ja. Sorenny Sint-Jacobs en Nathalie Burgzorg. En eigenlijk zijn hun de afgelopen 2 jaar al bezig met het ontwikkelen van... hoe kan ik het noemen? Anyway, ze gaan iets naar voren brengen.
0: Mm-hmm.
1: Tijdens het festival. Dus daar kijk ik zelf ook heel erg naar uit. Wat kan ik nog meer vragen? Oh ja, Asamblea di Pueblo is een collective, kan ik het zo noemen, Roosie?
2: Ja.
1: Zeg je dat goed? Ja. Waarbij ideeën uit de gemeenschap zelf naar voren komen. In het festival zelf... En de gemeenschap doet dan zelf ook mee.
0: Ja, waar moet ik dan aan denken? Dus ideeën van de gemeenschap komen naar voren. Hebben jullie met mensen gesproken over wat ze willen zien? Of hoe moet ik dat voor me zien?
2: Ja, het is een project waarbij we de barrio's zijn ingegaan.
0: Ja.
2: En om echt te vragen van... Ja, wat vinden jullie nou eigenlijk bijvoorbeeld in Montaña... wat verbeterd zou kunnen worden?
1: Ja.
2: En het zijn in verschillende barrio's gebeurd. En daar zijn eigenlijk aandachtspunten uit voortgekomen... En dat is ook dan weer gekoppeld aan kunstenaars die daar iets over hebben gemaakt.
0: Mm-hmm.
2: En dat is allemaal te lezen, te zien. Maar tegelijkertijd hebben we ook een hele mooie troon daar op het festival. Waarbij de mensen zelf eigenlijk op een troon worden geplaatst. En mogen vertellen over hun wijk of hun area waar ze wonen. Wat vind jij dat wij als Curaçao kunnen verbeteren aan het eiland? En uiteindelijk wordt dat allemaal samengevat en wordt dat gepresenteerd aan het parlement.
0: Oké, wauw, wat mooi. En die mensen die mogen dus plaatsnemen op die troon, die mogen hun zegje doen. Is het ook de bedoeling dat we daarover in gesprek gaan? Dat de mensen die daar naar kijken ook reageren? Moet daar een soort debat ontstaan? Wat is het idee?
2: Ja, dat mag. Er mag een debat ontstaan. Maar vooral worden ze ook... het wordt allemaal geregistreerd.
0: Ja.
2: Het wordt gefilmd. En dat wordt allemaal als een soort documentatie.
0: Ja.
2: Kunnen mensen dat ook terugzien. Maar ook wordt er dan iets mee gedaan.
0: Ja, ze worden ook echt gehoord.
2: Gehoord,
0: ja.
2: Exact. Ja, omdat we natuurlijk... Op Curaçao kennen we niet gemeentes. Hè,
0: mm-hmm.
2: Waarbij de gemeente vertegenwoordigd is... of stadsdelen vertegenwoordigd zijn.
0: Ja.
2: En met dit project willen we veel meer stem geven aan de wijken. En problemen die op wijkniveau zijn... proberen aan te pakken door een bottom-up.
0: Wat een fantastisch idee.
2: Ja.
0: Dus dan moet je eigenlijk de wijken een beetje gaan zien als... de barrio's gaan zien als gemeentes.
2: Ja, exact.
0: En dan zou je dus een soort

0: noemen, toch?
1: Extra corona.
2: Ja. Corona, ja.
1: Ja, en dat is ook wat er gebeurt. Dus vanuit de verschillende wijken wordt er uiteindelijk één iemand aangesteld als een soort inderdaad barrio-burgemeester.
0: Ja.
1: En die komen uiteindelijk ook samen. En er is nu een pilot geweest in een aantal wijken. En het idee is dat we dit komend jaar, volgend jaar ook, gaan breder gaan aanpakken. Waarbij er naar verschillende en eigenlijk alle wijken op Curaçao gegaan wordt.
0: Ja, wauw, interessant. Nou ja, dit dus onder andere tijdens Wintertuin voor de Volwassenen. Ja.
2: Zoals
0: en, echt wel in het teken van literatuur ook, hè?
2: Ja, vooral.
0: Ja, ja precies.
2: Ja, ja, ja. Dus nou ja, zoals jullie door een hartstikke vol programma. Kaartjes zijn 25 gulden.
0: Ja.
2: Die kan je online kopen, maar ook aan de deur zijn ook kaartjes te kopen.
0: Ja.
2: 35 gulden.
0: Ja.
1: Dus, als die nog te koop zijn.
0: Ik wou net zeggen, want
1: in ieder geval afgelopen jaren wel uitverkocht.
0: Ja,
1: was.
0: Oei. Dat wou ik ook zeggen. Het is altijd hartstikke druk. Dus als je echt zeker wil gaan, hè, zeker wil zijn van je kaartje, dan zou ik het inderdaad gewoon in de voorverkoop doen. Ja, ja. Oké, nou ja, dit was dus de adult versie. En dan hebben we natuurlijk ook nog Wintertuin voor Kids, Rosie.
1: Klopt, we hebben een dag vol spektakel. We hebben dit jaar een nieuw terrein, een nieuw plek. Dat is de Beatrixlaan in Emmastad.
0: Ja.
1: Een fusion, zeg ik zelf, van een park en een bos. Het is minimaal 1 hectare, 1,5 hectare, denk ik. En daar heb je meer dan 16 activiteiten om te doen.
0: Zo.
1: Dus je kan sportactiviteiten bedenken. Dus we hebben bijvoorbeeld trefbal, we hebben parcoursrennen, maar we hebben ook muziek. Dus je kan instrumenten leren spelen. We hebben een muziekkaravaan, dus kindjes kunnen op een karretje springen en samen muziek maken en over het terrein rijden. We hebben knutsel, art hebben we. We hebben gordijnen maken dit jaar.
0: Wat leuk.
1: Ja, dus we hebben allemaal IKEA-rekjes gekocht met stokjes. Eindeloos veel stokjes. En allemaal knutselmaterialen. Heel Amazon is leeggekocht.
0: Ja, maar gordijnen maken.
1: Ja, dus ze krijgen een stokje en dan hebben allemaal sliertjes. En ze hebben heel veel knutselmateriaal, dus ze kunnen knippen en plakken.
0: Wat leuk zeg.
1: Ja, echt superleuk. En dan hebben we nog een interactief expo. Dus we kinderen kunnen naar een expositie kijken van Studio Tropicana. Waarbij de kinderen iets hebben gemaakt rondom het thema Mauvaison. Maar ze krijgen ook zelf, we hebben, dat is een station van 30 kids, een hele grote ezel of een hele grote canvas op een ezel. En dan kunnen ze gewoon zelf iets maken rondom het thema van Mauvaison. Dan mogen ze alle materialen mogen ze ook mee naar huis gaan. Dat vind ik zelf altijd heel fijn. Er is gewoon 1 prijs, 25 gulden. En binnen is alles voor de rest gratis.
0: Precies.
1: Natuurlijk niet het eten, maar wel alle activiteiten.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: We hebben Beats Paradise. Dat is een station waar je allemaal kettingen kan maken. Armbandjes, sleutelhanger. Ja, en daarnaast hebben we nog een main stage. Daar zijn ook allemaal optredens te zien. Zowel van kinderen als gerenommeerde schrijvers. Die iets gaan presenteren. Het is allemaal super interactief. Kindjes kunnen meedoen, ze kunnen meedansen. We hebben een talent stage. Dus als je kind denkt van, oh, ik wil even dansen of zingen of een grapje maken, dat kan allemaal op de talent.
0: Wat leuk, een soort open podium.
1: Exact, exact. En wat leuk is eraan, vind ik zelf, is dat het ook echt een plek is waar ouders kunnen ontdekken, wat vindt mijn kind eigenlijk leuk om te doen?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dus dat is heel leuk om te zien. Je hebt bijvoorbeeld Josanne, die komt met allemaal doeken in de bomen. En misschien hangt je dochter of zoontje wel de hele tijd in allemaal doeken. Oh, dan is het misschien leuk om op acrobatics te gaan, weet je? Of, oh, ze vinden theater heel leuk. Misschien is het leuk om bij Elise Academy aan te melden. Dus dat is eigenlijk, zie ik het als een ecosysteem waarin we samenwerken met allemaal culturele organisaties op het eiland. En zij ook echt kunnen laten zien, wat hebben wij te bieden? Wat kun je komen doen? En ja, die kids komen ook echt presenteren.
0: Ja, superleuk. En ondertussen heb je gewoon een ontzettend leuke dag met je kinderen. Want de ouders zijn ook welkom natuurlijk om mee te komen.
1: Ja, exact. Dus de kinderen, ik zeg zelf altijd, het is een plek waar je kindje gewoon lekker kan rondrennen, spelen. Dus je hebt een optie om gewoon zelf lekker onder een boom te zitten en de kids te laten rondrennen. Maar er zijn ook ouders die het echt leuk vinden om met hun kindje van station naar station te lopen. Dat is ook een optie. We hebben hangmatten, we hebben picknicktafels. Dus er zijn
0: allemaal leuk
1: opties en levels waarop je kan genieten.
0: Hartstikke leuk. Nou, Rosie, waar halen we de kaarten voor het Kids Festival?
1: Die kan je halen bij Mensing en Van der Twil voor 25 gulden. En ze zijn ook te koop op Caribbean Ticket Shop.
0: Oké, Wintertuin Kids en dus Wintertuin voor de adults.
1: Yes.
0: Cynthie en Rosie, dank jullie wel voor het komen naar de studio. En heel veel plezier met de laatste voorbereidingen. En onwijs veel plezier met het festival.
2: Jij ook,
1: dank
2: bedankt.
1: Wel.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Bloemen.

0: nieuws van 6:30.
1: HRDC onderzoekt vertrouwen in democratie en overheid. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Mensenrechtenorganisatie HRDC begint deze week met een groot onderzoek naar hoe inwoners de democratie op het eiland ervaren. HRDC wil in kaart brengen hoeveel vertrouwen burgers hebben in publieke instellingen, hoe ze de overheid beoordelen en hoe het staat met gelijke behandeling en burgerparticipatie. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder 400 inwoners. Om de uitkomsten extra verdieping te geven, worden er ook 9 focusgroepen gehouden met inwoners, de media, kerken en maatschappelijke organisaties. Volgens directeur Simone de Brabander is democratie veel meer dan alleen stemmen en is een representatief beeld van wat er leeft cruciaal. De bevindingen worden verwerkt in een openbaar rapport dat later dit jaar wordt aangeboden aan onder meer de gouverneur en de premier. En Curaçao helpt Sint Maarten bij de verdere ontwikkeling van de lokale visserijsector. Op verzoek van de Sint Maartense minister van Toerisme en Economische Zaken, Grisha Heiliger-Marten, schenkt premier Gilmar Pisas 3 boeien die vis aantrekken. De vislokboeien zijn begin dit jaar op Curaçao gemaakt en uitgerust met verlichting, radarreflectoren en een volgsysteem om de scheepvaartveiligheid te garanderen. Afgelopen zondag zijn de boeien onder toeziend oog van premier Pisas geladen op een vrachtschip van de mijn. Maatschappij. Ze komen naar verwachting vrijdag aan op Sint Maarten. Binnenkort reist een team van Curaçaose experts naar het Bovenwindse eiland om de boeien samen met een lokaal team op de juiste locaties in zee te plaatsen. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM-app.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: E3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent, bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden, van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply, de kracht achter jouw project.
3: Dit is Paradise FM. Nu, Werkhoven werkt over.
4: En nog een lekker nummer van Dolly Parton.

Understanding hoor je hier op Paradise FM. Zometeen dan gaat er een lekkere prijs uit. Een lekker diner voor twee ga ik weer weggeven. Vandaag is dat een diner voor twee bij Restaurant X. Heb je nog niet meegespeeld met de muziekquiz, dan kun je dat zometeen nog doen. En ik heb hier die kaartjes natuurlijk liggen voor de donderdag voor Curaçao North Sea Jazz. We hebben Amarillo Si o No gespeeld. En ik zie dat flink wat berichtjes zijn binnengekomen. Dus ik ga daar eventjes een winnaar uittrekken. Dus mocht jij net hebben geappt, dan zou ik zeker in de buurt van mijn telefoon blijven. Want misschien zijn die kaartjes voor de donderdag Curaçao North Sea Jazz wel voor jou.

0: Elvis Crespo en Pintame hoor je hier op Paradise FM. Ik ga 2 tickets weggeven voor Curaçao North Sea Jazz... de donderdagavond 3 september... waar we kunnen gaan genieten van Alain Perez en Gente de Zona. En wie heb ik aan de telefoon? Een hele goede middag.
1: Goedemiddag, spreek met Sander.
0: Hey Sander, had jij al plannen gemaakt voor Curaçao North Sea Jazz? Had je al tickets gekocht of was je nog aan het kijken hoe je dat ging doen?
1: Ja, we willen er wel heen. Alleen ik had nog niks geboekt. Dus
0: Okay. Ja,
1: kan wel uitkomen.
0: Ja, nou ja, ik mag kaarten weggeven voor alleen de donderdag. 2 tickets. Dus jij hebt daar voor meegespeeld met het spelletje Amarillo, Si o No. Ik heb een stelling genoemd zojuist. Namelijk dat het woord salsa oorspronkelijk betekent Cubaanse dans. En is dat waar of is dat niet waar? Dat was de vraag die op tafel lag. Nou, wat was daarop jouw antwoord?
1: Ik had niet waar had ik gedaan.
0: Okay. Dat had je gedaan. En had je dat gewoon gegokt? Of had je zoiets van nou nee, want ik weet wat het wel betekent?
1: Nou, dat zei jij, want als je het wel weet wat het betekent... dus ik denk, nou, het zal wel nee zijn, anders zou je dat niet zeggen. Dus eigenlijk een beetje, als je daarvan uitgaat.
0: Eigenlijk een beetje dom, hè, dat ik dat dan zeg. Ze een beetje verklappen.
1: Ja, nou ja, een beetje. Dus ik denk, ja, ik weet het nog steeds niet, hoor, wat dat betekent. Maar ik dacht, nee.
0: Je weet het nog steeds niet. Nou ja, goed, ik zei daarbij ook, hè, het gaat natuurlijk om si of no, hè. Dus als je het goed hebt, is het goed. Maar je hebt niet even goed het antwoord voor mij wat het dan wel betekent. Want je hebt inderdaad gelijk. Salsa betekent niet... Cubaanse dans, maar wat betekent het dan wel? Heb je enig idee?
1: Nee, ik rende al naar de computer om ChatGPT te openen, maar ik was te laat. Dus anders had je het geweten.
0: Wel heel eerlijk van je. En zou je een gokje willen doen? Salsa. Er is, ik bedoel, als je aan eten denkt, dan is er ook wel...
1: Ja,
0: dan,
1: ik zou zeggen een dans of zo.
0: Ja, het is natuurlijk salsa is natuurlijk een dans. Maar wat is het oorspronkelijke woord? Ja. Wat is de betekenis van het oorspronkelijke woord? Als je eventjes denkt in de keuken, gebruik je wel eens salsa in de keuken?
1: Nou, salsa, saus.
0: Ja,
1: salsa
0: vandaan komen? Ja, daar komt het vandaan.
1: Oké.
0: Okay. Nou, salsa is saus. Ja, en ik denk ook wel, als ik kijk naar de salsa, dan, dus dansende mensen, dan denk ik wel aan, daar gaat wel flink wat saus overheen, toch? Als het goed is.
1: Ja, behoorlijk, ja.
0: Ja.
1: Maar volgens mij heb ik gewonnen, of niet?
0: Ja, get to the point. Ja, nee, je hebt inderdaad gewonnen. Je hebt inderdaad die 2 tickets gewonnen voor de donderdagavond, Sander. Dus gefeliciteerd daarmee. Ja, en we hebben wel echt een leuke Latin artiest op die avond. Dus ik weet niet hoe je salsa move zijn.
1: Ik ga wel even oefenen, maar die zijn nog niet heel goed.
0: Okay, nou ja, goed. Mocht ik je zien donderdagavond en je bent aan het dansen... dan graag wel met een klein beetje saus.
1: Doei.
0: Oké, helemaal goed. Hey Sander, ik ga je naam noteren hier. Dan mag je langskomen bij de redactie om je tickets op te halen.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Helemaal goed. Gefeliciteerd en een fijne avond.
1: Oké, hetzelfde. Doei.
0: Doei.

0: Fluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
4: Turista, riba bo isla. Denk er voor bo mister ta. Viaki, kun tour de France. Start bo dia, kun coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa 5,99. Saboria un croissant, fresco fresco, foi nos bakery. Water, pa 7,95. Vi brinda, cu vino bo, savion blanc, vino noir, of rosé. Dos butter, pa 44,93. Viva la France!
5: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
7: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Mensenrechtenorganisatie HRDC begint deze week een onderzoek naar het vertrouwen in de democratie en de overheid. 400 inwoners vullen een enquête in. Ook komen er 9 groepsgesprekken met inwoners, media, kerken en maatschappelijke organisaties. De resultaten verschijnen later dit jaar in een openbaar rapport voor onder meer de gouverneur en de premier. Curaçao schenkt Sint Maarten 3 boeien die vissen aantrekken. De boeien zijn uitgerust met verlichting, radarreflectoren en een volgsysteem voor de veiligheid van schepen. Ze zijn zondag geladen op een vrachtschip en komen naar verwachting vrijdag aan. Daarna plaatsen experts uit Curaçao en Sint Maarten de boeien op geschikte plekken in zee. Dan internationaal nieuws. Het afscheid van Dolly Parton vindt in kleine kring plaats, op haar eigen verzoek. Alleen directe familieleden zijn uitgenodigd, meldt haar familie. Parton overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Fans kunnen haar op sociale media herdenken. De familie vraagt om donaties aan haar stichting. Extinction Rebellion zegt niet te stoppen met snelwegblokkades. Ook niet nu die voortaan in de regel strafrechtelijk worden vervolgd. Burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de korpschef en justitieminister David van Wil spraken dat dinsdag af. De organisatie noemt de acties vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid. Op 26 augustus is er een rechtszaak. Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van beveiligers. Dinsdag legden beveiligers het werk 3 keer een kwartier neer uit onvrede over hun werkomstandigheden. Reizigers moesten daarna ongeveer 20 minuten wachten. Woensdag zijn 5 nieuwe acties gepland. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
8: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
9: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu
6: en nog even meezingen met Dolly.

Paradise. En je hoorde Toto met Pamela. En ook deze fantastische band kunnen we binnenkort gaan bewonderen op ons Curaçao North Sea Jazz Festival op de vrijdag 4 september. Hé, dat is de verjaardag van mijn dochter. Dan staan zij daar, heerlijk te shinen, op de Sam Cooke Stage. Ja, fantastisch. Dus, nou ja, goed, ik zou zeggen, get your tickets. Ja, deze geef ik vandaag en morgen niet weg. Maar, nou ja, goed, misschien zit er binnenkort nog wel een leuke weggeefactie aan te komen. Maar sowieso iedere dag natuurlijk bij mij in de uitzending kaartjes voor de donderdag te winnen. En ja, wat er nog meer te winnen valt, is natuurlijk sowieso vandaag een dinertje bij restaurant X met een muziekquiz. En morgenochtend bij Jeremy Kessler weer dat bed, hè, ter waarde van 5000 gulden bij MW Bedden en Slapen. En ik weet, die bedden die ze daar hebben staan, het is allemaal kwaliteit. Het is allemaal goed. Nou ja, goed, dat hoef ik eigenlijk niet eens te benoemen, maar dat doe ik bij deze dus wel. Je weet gewoon, je krijgt een lekker bed als je wint vrijdag. Ja, je kunt je morgenochtend nog laten selecteren. Morgen is het woensdag, hè? En dan donderdagochtend ook nog. Dus zet morgenochtend lekker in de auto onderweg naar werk of onderweg naar school de ochtendshow met Jeremy Kessler aan. Want hij geeft je morgenochtend sowieso weer een aantal hints. En dan weet je misschien wel waar je die koffiekoppen kunt vinden. Het zijn er twee die verstopt zijn. Dus twee kansen morgenochtend en donderdagochtend ook weer twee kansen om op vrijdag zaterdag

Paradise. En we gaan alweer het laatste half uur in van Werkhoven werkt over. Tot 7 uur ben ik bij je. Nou ja, dat is het alweer bijna. Maar ik heb nog wel een lekkere prijs die ik weg ga geven. Een diner voor twee bij Restaurant X. Had je nog niet meegespeeld, dan geef ik je zometeen nog één keer de kans.

boards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.

installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project. Hey.

0: festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga

0: 7.
1: HRDC onderzoekt vertrouwen in democratie en overheid. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Mensenrechtenorganisatie HRDC begint deze week met een groot onderzoek naar hoe inwoners de democratie op het eiland ervaren. HRDC wil in kaart brengen hoeveel vertrouwen burgers hebben in publieke instellingen, hoe ze de overheid beoordelen en hoe het staat met gelijke behandeling en burgerparticipatie. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder 400 inwoners. Om de uitkomsten extra verdieping te geven, worden er ook 9 focusgroepen gehouden met inwoners, de media, kerken en maatschappelijke organisaties. Volgens directeur Simone de Brabander is democratie veel meer dan alleen stemmen en is een representatief beeld van wat er leeft cruciaal. De bevindingen worden verwerkt in een openbaar rapport dat later dit jaar wordt aangeboden aan onder meer de gouverneur en de premier. En Curaçao helpt Sint Maarten bij de verdere ontwikkeling van de lokale visserijsector. Op verzoek van de Sint Maartense minister van Toerisme en Economische Zaken, Grisha Heiliger-Marten, schenkt premier Gilmar Pisas 3 boeien die vis aantrekken. De vislokboeien zijn begin dit jaar op Curaçao gemaakt en uitgerust met verlichting, radarreflectoren en een volgsysteem om de scheepvaartveiligheid te garanderen. Afgelopen zondag zijn de boeien onder toeziend oog van premier Pisas geladen op een vrachtschip van de mijn. Ze komen naar verwachting vrijdag aan op Sint Maarten. Binnenkort reist een team van Curaçaose experts naar het Bovenwindse eiland om de boeien samen met een lokaal team op de juiste locaties in zee te plaatsen. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM-app.
2: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: Bingo doen! Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. 1 hap en je want je zo weer in Suriname.
4: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts 1 dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.
5: 15%?
4: In de winkels van Kooijmans Santa Rosa, Zeelandia en Jan Noorduinweg. Ga naar kooijmansbv.com voor de voorwaarden. Tot dan!
6: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op West End Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
7: Dit is Paradise FM.
8: Heel de dag, uit volle
7: borst. Nu, Werkhoven werkt over.
1: En dit is ook zo'n prachtig nummer.

0: Muziekquiz.
1: Daar is hij weer, de laatste keer voor vandaag. De opgave van de Muziekquiz voor een lekker diner voor twee bij Restaurant X. Luister even mee.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Nou, ik heb al heel veel goede antwoorden gezien in de app. Ook een aantal foute antwoorden, dat kan natuurlijk ook. Maar misschien staat die van jou er nog niet tussen. Dus laat het me eventjes weten in de app. Hè. Via de Paradise FM app kun je dat mijn kant op sturen. Het antwoord op de vraag van welk nummer was dit het intro? En misschien spreek ik...

0: quiz.
1: Nou, het is de hoogste tijd. Ik ga er een lekker dinertje voor twee uitgooien. En vandaag geven we een diner voor twee weg bij restaurant X. En ik heb iemand aan de lijn. Een hele goede avond, Hanneke.
2: Goedenavond, Vanessa. Alles goed?
1: Ja, zeker alles goed. Met jou ook?
2: Ja, prima. Prima.
1: Mooi zo. Ja, op het slechte nieuws na natuurlijk, hè, vandaag.
2: Ja. Ja, dat klopt.
1: Ja, toch? Ik weet niet. Ja, Dolly Parton overleden vandaag. Ik bedoel, 80 jaar. Dat is een prachtige leeftijd. Maar dan denk ik altijd, ja, dat had ook 90 kunnen zijn. Of 100, weet je? Ja. Ik bedoel, dat is toch... Ik schrik daar dan toch weer van.
2: Ja, dat komt vooral omdat je zelf natuurlijk ook ouder wordt. En dan heb je een bepaalde leeftijd. En dan denk je van, ja, dat is altijd lastig.
1: Ja. En dat zijn, er gaan steeds meer mensen. Het hoort ook bij het leven, maar ik vind toch... je weet dat het is een van de weinigen. Eigenlijk het enige wat echt zeker is, dat we ooit gaan. Maar toch blijft het ook een van de moeilijke dingen van het leven.
2: Je weet dat je ooit een keer een belletje krijgt van iets dat je denkt van wat je eigenlijk niet wil, maar dat gebeurt wel.
1: Ja, precies, precies. Ja, en deze hier schrok ik wel van, want wat is de wereld nou zonder Dolly Parton?
2: Dat moeten we dus nu zelf gaan doen dan.
1: Ja, nou, ze heeft in ieder geval heel veel mooie muziek achtergelaten en mooie films achtergelaten. En daar kunnen we van blijven genieten. Maar laten we over leuke dingen praten. Je hebt misschien wel een dinertje gewonnen, want ik bel jou natuurlijk niet voor niks.
2: Nee, wie weet.
1: Een diner voor twee bij restaurant X, dat zie je wel zitten.
2: Dat zie ik wel zitten, ja.
1: Oké, hartstikke mooi.
2: Lijkt me wel leuk.
1: Ja, nou laten we snel kijken of ik je daar inderdaad blij mee kan maken. Want dit was de opgave van vandaag.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja.
2: Zeg. Ik dacht I Don't Wanna Fight van Tina Turner.
1: Even checken. Jazeker, ook zo'n geweldige stem, Tina Turner. Ja.
2: Yes.
1: Nou, dat is inderdaad het juiste antwoord. Dus ik kan je blij maken, Hanneke. Je mag binnenkort lekker met z'n tweetjes gaan genieten bij Restaurant X.
2: Nou, dat gaan we doen. Komt
1: mooi zo. Heel goed, ik ga je naam hier noteren. Als je dan even langskomt bij de studio. We zijn verhuisd, hè? Dat weet je.
2: Ja, dat weet ik.
1: Oké, helemaal goed. Dan, we zijn alweer een tijdje verhuisd. Maar toch, hè? Ik bedoel, sommige mensen gaan toch nog per ongeluk naar de Fokkerweg. Dus ik denk, ik check
2: dat
1: het eventjes.
2: Dat zou heel goed kunnen, dat heb je goed gezegd, ja.
1: Hé, maar ik schrijf je naam op, dan mag je bij ons langskomen. En dan krijg je van ons de dinerbon mee.
2: Super, dankjewel. Bedankt voor het bellen en een fijne avond.
1: Heel graag gedaan. En jij ook een fijne avond, Hanneke. En geniet van je diner binnenkort.
2: Ja, komt goed. Dankjewel. Doeg.
1: Doeg. Nou, daar is hij dan, Tina Turner en I Don't Wanna Fight. Ah, ook zo'n heerlijk nummer.

Paradise FM. En je hoorde Tina Turner met I Don't Wanna Fight. En dat was de oplossing voor de muziekquiz van vandaag. Het is de hoogste tijd. Ik ga de studio verlaten. Maar niet voordat ik nog één prachtig nummer van Dolly Parton voor je draai. Vandaag staan we eventjes extra stil bij wat deze dame voor ons heeft gedaan in de afgelopen jaren. Echt alleen maar prachtige muziek gegeven. Heel veel liefde aan de mensen gegeven. En mooie films gemaakt. We gaan Dolly nooit vergeten. Sowieso niet, want wij blijven haar natuurlijk gewoon draaien. Want ja, we draaien hier op Paradise FM alleen de beste muziek ooit gemaakt. En daar hoort Dolly's muziek zeer zeker ook bij. Ik laat je achter met Coat of Many Colors. En ik spreek je morgen. Tot dan.

0: 1200 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1, de leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Je volgende auto ontdekt kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Lex Jansen met het nieuws. Mensenrechtenorganisatie HRDC begint deze week een onderzoek naar het vertrouwen in de democratie en de overheid. 400 inwoners vullen een enquête in. Ook komen er 9 groepsgesprekken met inwoners, media, kerken en maatschappelijke organisaties. De resultaten verschijnen later dit jaar in een openbaar rapport voor onder meer de gouverneur en de premier. Curaçao schenkt Sint Maarten 3 boeien die vissen aantrekken. De boeien zijn uitgerust met verlichting, radarreflectoren en een volgsysteem voor de veiligheid van schepen. Ze zijn zondag geladen op een vrachtschip en komen naar verwachting vrijdag aan. Daarna plaatsen experts uit Curaçao en Sint Maarten de boeien op geschikte plekken in zee. Dan internationaal nieuws. Het afscheid van Dolly Parton vindt in kleine kring plaats, op haar eigen verzoek. Alleen directe familieleden zijn uitgenodigd, meldt haar familie. Parton overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Fans kunnen haar op sociale media herdenken. De familie vraagt om donaties aan haar stichting. Extinction Rebellion zegt niet te stoppen met snelwegblokkades. Ook niet nu die voortaan in de regel strafrechtelijk worden vervolgd. Burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de korpschef en justitieminister David van Wil spraken dat dinsdag af. De organisatie noemt de acties vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid. Op 26 augustus is er een rechtszaak. Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van de veiligers. Dinsdag legden beveiligers het werk 3 keer een kwartier neer uit onvrede over hun werkomstandigheden. Reizigers moesten daarna ongeveer 20 minuten wachten. Woensdag zijn 5 nieuwe acties gepland. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
7: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
8: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
9: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. Desktop voor Hollandse snacks en koud bier.
10: Bij Tinto Body Cochina Biantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
11: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
12: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland... en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
0: Hohoho, welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialité bij Servier Frais te Janwé. Vive le vin!
2: Dit is Paradise FM. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: FM. Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
1: Die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
0: Heavy mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
4: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Kokos Beach. De verborgen parel aan het water bij Jan Tiel. Een echte Instagram hotspot.